0: Brussel.
1: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Aan de rand van de Hoge Venen is een aantal inwoners van het dorpje Zoerbrood toe teruggekeerd naar huis. Zowat 500 inwoners werden zaterdagochtend geëvacueerd voor de grote natuurbrand. Het vuur is nog niet onder controle en er hangt nog altijd veel rook. En daarom wil niet iedereen meteen naar huis, zegt collega Bram van de Putten ter plaatse.
2: We hebben hier een aantal auto's het dorp zien binnenrijden, maar er zijn ook heel wat mensen die toch verkiezen om voorlopig nog bij vrienden te blijven of bijvoorbeeld in het opvangcentrum hier wat verder in Malmedy. Ik heb daarnet een Vlaamse vrouw aan de lijn gehad die hier ook in Zoerbrood woont, maar die zegt ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms wel wat indringend kan zijn. En ze zegt ook, ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel over de inwoners van Zoerbrood die naar huis kunnen komen. De inwoners van Butgenbach, die moeten nog altijd uit hun huizen blijven. Die zijn op dit moment nog altijd geëvacueerd en hebben geen uitzicht op wanneer ze terug kunnen.
1: Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos in de Cycladen zijn gisteravond 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een koppel aan boord van een privéhelikopter. Het toestel stortte neer in zee amper enkele seconden na het opstijgen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op het WK hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun 2e groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
3: Je kan nog zo dominant zijn, maar als je je kansen niet afmaakt, dan vertrek je met lege handen. De Red Lions kampeerden bijna een hele wedstrijd lang op de Duitse helft, maar met 1 gemikte strafcorner zochten de winnaar van het vorige WK voor het enige doelpunt. Strafcorners hadden de Belgen ook voldoende, 6 stuks, maar waar het tegen Frankrijk nog zo makkelijk ging, lukte het vandaag niet om de verdediging te verschalken. In de allerlaatste seconde haalde de Duitse doelman de Belgische gelijkmaker nog van de lijn en zo verliezen de Red Lions al in de 2e wedstrijd. De Belgen hebben nog alles in eigen handen, maar kunnen zich geen misstap meer veroorloven richting een halve finale.
1: Een topman van de Wereldvoetbalbond FIFA is ontslagen. De Fransman Kevin Lamour was de 3e hoogste functionaris bij de FIFA. Maar de voorbije weken had hij openlijke kritiek geuit op voorzitter Gianni Infantino. Lamour verzette zich tegen het plan van Infantino om een deel van het wereldkampioenschap aan private investeerders te verkopen. Dat plan werd intussen opgegeven. De FIFA bevestigt het vertrek van Lamour. Vannacht meer wolken met tegen de ochtend in het noordwesten regen of motregen, temperaturen tot 18 graden. De dag wordt grotendeels grijs met kans op een bui. Na de middag zeker enkele buien van het noordwesten naar het zuidoosten. Temperaturen tot 23 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 3:00. Een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De 60 dagen die de VS en Iran elkaar gaven om een vredesakkoord te sluiten, zijn vannacht verstreken. En er is geen doorbraak. De straat van Hormuz blijft geblokkeerd en over het nucleaire programma van Iran is nog niet eens onderhandeld. Iran eist controle over de zeestraat, de terugtrekking van de Amerikaanse troepen en een schadevergoeding voor de oorlog. De VS weigeren daarop in te gaan. Pakistan, dat eerder bemiddelde, roept op om de deadline te verlengen en de gesprekken voort te zetten. Na 4 dagen blijft de natuurbrand in de Hoge Venen nog instabiel. Het vuur verspreidt zich niet meer, maar het werk van de brandweer zal nog weken duren. Een aantal inwoners van het dorpje Zoerbrood mocht gisteravond terugkeren naar huis, maar lang niet iedereen wil dat. En het is ook nog wachten op regen van betekenis daar. Dat zegt onze collega Bram van de Putten in de Hoge Venen.
2: Daarnet vielen er hier wat druppels uit de lucht, maar intussen is die voorzichtige regen, zou ik het noemen, ook weer gestopt. Als we kijken naar de vooruitzichten van de komende dagen, dan zou er wel wat regen vallen, maar het is toch heel beperkt. Dus ik denk, als de regen het blussen van de brand moet helpen, dat er toch iets meer uit de lucht zal moeten komen vallen. Dus voorlopig zullen het toch de brandweermensen hier achter mij zijn die alles op alles moeten zetten de komende uren en dagen om die brand volledig onder controle te krijgen.
1: 7 weken na de zware aardbevingen in Venezuela blijft het dodental stijgen. De autoriteiten zeggen dat er nog eens 137 mensen van onder het puin gehaald zijn. En dat brengt het aantal slachtoffers op 6.438. Meer dan 86.000 mensen raakten gewond en moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. De bevingen troffen op 24 juni in de noordelijke staat La Guaira en de hoofdstad Caracas. De overheidsdiensten hebben bijna 60.000 gebouwen in de getroffen regio geïnspecteerd. 11.000 daarvan zijn zo instabiel dat niemand er nog in mag. De Wereldbank schat de totale schade in Venezuela op bijna $20 miljard. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. De Red Lions misten een racemkansen. Verdediger Nicolas de Kerpel is gefrustreerd.
3: Uiteindelijk speelden we eigenlijk een echt goede wedstrijd. We scoren gewoon niet. Dat is het enigste. Je weet dat meestal wordt in Tokio wel eens 1 keer tegengescoord. Dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
1: Woensdag spelen de Red Lions de derde en laatste wedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde. België staat nu op die tweede plaats. Vannacht meer wolken, tegen de ochtend in het noordwesten regen of motregen, temperaturen tot 18 graden. De dag wordt grotendeels grijs, met kans op regen of motregen, na de middag enkele buitjes van het noordwesten naar het zuidoosten. Temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Goedemorgen, het is 4 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen terugbetaald gekregen van de Verenigde Staten. Dat bevestigt FOCA. In februari heeft het Hoge Rechtshof in de VS de importtarieven die president Donald Trump invoerde onwettig verklaard en vernietigd. Via een procedure bij de Amerikaanse douane kunnen bedrijven te veel betaalde importheffingen terugvragen. In totaal zouden Vlaamse bedrijven volgens FOCA naar schatting 1 miljard euro kunnen recupereren. Frank Beks van FOCA.
2: Het loont wel de moeite om tenminste de procedure aan te spannen. Uiteindelijk tarieven die illegaal zijn ingevoerd, wel, daar is geen welke basis voor. Het is dan ook niet meer dan correct dat bedrijven die te veel betaalde handelstarieven kunnen terugvorderen van de Amerikaanse douane. En dat gebeurt ook met succes. Het is een complexe procedure, maar het loont wel de moeite om ze te doorlopen.
1: De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd Oman te bombarderen als dat land de Amerikaanse onderhandelingen met Iran dwarsboomt. Trump deed die uitspraak tijdens een telefonisch interview bij Fox News. Oman speelt een sleutelrol in de onderhandelingen over het heropenen van de Straat van Hormuz. Die voor de wereldeconomie belangrijke zeeengte is al bijna 6 maanden grotendeels gesloten. Iran en Oman zeggen dat ze dicht bij een akkoord zijn, maar daarin zouden de belangen van de VS niet meegenomen zijn. De overeenkomst tussen de VS en Irak over een staakt het vuren liep vannacht af. Aan de rand van de Hoge Venen is een aantal inwoners van het dorpje Zoerbrood gisteravond rond 9 uur teruggekeerd naar huis. Zowat 500 inwoners werden zaterdagochtend geëvacueerd voor de grote natuurbrand daar. Deze vrouw is gelukkig.
3: On a dû évacuer samedi et donc on est content de rentrer à la maison et beaucoup de reconnaissance pour les pompiers et toutes les personnes qui ont aidé sur place.
4: Et pas peur avec la fumée?
3: Non, fais confiance aux autorités, je pense qu'ils sont prudents.
1: Alle complimenten voor de brandweer dus en ze is niet zo bang van de rook. De brand is er nog niet onder controle en er hangt nogthans altijd heel veel rook. Nog lang niet alle bewoners willen meteen naar huis. De inwoners van Buttgenbach mogen voorlopig ook nog niet terugkeren naar huis. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. De Red Lions misten een race kansen. Verdediger Nicolas de Kerpel is gefrustreerd.
5: Uiteindelijk speelden we eigenlijk een echt goede wedstrijd. We scoren gewoon niet. Dat is het enigste. Je weet dat, meestal wordt in Tokio wel eens 1 keer tegengescoord. Dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
1: Morgenavond spelen de Red Lions de derde en laatste wedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde. België staat nu op die tweede plaats. De dag wordt grotendeels grijs met kans op regen of motregen. Na de middag enkele buitjes van het noordwesten naar het zuidoosten. Temperaturen tot 23 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Aan de rand van de Hoge Venen zijn enkele inwoners van het dorpje Zuurbrood gisteravond rond 9:00 teruggekeerd naar huis nadat ze zaterdagochtend werden geëvacueerd voor de grote natuurbrand. De brand is nog niet onder controle en er hangt nog altijd veel rook. Dus er zijn ook mensen die ervoor kiezen om nog even bij familie of in het opvangcentrum te blijven. Collega Bram van de Putten sprak met een van hen.
2: Die zegt, ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms wel wat indringend kan zijn. En ze zegt ook, ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel over de inwoners van Zuurbrood die naar huis kunnen komen. De inwoners van Butgenbach, die moeten nog altijd uit hun huizen blijven. Die zijn op dit moment nog altijd geëvacueerd en hebben geen uitzicht op wanneer ze terug kunnen.
1: De 60 dagen die de VS en Iran elkaar gaven om een vredesakkoord te sluiten, zijn verstreken. En er is geen doorbraak. De straat van Hormuz blijft geblokkeerd en over het nucleaire programma van Iran is nog niet onderhandeld. Iran eist controle over de zeestraat, de terugtrekking van de Amerikaanse troepen en een schadevergoeding voor de oorlog. De VS weigert daarop in te gaan. Pakistan, dat eerder bemiddelde, roept op om de deadline te verlengen en de gesprekken voort te zetten. 7 weken na de zware aardbevingen in Venezuela is het dodental gestegen tot 6.438. Meer dan 86.000 mensen werden verzorgd in het ziekenhuis en het is niet duidelijk hoeveel mensen nog vermist zijn. De bevingen troffen op 24 juni de noordelijke staat La Guaira en de hoofdstad Caracas. Bijna 60.000 gebouwen in de getroffen regio zijn geïnspecteerd. Ruim 24.000 daarvan zijn onbewoonbaar. Duizenden inwoners leven in tijdelijke kampen. En op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Het werd 1-0 tegen titelverdediger Duitsland. De Red Lions misten heel wat kansen. Verdediger Nicolas de Kerpel is gefrustreerd.
3: Uiteindelijk speelden we eigenlijk een echt goede wedstrijd. We scoren gewoon niet. Dat is het enigste. Je weet dat, meestal wordt in Tokio wel eens één keer tegengescoord. Dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
1: Woensdag spelen de Red Lions de derde en laatste wedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde. België staat nu tweede. Het weer dan. De dag wordt grotendeels grijs met kans op regen of motregen. Na de middag enkele buien van het noordwesten naar het zuidoosten. Het wordt tot 23 graden. En morgen zwaar bewolkt met kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Een heel goedemorgen. Het is 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
2: Diabetespatiënten moeten altijd een aangepast rijbewijs aanvragen. De Diabetesliga en het Verkeersinstituut Vias waarschuwen diabetespatiënten om niet rond te rijden zonder aangepast rijbewijs. Mensen met suikerziekte zijn wettelijk verplicht om hun rijbewijs om de 5 jaar te vernieuwen na een medische controle. Professionele chauffeurs moeten dat zelfs om de 3 jaar doen. Maar heel wat patiënten weten dat niet, dat ze na hun diagnose zelf alles moeten regelen, zegt Vias.
3: Je bent wettelijk verplicht om binnen de 4 werkdagen een aangepast rijbewijs aan te vragen, ongeacht type behandeling of het type diabetes dat je hebt. Dus er is zeker een stuk onwetendheid en dat is niet onlogisch. Als je de diagnose diabetes krijgt, dan krijg je heel veel informatie te verwerken en mogelijk geraakt daarbij het onderdeel met betrekking tot het rijbewijs een beetje ondergesneeuwd. Vandaar het belang om dat toch nog eens onder de aandacht te brengen.
2: Wie geen aangepast rijbewijs heeft, kan bij een ongeval problemen krijgen, bijvoorbeeld met de verzekering. Aan de rand van het natuurgebied de Hoge Venen mochten enkele inwoners van het dorpje Soerbrood gisteravond rond 9 uur terug naar huis. Zaterdagochtend werden ze nog geëvacueerd door de brandweer door de grote natuurbrand daar. Die brand is nog altijd niet volledig onder controle en er hangt ook nog veel rook. Daarom wil nog niet iedereen naar huis, vertelt Bram van de Putten, die met een Vlaamse vrouw kon praten in een opvangcentrum.
4: Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms wel wat indringend kan zijn. En ze zegt ook, ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel over de inwoners van Soerbrood die naar huis kunnen komen. De inwoners van Butgenbach, die moeten nog altijd uit hun huizen blijven. Die zijn op dit moment nog altijd geëvacueerd en hebben geen uitzicht op wanneer ze terug kunnen.
2: Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn gisteravond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en een koppel dat mee aan boord was. Het toestel stortte neer in zee amper enkele seconden na het opstijgen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun 2e groepswedstrijd verloren. Het werd 1-0 tegen titelverdediger Duitsland. De Belgische nationale ploeg speelde niet goed genoeg, vertelt verdediger Nicolas de Kerpel.
5: Uiteindelijk speelden we eigenlijk een echt goede wedstrijd. We scoren gewoon niet. Dat is het enigste. Je weet dat meestal wordt in Tokio wel eens 1 keer tegengescoord. Dus dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
2: Woensdag spelen de Red Lions de 3e en laatste wedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde en België staat nu 2e. Het weer grijs vandaag met veel regen, later ook buien en temperaturen tot 25 graden. Ook morgen nog veel regen en dan tot 22 graden.
6: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
7: Make some noise for Pukkelpop!
6: Luister de hele dag naar Studio Brussel
8: en win jouw ticket
6: voor Pukkelpop. Studio Brussel.
8: Sam staat op.
6: Sam de Bruin.
9: Vandaag heeft de ochtendstond zoveel meer dan goud in de mond. Pukkelpop tickets liggen hier een hele dag voor het grijpen. Goedemorgen.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart. Goedemorgen, het is 6:06 op dinsdag 18 augustus. Hij die stuurt in de app Good Morning Vlindertjes. We gaan voor een productieve dinsdag. Let's fucking go. Daaf heeft ook gestuurd. Goedemorgen, ochtend Gladiator. Goeie start van de show. Dat is al bij deze gelukt, Daaf. Maar het gaat alleen maar beter worden. Want Gita stuurt ook. We zitten paraat. Voor Ticket Tuesday. Speciaal opgestaan voor de dochter. En Gert heeft ook laten weten. Vandaag staat er maar één woord in mijn copybox. Ticket Tuesday. We gaan voor het record.
1: Studio Brussel. Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Pukkelpop.
0: 36 minuten duurde het bij de start van de ticketverkoop van Pukkelpop. 36 minuten en alle combi's waren de deur uit. Niet heel veel later waren ook alle dagtickets weg. Maar Studio Brussel zou de festivalzender niet zijn als we er niet een hoop voor jou zouden kunnen aan de kant houden. Jij kan vandaag dus elk uur een duo-ticket scoren voor Pukkelpop. Tussen nu en 7 uur spelen we alvast voor een duo-dagticket voor de vrijdag van Pukkelpop. En dat is een toffe. Want het leuke is dat je met een ticket van vrijdag ook donderdag al mag gaan feesten op Pukkelpop. Dat is dus 2 dagen voor de prijs van 1. En wie komt er op die vrijdag naar het festival? Al deze artiesten.

Je hoort het, voor ieder wat wils. Wat moet jij doen om dat vrijdagticket van Pukkelpop te bemachtigen? Hoor je een nummer van Joe op je radio dit uur? Stuur dan Ticket Tuesday in de app van Studio Brussel en dan word jij er misschien uitgepikt om één Pukkelpop quizvraag te beantwoorden. Joe kan je dan vrijdag ook live zien op de mainstage van Pukkelpop. Dus enkel Ticket Tuesday sturen als je een nummer van Joe hoort. Nog voor 7 uur gaat dat gebeuren.

0: Rehab van Amy Winehouse. Studio Brussel. Studio Brussel. Sam staat op. Sam de Bruin. Heel goedemorgen, vrienden. Ik zit nog altijd met de sniffles, zoals ze dat in het Engels zeggen. Goed woord, hè? De sniffles. Een dikke verkoudheid dus eigenlijk. Het is dat dat je hoort als je dacht van, amai, die stem is sexier dan anders. Dus goed omdat ik een verkoudheid heb. Maar je weet hoe dat gaat. Ik ben een man. Dus ik heb het echt heel moeilijk vandaag. Een man met een verkoudheid, dat is van het ergste dat er bestaat. Nu, ik wil jullie er niet te veel mee lastigvallen. Want er is vandaag maar één ding dat echt aan ons hoofd speelt. En dat is Ticket Tuesday. Hoor je Joe op de radio, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel. En dan maak jij kans om de vrijdag naar Pukkelpop te gaan. En je weet dat als je tickets hebt voor de vrijdag, dan mag je ook de donderdag al binnen. Dus ik ga niet te veel woorden vuil maken vandaag, als dat niet nodig is. Ik ga vooral goede platen draaien. En af en toe zal daar dus een keer, op dit uur toch tenminste, een Joe tussen zitten.
1: Studio Brussel. Sam staat op.

0: Doe je nooit iets mis mee, zeker niet op een dinsdagochtend 20 over 6. Iets te veel mensen zijn nu al Ticket Tuesday aan het sturen in de app. Dat moet je enkel doen als je een nummer hoort van Joe tussen nu en 7 uur.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Daar noem ik nu ze gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
7: Ah, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op een gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee. Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.

have.

0: Ook al veel pukkelpop ervaring in het verleden, deze Arsenal met Melvin. Maar je kan pas tickets winnen voor Pukkelpop als je Joe hoort op de radio. En dat gaat niet nu zijn, want het is bijna 6:30. Goedemorgen, Toon.
1: Goedemorgen.
0: Mensen met diabetes die met de auto rijden, die moeten even extra opletten.
1: Ja, inderdaad. Mensen met diabetes die moeten een speciaal rijbewijs aanvragen dat ze om de 5 jaar moeten vernieuwen na een medische controle. Professionele chauffeurs zelfs om de 3 jaar. En de Diabetesliga en het Verkeersinstituut Vias die waarschuwen nu om dat niet te vergeten. Veel patiënten met suikerziekte zouden niet weten dat ze na hun diagnose zelf alles moeten regelen. Maar het is belangrijk, anders kunnen ze bijvoorbeeld bij een ongeval problemen krijgen, onder meer met de verzekering. En aan de rand van de Hoge Venen mochten enkele inwoners van het dorpje Zoerbrood gisteravond terug naar huis. Ze werden afgelopen weekend nog geëvacueerd door de brandweer. Ze moesten weg voor de grote natuurbrand daar. Die is nog altijd niet volledig onder controle en er hangt ook nog veel rook. Maar het was dus wel veilig genoeg voor die mensen om terug te keren.
0: Hoe zit het met het weer?
1: Een grijze dag vandaag met regen en later ook buien en temperaturen tot 25 graden.
0: Oké, dankjewel, Toon.
2: Hey, this is Joe. You're listening to...

0: Ja, ja, ja, helemaal juist.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: Dit is het eerste duo-ticket van de dag dat we weggeven. En het zal niet het laatste zijn. We geven vandaag op Ticket Tuesday alleen maar tickets weg voor Pukkelpop de hele dag lang. Elk uur maak je kans op tickets. Dit uur een duo-ticket voor de vrijdag van Pukkelpop. En mensen met een ticket voor de vrijdag, die mogen donderdag ook al gaan feesten. Dus dit is 2 voor de prijs van 1. Maar wie heeft er op het juiste moment Ticket Tuesday in de app gestuurd? Je moest Joe horen en die hoorden we net. Joe met End of Beginning. Als jouw telefoon nu overgaat, dan kan ik je alleen maar aanraden om op te nemen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Met wie spreek ik?
3: Met Jasper.
0: Jasper, goedemorgen. Jij hebt gestuurd Ticket Tuesday in de app van Studio Brussel.
3: Dat is helemaal correct.
0: Oh my god, Jasper, dan weet je hoe laat het is. Je weet dat jij 1 vraag nog moet beantwoorden om vrijdag naar Pukkelpop te kunnen gaan.
3: Oké.
0: Okay. Heb je stress?
3: Oh, ik sta hier in de rij voor de autokeuring, dus ik heb al meer stress gehad.
0: Is daar nu al een rij? Het is 6:30.
3: Het zijn 10 auto's voor mij, het is verschrikkelijk.
0: Oh my god, Jasper, we gaan die dag proberen beter te maken. Ik ga jou de vraag stellen waarmee jij dus mogelijk vrijdag naar Pukkelpop gaat. Hier komt ie. Merel speelt deze vrijdag op Pukkelpop, maar ze trad afgelopen vrijdag ook al op in Limburg in de binnenstad van Hasselt. Op welk Pukkelpop afgeleide festival was dat?
3: Pukkelpop Downtown?
0: Maar ja, natuurlijk. Zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer goed.
3: Oh, nice.
0: Pukkelpop Downtown is helemaal in orde. Dat was snel, hè. Moest je niet lang verwachten. Niet zo lang als in de rij daar aan de keuring, hè.
3: Nee, inderdaad.
0: We hebben die dinsdag al direct om 6:30 beter gemaakt voor jou. Een duo-ticketje voor de vrijdag van Pukkelpop komt eraan. Geniet ervan.
1: Elke dinsdag bij

0: Tame Impala met Loser op Studio Brussel. Maar er zijn geen losers vandaag. Alleen maar winnaars. Of toch veel winnaars. Want elk uur kan je tickets winnen. Voor Pukkelpop. Dit uur zijn we al uitgedeeld. Maar dat wil zeggen dat we gewoon rustig een fijn spel kunnen spelen.
1: Brussel. Sam staat op. Sneller dan de zang.
0: Niks mee te winnen, gewoon puur ter ontspanning. Sneller dan de zang. Ik start straks een plaat. En als jij kan raden van welke artiest het is nog voor die artiest begint te zingen, dan heb je gewonnen. Zo simpel is het spelletje eigenlijk. En het is gewoon plezant om mee te spelen. Even die stress van de Ticket Tuesday van je afschudden. Dus doe gewoon lekker mee.
1: Ben jij sneller dan de zang?
2: Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Ten eerste is Alberto.
5: En ten tweede bestaat Studio 130 jaar.
6: Amai, de gorap.
5: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
4: Dag en doorheen.
7: Lop de blop. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
8: Is dat door Piet Piraten spelen?
9: Schip, ahoy.
10: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
11: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
12: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
5: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
13: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg?
14: Yes!
13: Esso, omdat elke rit telt.

0: toch zal het gebeuren. Ja, gaat oud worden. I Need Never Get Old van Nathaniel Raid. Live in the Night Sweats. Goedemorgen.
1: Studio Brussel. Sound staat op. Sneller dan de zang.
0: Hey Marnix, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Zeg, je hebt er al een hele tocht op zitten. Zit jij al heel de nacht in een bus?
2: Ja, dat klopt.
0: Wat zijn de plannen? Waar ben je naartoe aan het rijden?
2: Naar Loret de Mar.
0: Oh, jong, op vakantie. Dat is fantastisch.
2: Ja.
0: En je doet heel die rit met de bus. Dat is dan toch wel pittig ritje.
2: Ja, 17 uur.
0: What? Oh joh, en kan je dan een beetje slapen dan op die bus?
2: Ja, dat gaat.
0: Ja, maar ondertussen is het alweer tijd om op te staan. Want je zal ondertussen dan bijna toekomen, neem ik aan. Laten we een spelletje spelen om de tijd wat vlotter vooruit te laten gaan. Is dat een goed idee?
2: Ja, dat is goed.
0: Oké, we spelen sneller dan de zang, maar niks. Ik start zo meteen een best bekende plaat. En als jij kan herkennen aan de intro van de plaat wie het is, hè, welke artiest het is, nog voor die artiest begint met zingen, dan heb je het gewonnen eigenlijk. Dus ik start het nummer en jij mag gewoon luidop beginnen denken. En zodra je het weet, roep je maar gewoon wie de artiest is. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Oké, dan gaan we dat gewoon nu doen. Hier komt jouw opgave.
2: Ja. Highway to Hell.
0: Van wie is het? Welke artiest? Zeg eens het.
2: Is die Highway to Hell?
0: Natuurlijk, heel erg dus. Helemaal juist gedaan, maar niks goed zo. Ik hoop dat jij niet op een highway to hell zit en dat het eerder een highway naar het paradijs is. Dat je daar wat goed kan amuseren. Gidder in Lorette Maar. Maar dat gaat wel goed komen. Dat voel ik. Het is alvast goed gestart. Merci om mee te spelen.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
3: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virussen? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
6: 7 uur, goedemorgen.
7: VRT Nieuws.
6: Met Toon Janssens.
8: Diabetespatiënten moeten altijd een aangepast rijbewijs aanvragen. De Diabetes Liga en het Verkeersinstituut FIAS waarschuwen diabetespatiënten om niet rond te rijden zonder aangepast rijbewijs. Mensen met suikerziekte zijn wettelijk verplicht om hun rijbewijs om de 5 jaar te vernieuwen na een medische controle. Professionele chauffeurs moeten dat zelfs om de 3 jaar doen. Maar uit een bevraging blijkt dat heel wat patiënten dat niet weten en dat kan problemen veroorzaken, zegt FIAS.
9: Als je rondrijdt zonder aangepast rijbewijs als persoon met diabetes, kan dat wel degelijk gevolgen hebben, omdat je in principe dan rondrijdt zonder geldig rijbewijs. En dat kan mogelijk gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor je verzekering. Als je betrokken bent in een ongeval, ja, dan zou dat kunnen betekenen dat de verzekering mogelijk niet tussenkomt.
8: In de Hoge Venen heeft de brandweer een moeilijke nacht achter de rug. Ze blijven er met man en macht blussen om het vuur dat op verschillende plaatsen heropflakkert te bestrijden. Maar Amorie de Mulder, jij staat aan zo'n brandweercommandopost in Zuurbrood. Wat is de laatste update?
10: Ja, door de heropflakkeringen is de brandweer vannacht constant blijven blussen, omdat die brand ondertussen ook in de grond zit. In het noordoosten kan de brandweer niet overal op het terrein en de blushelikopters konden gisteren pas te laat vliegen door het weer. Vandaag zit dat weer ook niet mee. Door de wind zou het vuur kunnen overslaan op de dennenbossen en dus gaan ze niet wachten op de helikopters, maar komen er al 60 Duitse brandweerlieden meehelpen om de grond af te graven en het vuur zo in te dammen. In de andere zones beheerst de brandweer de situatie, maar echt onder controle is de brand ook daar nog niet.
8: Sport op het WK hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Het werd 1-0 tegen titelverdediger Duitsland. De derde en laatste groepswedstrijd is morgen tegen Maleisië. En de top 2 mag uiteindelijk naar de volgende ronde. België staat op dit moment op de tweede plaats. Middenvelder Victor Wanyer maakt zich geen zorgen.
11: Dat is wel moeilijk, maar morgen is een andere dag. Dus we hebben alles in onze hand. Als jij alle wedstrijden wint, ben je de wereldkampioen. Dus we gaan gewoon tegen Maleisië spelen om te winnen. En daarna we gaan gewoon tegen die anderen om te winnen.
8: En dan nog nieuws uit de voetbalwereld. Een van de topmensen van de Wereldvoetbalbond FIFA is ontslagen. De Fransman Kevin Lamour had de derde hoogste functie bij de FIFA. Maar de voorbije weken had hij ook openlijk kritiek gegeven op voorzitter Gianni Infantino. Hij verzette zich tegen het plan van Infantino om een deel van het wereldkampioenschap aan private investeerders te verkopen. Dat plan werd intussen geschrapt en de FIFA bevestigt het vertrek van Lamour. Het weer. Een grijze dag vandaag met regen en later ook buien. Temperaturen tot 25 graden. Morgen ook nog veel regen en dan temperaturen tot 22 graden.
12: Goedemorgen Mona, zijn er al files?
1: Er zijn zeker al files. Ook een ongeval op de E34 richting Nederland bij Reti. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de Antwerpse ring naar Beveren vertraag je 10 minuten tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. En richting Gent ook zo'n 10 minuten van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Wie naar Antwerpen wil, die schuift nu 15 minuten aan vanaf Massenhoven. En zo'n 5 op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. Op de N16 naar Willebroek zo'n 15 minuten extra aan de Werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel gaat het trager van Stroombeek tot in Machelen. Richting Brussel hinder op de E19 tussen Kontich en de Werken in Rumst. En 10 minuten bij op de E40 vanaf Sterrebeek.
5: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
13: Make some noise for Pukkelpop! Pop!
5: Luister de hele dag naar Studio Brussel
14: en win jouw ticket
5: voor Pukkelpop.
15: Studio
5: Brussel.
2: Sam staat op.
5: Sam de Bruin.
6: Ja, ik heb een ticket voor Pukkelpop en zoals Goldband zingt, dit is voor jou. Alleen voor jou, dit is voor jou, dit heb je verdiend. Goedemorgen allemaal.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: voor jou. Die tickets voor Pukkelpop.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Pukkelpop.
0: Je bent absoluut niet de enige die al strak en alert wakker is en aanstaat om die tickets voor Pukkelpop te scoren. Ze zijn zo gewild dit jaar, want het festival is enorm uitverkocht. Maar Studio Brussel is de festivalzender, dus uiteraard hebben wij er nog een aantal voor jou aan de kant kunnen houden. Jij kan vandaag daarom elk uur een duo-ticket scoren voor Pukkelpop. Tussen nu en 8 uur spelen we voor een duo-dagticket voor de zondag van Pukkelpop. Wie komt er op die zondag allemaal spelen?

0: Dat is verdikke een schone dag van Pukkelpop die zondag, waar jij een duo dagticket voor kan winnen. Dit uur, tussen nu en 8 uur, gaat het gebeuren. Wat moet je doen? Wel, Deus speelt dit jaar nog eens op Pukkelpop. En als jij een nummer van Deus op je radio hoort dit uur, dan stuur je Ticket Tuesday in de app van Studio Brussel. En dan word jij er misschien uitgepikt om 1 Pukkelpop quizvraag te beantwoorden. Dus enkel Ticket Tuesday sturen als je een nummer van Deus hoort, nog voor 8 uur.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee en win jouw ticket
2: voor Pukkelpop. Studio Brussel,
1: de festivalzender.
0: En als je wint, ga je deze zondag ook live horen op Pukkelpop. Somber met My Body Isn't Ready. Maar je kan pas winnen als je Deus hoort. Dus nu niet sturen. Veel te vroeg gestuurd. Allemaal, ik zie het wel in de app.

Fountains of Wayne, Stacey's Mom. Enkel als je Deus hoort op de radio, moet je Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel. En zo maak je kans op dat duo-ticket voor Pukkelpop. Deus, rockhelden uit België. Volgende nummer dat klaar staat. Rockhelden uit België. Maar is het Deus?

0: Oh ja, man.
1: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
0: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
1: Ik hoef deze echt niet te weten.
0: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
1: Ik kan echt niet volgen.
0: Of maar gezekjes voor de barbecue.
2: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
1: Doe dus naar rechts.
2: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
1: Oh, we hebben een match.
2: De dagelijkse kost-app.
3: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat

0: nu zijn jullie er ook gewoon een slag naar aan het slaan. Als je nu Ticket Tuesday stuurt in de app, dat is verkeerd. Hè. Enkel sturen als je deze hoort. Dit was overduidelijk Joy Division met Love Will Tear Us Apart.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Pukkelpop.
0: Ik zal het nog één keer herhalen voor de mensen die net uit hun bed zijn gevallen en die nog niet op de hoogte zijn. Je kan dit uur, dus tussen nu en 8 uur, nog een duo dagticket voor de zondag van Pukkelpop scoren. Dat doe je door goed naar de radio te luisteren. En als je Deus hoort, Deus die dit jaar ook nog eens op Pukkelpop spelen, als je Deus hoort, dan en enkel dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket
2: voor Pukkelpop. Studio Brussel,
1: de festivalzender.
0: Ook dit is geen Deus, dus ook nu hoef je niet te sturen. Dit is Nothing But Thieves met hun gloednieuwe baby cool Evelyn.

elk nummer dat die maken is er zo boemkop, dat is ongelooflijk. Schandalig eigenlijk. Laat nog iets voor de rest, jongens. Baby Cool Evelyn was dit. Goedemorgen. Het is 7:28. Toon Diab.

0: Diabetespatiënten die moeten regelmatig hun rijbewijs laten vernieuwen.
1: Ja, ze hebben een speciaal rijbewijs dat ze moeten aanvragen en dat ze dus om de 5 jaar moeten vernieuwen na een medische controle. Maar velen weten dat niet en daarom waarschuwen de Diabetes Liga en het Verkeersinstituut Vias nu om dat niet te vergeten. Veel patiënten met suikerziekte zouden niet weten dat ze na die diagnose zelf alles moeten regelen. Maar dat is wel belangrijk, anders kunnen ze bijvoorbeeld bij een ongeval problemen krijgen, bijvoorbeeld met de verzekering. En dan nog nieuws uit de voetbalwereld. Een van de topmensen van de Wereldvoetbalbond FIFA is ontslagen. De Fransman Kevin Lamour, hij had de 3e hoogste functie bij de FIFA. Maar de voorbije week had hij ook openlijk kritiek gegeven op voorzitter Gianni Infantino. Hij verzette zich tegen het plan van Infantino om een deel van het WK aan private investeerders te verkopen. Dat plan is intussen wel geschrapt.
0: Het weer ziet er niet vrolijk uit.
1: Nee, een grijze dag met regen en later ook buien. We krijgen wel temperaturen tot 25 graden.
0: Fontaines DC, onze favoriete Ieren van het moment, die hebben gisterenavond laten weten dat ze straks om 10 uur hun nieuwste single loslaten op de wereld. Marianne zal die heten. Je hoort die straks het eerst bij Joris Brijs op Studio Brussel. Fontaines DC spelen dat nummer voor de eerste keer live een dikke week geleden in Spanje. En onze luisteraar Olivier die was daarbij en die was zeer positief.
2: Het is zeer melodieus. Ik vind een beetje een tint van Joy Division erin. Het blijft Fontaines DC met een evenwicht van de groep. Die gitaar, de bas, die keyboard. En Brian Chapman, de frontman, wordt minder en minder introvert. Mm. En je voelt een fantastische evenwicht in de nieuwe nummers.
0: Een extraverte Fontaines DC gaan we krijgen straks om 10 uur. Dus daarbovenop heeft Fontaines DC ook een filmpje gepost met de woorden Dopamine Chamber erin. Dopamine Chamber, of afgekort DC. Wordt dat de titel van de nieuwe plaat, is nu de vraag die fans zich stellen. We komen het hopelijk allemaal binnenkort te weten. Maar dus om 10 uur die nieuwe single eerst nog. Dit is nu Favorite van onze favorietjes Fontaines DC.
3: Sam, staat op. Studio Brussel.

0: Elke keer denk ik, het is te vroeg voor cola. En dan zijn de luisteraars die allemaal monster zitten. En dan de Red Bull en wat nog allemaal. Camel Fat en Elderbrook met cola. Goedemorgen. Je moet niet Pukkelpop sturen als je tickets wil winnen vandaag. Lynn uit Kortesem, ik zie jouw bericht, het is niet juist. Je moet ook niet Deus sturen als je tickets wil winnen vandaag. Fabio uit Afligem, opletten man, dat is gewoon verkeerd. Je moet wel Ticket Tuesday sturen in de app als je zondag tickets voor Pukkelpop wil winnen dit uur. Maar je mag enkel sturen als je een nummer van Deus hoort spelen. Enkel dan, dus ook niet nu. Enkel als je een nummer van Deus hoort spelen, dan stuur je Ticket Tuesday in de app van Studio Brussel. En voorlopig heb ik nog geen nummer gespeeld van Deus. Voorlopig.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella, XXL.

0: Studio Brussel.
1: Ticket Tuesday.
0: Ticket Tuesday.
2: We gaan hier niet te veel woorden aan vuil maken. Ja, dat was Deus die je daarnet hoorde met The Architect. Oh. Hallo?
3: Hallo?
2: Dag Lisa. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Zet de radio eens een klein beetje stiller, anders gaan we elkaar de hele tijd driedubbel horen.
3: Ja, momentje hoor.
2: Je hoort een spanning en een soort van concentratie in de stem van Lisa. Lisa, hoe is je zomer al geweest voorlopig?
3: Heel druk, heel goed.
2: Ja, goed druk. Niet met herexamens druk bijvoorbeeld. Nee, dat niet.
3: Geen herexamen.
2: Ah,
3: nee.
2: Positief. Dat is goed. Dat is mooi. Heb je al vakanties gehad en zo?
3: Ja, KSA-kamp, Rockwechter.
2: Oh.
3: Ja, Gentse feesten.
2: En je zou het fijn vinden als daar nog een dagje Pukkelpop bovenop komt.
3: Superfijn. Ik sta te popelen.
2: Je gaat er een vraag voor moeten beantwoorden, Lisa. Als je die vraag juist hebt, dan is het van dat. Dan mag jij naar de zondag van Pukkelpop en je mag nog iemand meenemen ook, want het is een duo-ticket. Ben je klaar voor de vraag?
3: Helemaal. Ik hoop dat ik het weet.
2: Oh, ik hoop ook dat je het weet. Lisa, hier ga je. Slimme Pukkelpoppers die gaan met het openbaar vervoer naar het festival. Welk treinstation ligt op een dikke 500 meter van het festivalterrein? Het is ook de naam van het Hasseltse gehucht waar Pukkelpop ligt.
3: Kiewit.
2: Ha, zonder twijfel roept zij Kiewit. En jawel, dat is gelukt. Huppatee, Lisa, wat een zomer ga jij hebben in totaliteit, zeg. Zondag ook nog eens een keertje naar Pukkelpop kunnen gaan. Fantastisch is dat. Geniet ervan, je hebt het keihard verdiend.
0: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
1: Luister.
0: Speel mee en win jouw ticket
1: voor Pukkelpop. Studio Brussel.
0: De festivalzender.
1: Festivals à volonté.
4: Hele zomer. Met Win for Life.

0: veel te sexy baslijntje. Hoe was de zomer van 2026? Hot en fun. Oh ja, yeah. En dan moet dat najaar nog komen met onder andere een nieuwe plaat van Editors eind oktober. Dit is The Rush.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
2: Life is music. Studio Brussel.

Swimmingpool. Jij mag ook dansen zoals je het voelt deze week op Pukkelpop liefst. De hele dag maak je nog kans op tickets voor Pukkelpop. Dus blijf luisteren naar Studio Brussel. S10 gaat er ook spelen. Ha!

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
3: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Studio Brussel. Een heel goedemorgen, het is 8 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Toon Janssens.
7: De brandweer heeft een moeilijke nacht gehad in de Hoge Venen. Ze blijven daar met man en macht blussen, omdat het vuur op verschillende plekken steeds heropflakkert. Amaury de Mulder, jij staat aan een brandweercommandopost in Zoerbrood. Wat is de laatste update?
8: Wel, het was hier zo net de wissel van de wacht bij de brandweer. De nachtploeg ligt hier uitgeteld tegen een struik. Hun uniform ziet zwart van de roet. Twee van hen moesten zelfs naar het ziekenhuis omdat ze bevangen raakten door de rook. Heel de nacht hebben ze doorgewerkt, want het vuur zit in de grond en dus kan het overal heropflakkeren. En ook het weer zit niet mee vandaag. De wind waait richting Duitse grens en richting Naaldbossen. Absoluut te vermijden dat het vuur daarop overslaat. 60 Duitse brandweerlieden schieten daarom te hulp in de hoop dat de blushelikopters vandaag vroeger kunnen opstijgen dan gisteren.
7: De Diabetesliga en het Verkeersinstituut Vias waarschuwen diabetespatiënten om niet rond te rijden zonder aangepast rijbewijs. Ze zijn wettelijk verplicht om hun rijbewijs om de 5 jaar te vernieuwen na een medische controle. Hun bloedsuikerspiegel kan schommelen en dat kan gevaarlijk zijn achter het stuur. Dat weet ook Chris de Vuist. Hij heeft zelf al meer dan 20 jaar diabetes en controleert zijn bloed telkens goed voordat hij in de auto stapt. Maar ook hij is dat al eens vergeten.
9: Ik heb het wel al meegemaakt dat je zo bij een drukke dag of een stressvolle dag dat je even vergeet eigenlijk te controleren en tijdens het rijden dat je dan vaststelt van oei, ik krijg hier een zweterig gevoel, ik begin hier te trillen. En ja, dan leid je wel aan concentratieverlies en laat dat nu juist een symptoom zijn dat je niet wil hebben wanneer je met de wagen in het verkeer bent.
7: Uit een bevraging blijkt dat heel wat diabetespatiënten niet weten dat ze hun rijbewijs regelmatig moeten vernieuwen en dat kan problemen opleveren, bijvoorbeeld met de verzekering. Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn gisteravond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en een koppel dat mee aan boord was. Het toestel stortte neer in zee amper enkele seconden na het opstijgen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De 60 dagen die de VS en Iran elkaar gaven om een vredesakkoord te sluiten zijn voorbij en er is geen doorbraak. De straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute, blijft geblokkeerd en over het nucleaire programma van Iran is ook nog niet onderhandeld. Pakistan, een buurland van Iran dat eerder bemiddelde, roept op om de deadline te verlengen en de gesprekken voor te zetten. En dan nieuws over de FIFA. Een van de topmensen van de Wereldvoetbalbond is ontslagen. De Fransman Kevin Lamour. Hij had de 3e hoogste functie bij de FIFA, maar de voorbije weken had hij ook openlijk kritiek gegeven op voorzitter Gianni Infantino. Hij verzette zich tegen het plan van Infantino om een deel van het WK aan private investeerders te verkopen. Dat plan werd intussen wel geschrapt. De FIFA bevestigt het vertrek van Lamour. Het is een grijze dag vandaag met regen en later ook buien. Temperaturen tot 25 graden. Morgen ook veel regen en dan tot 22 graden.
5: Goedemorgen Mona, wat is er aan de hand op de weg?
1: Er staat al vrij veel file. Richting Antwerpen bijvoorbeeld kan je lang in de file staan. 25 minuten schuif je aan vanaf Massenhoven. Nog eens 25 minuten bij op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. En dan wat traag rijden op de E19 vanaf Sint-Joop richting Antwerpen. Op de Antwerpse ring zelf richting Gent gaat het nu 15 minuten trager. Dat is van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. Richting Nederland hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroever tot in Deurne. En richting Beveren ook zo'n 20 minuten bij in Antwerpen-Haven. Dat komt door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan, maak daar dus zeker een reddingstrook. Nog een ongeval op de E34 richting Nederland bij Reti. Links is daar dicht. Op de N16 richting Willebroek schuif je 15 minuten aan de werken in Temse. Rond Brussel op de binnenring gaat het 20 minuten trager. Dat is van Groot-Bijgaarden tot Machelen. Richting Brussel 10 minuten bij tussen Kontig en de werken in Rumst. Verderop vanaf Vilvoorde 10 minuten bij. Nog eens 10 minuten op de E40 vanaf Sterrebeek. En grote hinder in Dendermonde, want het kruispunt van de Leopoldlaan met de Mechelse Steenweg is dicht door werken. En alle verkeer moet via de N41 de Schelde oversteken. Je staat daar dus in beide richtingen 20 minuten in de file.
6: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
10: Make some noise for Pukkelpop!
6: Luister de hele dag naar Studio Brussel
11: en win jouw ticket
6: voor Pukkelpop. Brussel.
11: Sam staat op.
6: Sam de Bruin.
5: 15 jaar geleden, Peak Festival Zomer, stond ons land eventjes stil. If you know, you know. En anders kom je het zo te weten. Na The Darkness.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: nummer 1 van de afrekening in de jaren 0. The Darkness met I Believe in a Thing Called Love. Zo wat de enige hit die ze ooit gehad hebben, maar wel een giga, giga hit nog steeds. Goedemorgen, het is dinsdag 18 augustus, 8 over 8.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Het is vandaag een hele mooie dag voor festivalliefhebbers, omdat het Ticket Tuesday is en we de hele dag tickets weggeven voor Pukkelpop. Binnen 20 minuten zal ik jou nog eens uitleggen hoe we daarvoor spelen vandaag. Maar het is vandaag ook een dag om even stil te staan bij een intens, moeilijk moment uit de festivalgeschiedenis van ons land. Want 15 jaar geleden vandaag trof een onvoorzien zware storm de camping en het festivalterrein van Pukkelpop. Elke festivalliefhebber in ons land weet nog exact waar die was op het moment dat dat nieuws naar buiten sijpelde 15 jaar geleden. VRT Nieuws collega Ferre is nog eens in die recente geschiedenis gedoken voor ons. Goedemorgen Ferre.
2: Goedemorgen.
0: Hoe leg jij uit aan mensen die toen nog te jong waren om daarbij te zijn wat daar 15 jaar geleden gebeurd is?
2: Wel, ik denk het belangrijkste wat eigenlijk iedereen die daar was zich daarover kan herinneren is dat die storm Pukkelpop echt heel onverwachts heeft gegrepen. Dat is heel snel gegaan. Die dag is begonnen als echt een normale festivaldag. Het was mooi weer, het was zonnig, het was zelfs een beetje plakkerig weer. En er was wel code oranje voor onweer, maar niemand had natuurlijk kunnen voorspellen wat daar toen is gebeurd. Heel lokaal, boven die wei van Kiewit, is een onweer ontstaan. Wat iedereen zich daarvan herinnert, is dat de lucht plots groen kleurde. Ja. Mensen zeggen, ik had dat nog nooit gezien. De lucht kleurde groen. Daar zijn hagelbollen uit de lucht gevallen. Daar zijn extreem harde windstoten ontstaan. Heel veel regen gevallen. 10 minuten heeft dat geduurd, Sam. En dat heeft een ongelooflijke ravage aangericht. Daar zijn toen 5 mensen gestorven. Dat is heel belangrijk om te zeggen natuurlijk. Dat die storm heeft een enorm zware tol geëist. En er zijn ook 140 andere mensen gewond geraakt. Heel veel mensen zullen dat nooit vergeten.
0: Ik zie het hier in de app van Studio Brussel ook veel mensen die er nu al onmiddellijk op reageren, dat ze het zich herinneren natuurlijk. Ja, mensen die erbij waren of die het op tv zagen, op het journaal in die periode, zullen zich vooral de beelden van chaos herinneren. Want ik vind het ook zot, want het is zo dat jij zegt van eigenlijk heeft dat maar 10 minuten geduurd, hè, dat echt die impact van die storm, maar de chaos achteraf was ongezien. Die was gigantisch. We hadden dat nog nooit meegemaakt precies. Wat maakte dat toen die eerste momenten zo moeilijk liep?
2: Wel, dat hele terrein was natuurlijk vernield en daar liepen toen ook al 60.000 mensen rond. Dus dat alleen al creëert natuurlijk chaos, dat is ook normaal. We lezen ook, als je dat naleest in de artikels, dat de bewegwijzering voor de evacuatieroutes, die hekken waar die doeken op waren gespannen, die waren gewoon omvergevallen. Dus mensen wisten helemaal gewoon niet waar ze naartoe moesten gaan. En de belangrijkste reden waarom daar zoveel chaos is ontstaan is, en dat is ook iets wat veel mensen zich herinneren, dat het volledige gsm-netwerk toen is uitgevallen. Het was compleet overbelast. Mm. Niemand kon elkaar bereiken. Mensen thuis konden hun kinderen, kleinkinderen niet bereiken op het terrein. Mijn vader en mijn broer waren daar toen ook. Die stonden niet samen. Die hebben elkaar niet kunnen vinden op het festivalterrein. Omdat je elkaar niet kon bellen, niet kon sms'en. Dat was eigenlijk een heel groot probleem. Mm. Waar we totaal niet op voorzien waren op dat moment.
0: Nee, en dat is wel een van de dingen die veranderd is. Want deze gebeurtenis, hoe vreselijk ze ook was, het heeft wel veel veranderd voor de Belgische festivalscene.
2: Ja, en dat lees je ook in de artikels vanaf het jaar daarna. Vanaf de editie van 2012 was er ongelooflijk veel aandacht voor veiligheid en zaken die beter konden. Dingen die we geleerd hebben uit die editie. En het is eigenlijk zelfs al begonnen in de weken na Pukkelpop. Toen zijn er zelfs vergaderingen geweest van de federale regering, spoedvergaderingen over dat gsm-netwerk bijvoorbeeld. Dat moest anders, dat moest beter. Sindsdien zijn er op alle grote festivals heel veel extra zendmasten geplaatst om dat mobiele netwerk om die capaciteit uit te breiden. Dus vandaag de dag vinden we het super normaal dat we een filmpje kunnen posten met tienduizenden tegelijk van een viraal moment op de mainstage. Maar dat heeft eigenlijk in de eerste plaats met veiligheid te maken dat kan. Want dat komt omdat er gewoon heel veel geïnvesteerd is in de uitbreiding van die capaciteit. En een ander ding dat we ook allemaal kennen, dat echt daar is ontstaan. de minister toen, die daarvoor verantwoordelijk was, die zei in de weken na Pukkelpop, na de storm, die zei eigenlijk zouden we op dat moment naar alle festivalgangers die daar zijn een berichtje moeten kunnen sturen met waarschuwingen, met inlichtingen.
3: Dat
2: bestond toen nog niet. En dat is wat we vandaag kennen als B-Alert, Sam.
3: Wow.
2: Dat is daar deels ontstaan. Het is niet de enige reden waarom B-Alert ontstaan is, maar ja, Pukkelpop, de storm toen, is een van de redenen waarom onze regering daarmee aan de slag is gegaan. Ja. Het heeft geduurd tot 2017, tot dat systeem volledig is uitgerold. Maar nu is dat wel iets wat werkt, wat gebeurt, wat voor veel grote evenementen echt wel een belangrijke verandering is. Dat is daar ontstaan.
3: Veel festivals hebben sindsdien ook een dedicated weerman of weervrouw blijkbaar.
2: Klopt.
3: Ja.
2: Al het jaar na Pukkelpop, de storm, dus in 2012, heeft Pukkelpop een eigen team van meteorologen op het festivalterrein gebracht. Die 24/7 in zo'n containertje in de backstage het weer opvolgen. Die voorspellingen zijn ook de jaren nadien veel nauwkeuriger geworden. Wat we in 2011 konden voorspellen, ja, dat konden we toen helemaal niet zo precies voorspellen als we dat vandaag kunnen doen. En we doen dat dus nu op al die grote festivals op het festivalterrein. Niet alleen vanuit het KMI in Ukkel, waar dan via de telefoon wordt gecommuniceerd. Nee, die mensen zitten op het festivalterrein. Die zijn gespecialiseerd om dat te doen op grote evenementen. En die kunnen, als dat nodig is, ingrijpen en met de veiligheidsdiensten daar feedback geven.
3: En met effect. Dit jaar hebben we ook meegemaakt op Couleur Café, werd er Boutique Paradise City, waar ook concerten gecanceld werden omdat er onweer aankwam. Het lijkt wel een beetje alsof we dat gevoel hebben van better safe than sorry. Hè. We gaan niet nog eens zoiets meemaken.
2: Ja.
3: De veiligheid primeert echt wel. En ik heb het gevoel dat festivalgangers dat ook wel aanvaarden. Is dat juist of denk jij daar anders over?
2: Absoluut, absoluut. Ja, je bent natuurlijk in de eerste plaats teleurgesteld als een festival wordt geannuleerd of geëvacueerd op het moment dat er nog geen vuiltje aan de lucht is. Dat was ook zo op Cool Air Café. Ik was daar toen zelf. In de eerste plaats ben je daar teleurgesteld over. Maar heel snel worden die vergelijkingen met 2011 natuurlijk gemaakt. Die storm was op 27 juni was dat ook heel intens. Ja, zou dat hetzelfde geweest zijn als op Pukkelpop toen? Ja, dat weet je natuurlijk helemaal niet. Maar er is wel veel begrip, denk ik, onder festivalgangers door wat we toen hebben meegemaakt. En het is in de eerste plaats ook voor festivalorganisatoren, veiligheidsdiensten, een echt trauma. Pukkelpop 2011, dat heeft zoveel betekend voor die sector. Ja, dat risico wil je natuurlijk niet nemen als organisator. En daar is, denk ik, dus echt wel iets veranderd en ook heel veel begrip voor.
3: Zeker. De storm op Pukkelpop 5 jaar geleden was een heel hard moment voor ons hele land, maar het heeft ook veel mensen bij elkaar gebracht en collectief dus duidelijk iets betekend voor de veiligheid op evenementen vandaag. Nog meer details vind je op VRT Nieuws. Ferre, merci om er even in te duiken voor ons.
2: Graag gedaan.
3: Foo Fighters die zouden die donderdagavond 15 jaar geleden normaal afsluiten op de mainstage van Pukkelpop, maar uiteraard werd dat ook geannuleerd, het hele festival, na die ramp. Het jaar daarna stond Foo Fighters wel opnieuw op de affiche en Dave Grohl bracht toen een pakkend eerbetoon aan de overledenen en hun familie.
1: Studio Brussel. De festivalzender.

0: mooie eerbetoon aan de slachtoffers van de storm maakt veel emoties los bij jullie. De Pukkelpoppers van 15 jaar geleden, These Days van Foo Fighters. Het heeft veel positieve veranderingen veroorzaakt in de sector. Laten we ons daar vooral aan optrekken.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Imagine Dragons met Believer. Goedemorgen, bijna 8:30. Toon, de natuurbrand in de Hogeveen en is duidelijk nog niet voorbij.
1: Nee, de brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt en ja, dat was niet simpel. Ze blijven daar met man en macht blussen omdat het vuur op verschillende plekken heropflakkert. En zeker 2 brandweermensen moesten ook naar het ziekenhuis omdat ze bevangen waren geraakt door de rook. En dan voetbalnieuws. Een van de topmensen van de Wereldvoetbalbond FIFA is ontslagen. De Fransman Kevin Lamour. Hij had de 3de hoogste functie bij de FIFA, maar de voorbije week had hij ook openlijk kritiek gegeven op voorzitter Gianni Infantino. Hij verzette zich tegen het plan van Infantino om een deel van het WK te verkopen aan private investeerders. Dat plan werd intussen wel geschrapt.
0: In de lucht zie ik alles behalve blauw.
1: Ja, het is grijs en regenachtig en ook wat buien krijgen we nog. Temperaturen wel tot 25 graden.
0: Dankjewel, Toon.
2: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Nog geen Ticket Tuesday sturen voor Pukkelpop-tickets. Nee, dat is nu nog niet. Ik ga het je zo meteen uitleggen wanneer je mag...

0: kunnen sturen en waar je op moet letten. Dus nog even ademhalen. We gaan er direct voor spelen. Trust me, dat gaat gebeuren. Nu wil ik je eerst nog even helemaal wakker schudden, zodat je er helemaal klaar voor bent. En dat doe ik met het gloednieuwe 10 over 10 van Royal Blood. Die hebben maar één doel met hun nieuwe muziek en dat is al ingaan. Dat is gelukt, bewijst onze hotshot.
1: De beste muziek hoor je eerst op studio.

0: ja, zij gaat er ook bij zijn op Pukkelpop, hè. Sella Sue and Alone.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Pukkelpop.
0: Tussen nu en 9 uur spelen we voor een duo-dagticket voor de zaterdag van Pukkelpop. Dan kan je al deze artiesten live meemaken.

0: En die laatste is belangrijk dit uur. Want hoor je tussen nu en 9 uur een nummer van Florence and the Machine op je radio? Stuur dan Ticket Tuesday in de app van Studio Brussel. En dan word jij er misschien uitgepikt om één Pukkelpop quizvraag te beantwoorden. Hopelijk beantwoord je die dan juist. Stuur enkel Ticket Tuesday als je een nummer van Florence and the Machine hoort. En bij mij weten zingt Florence nog niet in het Duits, maar Kitschkrieg wel.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket
2: voor Pukkelpop. Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: Ik voel veel zenuwen in de app van Studio Brussel omdat er nog steeds geen Florence and the Machine gespeeld is. Als je Florence hoort, moet je Ticket Tuesday sturen.
1: Pukkelpop, zijn jullie wakker?
2: Mis niets van Pukkelpop Live.
3: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Ja, geen paniek als je naast die tickets grijpt vandaag. Want vanaf donderdag hoef je niets te missen van Pukkelpop. De hele festivalbeleving ga je kunnen volgen via de live-uitzending op de kanalen van Studio Brussel en VRT Max. En wat ook echt machtig is, dat is dat je vanaf vrijdag ook live concerten van de Mainstage, de Marquee, de Wave en de Boiler live zal kunnen streamen via VRT Max. Je zal er dus op een manier bij zijn dit jaar. No worries.
2: Mis niets van Pukkelpop Live
3: bij Studio Brussel,
2: de festivalzender.
3: En stream dit jaar ook volledige concerten.
2: Live op VRT Max.
0: Nee maar, wie hoort mijn oor hier nu? Is dat... Ja, dat is ze.

0: helemaal correct. Dit was Florence and the Machine, Ship to Wreck.
1: Studio Brussel.
0: Een duo-ticket voor de zaterdag van Pukkelpop. Daar spelen we nu om. Zoveel mensen die er graag willen bij zijn. Maar het kan er maar eentje degene zijn die het wordt. Oh, dat is een gekke beltoon. Zitten we in het buitenland? Spannend. Oh, wordt doorverbonden. Oeh, wat is er hier aan de hand, zeg? Nu ben ik benieuwd.
2: Welkom bij Voicemail.
0: Hey, dat is jammer zeg. Dan speel je mee voor tickets voor Pukkelpop en dan neem je de telefoon niet op. Dan gaan we gewoon naar de volgende. Let's see what we can do.
3: Hallo met Kaas.
0: Ja Kaas, ik dacht bijna dat jij ook de telefoon niet ging opnemen. Goed dat jij die wel opneemt. Het is hier met Sam van Studio Brussel.
3: Hey Sam, hey, goedemorgen.
0: Jij hebt Ticket Tuesday gestuurd op het juiste moment. Jij wil graag nog naar Pukkelpop gaan.
3: Ik wil graag nog naar Pukkelpop, dat klopt. Ja.
0: Jij weet dat daar iets aan vasthangt. Je moet nog één opdracht uitvoeren en dan ben je er. Dan is dat ticket voor de zaterdag, dat duo-ticket voor jou. Hoe goed zijn jouw zangkunsten, Cas?
3: Oh, niet wauw. Muziekkennis is goed, zangkunsten niet wauw.
0: Dus, oké, okay, dan mag je het ook parlando doen. Want zaterdag gaat heel de wij van Pukkelpop natuurlijk los op Florence and the Machine. Ik ga een stukje van een nummer van Florence laten horen en jij moet het aanvullen. Het is niet te moeilijk, het zou moeten lukken. Okay. Dus let goed op en vul aan wanneer de band stopt. Hier ga je.

0: The dog days are over. The dog days over.
1: We gaan een keer luisteren of dat juist is. Ja, dat kunnen we goedkeuren. Goed gedaan, Cas. Prachtig.
0: Oh, super, geweldig.
1: Gefeliciteerd, man. Jij mag naar Pukkelpop gaan. Een duo-ticketje komt jouw richting uit. En we zien jou daar hard feesten. Hopelijk ook op Florence and the Machine.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister.
2: Speel mee en win jouw ticket
3: voor Pukkelpop. Studio Brussel.
2: De festivalcentrum.

0: dit nummer bij zo wat regen die naar beneden begint te dwarrelen. Dat is ook bijzonder. Fleetwood Mac en The Chain. Goedemorgen allemaal, jawel. Ook het volgende uur spelen we nog voor tickets voor Pukkelpop. Dus blijf zeker luisteren naar Studio Brussel als jij daar graag nog live wil bij zijn.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Ten eerste is Alberto.
5: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
6: Amai, de gorap.
5: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
4: Dag en doré.
6: Lop de plop. Trek dat kostuum aan en ik dacht. Nu kots ik op die eerste rij.
7: Is dat door Piet Piraten spelen?
8: Schip, ahoy.
9: Als die een boos was, dan gooide hij met zijn been.
10: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
11: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
3: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
0: Studio Brussel. Het is 9 uur, een heel goedemorgen.
12: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
13: De brandweer heeft een moeilijke nacht gehad in de Hoge Venen. Ze blijven daar met man en macht blussen omdat het vuur op verschillende plekken steeds heropflakkert. Dat vertelt Amory de Mulder die ter plaatse is.
14: De nachtploeg ligt hier uitgeteld tegen een struik. Hun uniform ziet zwart van de roet. Twee van hen moesten zelfs naar het ziekenhuis omdat ze bevangen raakten door de rook. Heel de nacht hebben ze doorgewerkt, want het vuur zit in de grond en dus kan het overal heropflakkeren. En ook het weer zit niet mee vandaag. De wind waait richting Duitse grens en richting Naaldbossen. Absoluut te vermijden dat het vuur daarop overslaat.
13: Het is vandaag 15 jaar geleden dat een zware storm over Pukkelpop raasde. 5 festivalgangers zijn toen gestorven en 140 anderen raakten zwaar gewond. Spoedarts Raf Fransen was een van de eerste die op de wei aankwamen nadat ze werden opgeroepen voor een ingestorte festivaltent. Het rampenplan werd afgekondigd en het was meteen duidelijk dat het ernstig was, vertelt hij.
15: Ik stapte uit die mug en de... Een enorme mensenmassa en een enorme stilte, dat overviel mij. Dat vond ik een heel bizar iets. Als ik er nu nog zoveel jaar later aan denk, dan krijg ik nog een beetje de kriebels. Als de eerste rush voorbij is en dan besef je van wow, wat was dit? Je blijft een beetje een paar dagen opgesloten in je hoofd en je raakt er niet uit. Die film blijft een paar dagen toch wel continu afspelen.
13: De 60 dagen die de VS en Iran elkaar gaven om een vredesakkoord te sluiten zijn voorbij. En er is geen doorbraak. De straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute, blijft geblokkeerd. En over het nucleaire programma van Iran is nog niet onderhandeld. Pakistan, een buurland van Iran dat eerder bemiddelde, roept op om de deadline te verlengen en de gesprekken voor te zetten. Het weer. Het wordt een grijze dag vandaag met regen en ook buien en temperaturen tot 25 graden. Morgen ook nog veel regen en dan tot 22 graden.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
16: Make some noise for Pukkelpop!
3: Luister de hele dag naar Studio Brussel
17: en win jouw ticket
3: voor Pukkelpop. Brussel.
17: Sam staat op.
3: Sam de Bruin.
0: Ook het komende uur heb je die smartphone met Studio Brussel app nodig om jouw tickets voor Pukkelpop te verzilveren. Het is al of ons niks vandaag. Ik kies Everything Now.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: skipt de panfluitje uit je leven. Everything Now van Arcade Fire.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Pukkelpop.
0: Zeg, weet je wat? Ik doe er een schepje bij dit uur. Tussen nu en 10 uur spelen we voor een ticket voor de vrijdag van Pukkelpop. Maar niet alleen een ticket voor de vrijdag van Pukkelpop voor jou, wel voor jou en 3 vrienden. Ah, klinkt goed, hè? Het leuke is dat jullie daarmee ook donderdag al mogen gaan feesten. 2 dagen voor de prijs van 1 en dat voor 4 personen. Ben je nog mee? Belangrijke vraag binnengekomen in de app van Studio Brussel. Julie uit Antwerpen stelt die vraag. Wat moet je precies doen om tickets te winnen voor Pukkelpop vandaag? Tja. Elk uur is het anders. Maar dit uur mag je pas beginnen sturen als je een nummer of een remix van Used op je radio hoort. Hoor je een nummer of een remix van Used op de radio, stuur dan Ticket Tuesday in de app van Studio Brussel. En dan word jij er misschien uitgepikt om 1 Pukkelpop quizvraag te beantwoorden. Als je die juist hebt, dan ga jij op vrijdag naar Pukkelpop samen met 3 vrienden. Enkel Ticket Tuesday sturen als je een nummer of een remix van Used hoort. En dat zal gebeuren nog voor 10 uur.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket
2: voor Pukkelpop. Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Nee, als je nu aan het sturen bent, dan ben je echt een uil. Jeroen, ik heb het gezien, hoor. Joey, ik zie jouw bericht ook. Dit is echt niet Used. Anoushka, dit is niet Used. Christophe, nee, niet sturen. Kom aan, dit is het gloednieuwe nummer van Phoebe Bridgers. Van haar nieuwe plaat, dit is Bobby.

0: NOP. Coldest Ice. Ik zie hier nog niet meteen een used klaarstaan. Dus je hoeft zeker de komende 10 minuten niet te sturen voor Pukkelpop tickets. Je kan nog eens snel naar het toilet gaan of iets pakken om te drinken. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Je mag wel sturen voor de festivalroulette om nog wat extra in die festivalvibe terecht te komen. Jij draait aan de festivalroulette en bepaalt dan welke festivalmuziek we wel of niet spelen. Doe gewoon mee en stuur in de app.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.

0: lekkere deze. Sophie Tucker, Best Friend. Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: En dinsdagochtend, dat is Ticket Tuesday natuurlijk. Elke uur valt er hier tickets te scoren voor Pukkelpop. Je moet dit uur vooral goed luisteren. En als je een nummer of een remix van Used hoort, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel. Maar het gaat niet nu zijn, want nu houden we ons even bezig met de festivalroulette waar Ruben aan mag draaien. Goedemorgen, Ruben.
2: Goedemorgen.
0: Nog geen festivals gedaan dit jaar, man?
2: Nee, inderdaad, dat klopt.
0: Hoe komt het?
2: Jammer genoeg nog niet. Ik doe een hobby waarbij naar festivals gaan vaak ook moeilijk te combineren

0: één rustdag in de week ongeveer. Ah, ja. Dus voor de rest wel altijd de fiets. Ja.
1: Dus zo eventueel,
0: maar ik doe het heel graag, dus dat is voornaamste ook.
1: Ja, als je straks zou meespelen met de Ticket Tuesday, zo één dagje Pukkelpop zou nog wel net lukken.
0: Ja, ik heb zondag koers, dus op zich zou ik na de koers dan naar Pukkelpop kunnen.
1: Ja, want dat is ochtends natuurlijk. Amai. Oh, ja. Heftig. Maar goed, we gaan het nu niet over die tickets hebben, want we gaan gewoon aan de festivalroulette draaien. We zullen de goede festivalmuziek uit de radio laten komen, liever. Zal ik er een eerste keer aan draaien voor jou? En jij moet dan gewoon bepalen of je het goed vindt om te spelen op de radio of dat we doordraaien. Goed?
0: Ja, dat
1: hier
0: goed.
1: Komt de eerste.

0: Een afrekening klassieker Kryptonite van Three Doors Down, live gespeeld op een festival in België. Wat denken we daarvan, Ruben?
1: Ja, ik denk dat ik dat direct ga nemen.
0: Ja, amai, dat is goed. Dat vind je direct een goeie. Nou, dan gaan we niet twijfelen. Dan gaan we daar toch helemaal voor. Kan jij lekker in de sfeer komen. Waarschijnlijk ook een goed nummer om op door te trappen op de fiets. Of is dat zonder muziek dat jij traint?
1: Op training is dat soms geen muziek. Okay. Maar in koers is dat wel zonder.
0: Ja, nee, dat snap ik. Dan moet je gefocust zijn natuurlijk. We gaan dan nu deze als training maar zien. Kryptonite van Three Doors Down. Veel succes, Ruben. Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Edge of Desire van Jonas Blue. Wanneer de lucht zo grijs is, dat is misschien wat ongepast. Zal ik een toepasselijkere Pouring Rain van Portland voor je spelen?
1: Life is music.
2: Studio

0: Access. Amélie in de app is ook een kleine teenage dirtbag. Ze is aan het blokken voor de herexamens. Maar ze zou ook heel graag een dagje Pukkelpop meepikken. En dat kan maar op één manier. Door te luisteren naar Studio Brussel. Als jij nog voor 10 uur een nummer of een remix van Used op de radio hoort, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app. Veel succes.
1: Nog voor jij kan denken,
2: pas op voor die een borduur.
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
2: Een zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Oh ja, man.
6: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
5: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
6: Ik hoef deze echt niet te weten.
5: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
6: Ik kan echt niet volgen.
2: Of maar Jessica's voor de barbecue.
7: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
6: Doe eens naar rechts.
7: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
6: Oh, we hebben een match.
7: De dagelijkse kost-app.

0: Goedemorgen op deze natte dinsdagochtend. Het is 9:45. Kings of Leon hoorde je hier met Pyro.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Hey! Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Gisteren hebben de collega's van de festivalzender al wat vooruitgeblikt op het mooie festivalweekend dat er weer aankomt. Onder andere Pukkelpop ging het uiteraard over. Zo hebben ze eens gehoord bij een van de artiesten van Pukkelpop wat die precies van plan is. Namelijk Joost. Joost die op de mainstage speelt van Pukkelpop dit jaar. Ja, wat mogen we eigenlijk van die show verwachten?
3: Het gaat mega tof worden. Ja, obviously, de main vraag die ik mezelf stelde was van, hey, wat wil ik daar komen doen? Ja, sowieso de tekst die dat je verwacht, ga ik sowieso spelen. Hè. Mm-hmm. Ik ga ook een deel van de live setup van vorig jaar meepakken. Mijn eigen nummers zelf zingen, synthesizers erbij. Maar ik wou dus ook wel heel graag een semi-DJ-set er ook spelen, om een beetje de tekst van andere mensen. Dus het gaat een mix worden van alles. Het gaat eigenlijk meer aan het tempo van een DJ-set zijn, maar wel met alles ertussen wat je kunt verwachten. Een paar edits die ik heb gemaakt, nieuwe dingen. Ik heb het zelf een hybride DJ-set genoemd.

0: Eindelijk juist. Ja, dit is Used inderdaad. Een bootleg remix van Stay. Als je nu Ticket Tuesday gestuurd hebt in de app, dan zou het wel eens interessant kunnen worden.
1: Studio Brussel.
0: Want op dit moment speel je niet voor één ticket voor de vrijdag van Pukkelpop. Ook niet voor twee tickets voor de vrijdag van Pukkelpop. Maar wel tickets voor jou en drie vrienden die vrijdag naar Pukkelpop mogen. En je mag de donderdag ook al komen. Want dat is nu eenmaal zo bij die dagtickets van vrijdag. Dan ben je donderdag ook al welkom. Dus dit is echt een hele mooie kans die je maakt. Als jij gestuurd hebt en je krijgt nu telefoon, dan moet je verdorie de telefoon opnemen.
2: Hallo, met Axel.
0: Axel, dat ging snel. Je hebt snel opgenomen, zeg. Maar je hebt zin om die tickets te winnen.
2: Ja,
0: je bent wel heel stilletjes aan praten. Ben je ergens waar je niet luid op mag spreken?
2: Ja, ik ben op mijn werk, op kantoor.
0: Ah, ja.
2: In een aparte ruimte
0: aan het
2: stukje. Is het beter?
0: Ja, dat is prima. Het is helemaal prima. Je weet dat je nog één vraag moet beantwoorden en dan zouden die tickets van jou kunnen zijn, natuurlijk. Ik ga er niet te veel kak aan hangen. Ik ga de vraag gewoon stellen. Hier komt-ie. Used is één van de meer dan 80 Belgen op de line-up van Pukkelpop dit jaar. Maar welke van de volgende DJ's op de line-up van Pukkelpop is geen Belg? Ik geef je er drie. Wie is geen Belg? Nova, Kiki of Amber Broos? Nova, Kiki of Amber Broos. Ik moet het nu weten, anders ga ik het fout moeten rekenen. Helaas is dat te laat en kan ik het niet juist rekenen. Gaan we naar de volgende. We moeten streng zijn.
3: Dag
0: Dagmar. Goedemorgen. Wie van de volgende DJ's op de line-up van Pukkelpop is geen Belg? Nova, Kiki of Amber Broos?
3: Kiki?
0: Het klinkt als een gok, maar het is een goede gok. Jepla! Dagmar, goed gedaan. Jij mag met drie vrienden de vrijdag en de donderdag naar Pukkelpop gaan. Gefeliciteerd.
3: Oh my god.
0: Was het effectief een gokje of wist je het wel?
3: Ja, het was een beetje spanning. Ergens wist ik het, maar... ik wist het eigenlijk gewoon. Oh,
0: net op tijd die zenuwen toch kunnen bedwingen. Dat heb je mooi gedaan. Geniet er keihard van. We zien elkaar aan het einde van deze week. Salut.
1: Elke dinsdag bij Studio.

0: Zender. Festivals à volonté.
1: Zoom met Win for Life.
2: Het is nog heel de dag dat we spelen voor Pukkelpop tickets. Dus niet treuren, niet opgeven. Dit is Jungle voor een beetje zonneschijn op deze grijze dag. Someday, somewhere.

0: Jawel, Joris Brijs heeft ook Pukkelpop-tickets bij na het nieuws.
1: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you shine.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 10 uur.
4: VRT Nieuws.
0: Toon Janssens.
5: Ook in de Hogevenen is het nu goed aan het regenen. De brandweerkorpsen zijn daar wel nog altijd opflakkeringen van de natuurbrand aan het blussen. De wind waait in de richting van Naaldbossen en de brandweer doet er alles aan om te vermijden dat het vuur daarop overslaat. De regen helpt de brandweer, maar is niet voldoende om het vuur de baas te kunnen. Dat zegt het netwerk brandweer, de koepel van de Vlaamse brandweerzones.
6: Waar dat er onderaan aan smeulen is, dat bereikt eigenlijk de regen niet. Het zou echt weken echt goed moeten regenen dat dat veengebied terug echt zo'n soort mosachtige, waterhoudende grond wordt. Ja, grond is het eigenlijk niet. Het is meer een natuurlijk materiaal. Het is een soort plant. En dan zijn wij heel gelukkig. Uiteraard is dit welkom. Maar dit moet echt langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
5: Het is vandaag 15 jaar geleden dat een zware storm over Pukkelpop raasde. 5 festivalgangers zijn toen gestorven, 140 anderen raakten zwaar gewond. Spoedarts Raf Frans was een van de eerste op de wei nadat ze werden opgeroepen voor een ingestorte festivaltent. Het rampenplan werd afgekondigd en het was meteen duidelijk dat het heel ernstig was, zegt hij.
7: Ik stapte uit die mug en een enorme mensenmassa en een enorme stilte, dat overviel mij. Dat vond ik een heel, heel bizar iets. Als ik er nu nog zoveel jaar later aan denk, dan krijg ik nog een beetje de kriebels. Als de eerste rush voorbij is en dan besef je van wow, wat was dit? Je blijft een beetje een paar dagen opgesloten in je hoofd en je raakt er niet uit. Die film blijft een paar dagen toch wel continu afspelen.
5: In het zuiden van de Filipijnen is een leerling doodgeschoten tijdens een schietpartij op een middelbare school. Er vielen ook 2 gewonden. De schutter, zelf een leerling van de katholieke school, heeft zichzelf daarna ook doodgeschoten. Wat de jongen bezield heeft, is nog niet duidelijk. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in de Filipijnen. Maar in juni zijn ook al 3 scholieren bij een schietpartij op een school gedood. De Filipijnse president heeft nu de politie gevraagd om maatregelen uit te werken om geweld op scholen tegen te gaan. Het weer, een grijze dag met regen en buien en temperaturen tot 25 graden. Morgen ook veel regen en dan halen we nog tot 22 graden.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
8: Make some noise for Pukkelpop!
3: Luister de hele dag naar Studio Brussel
9: en win jouw ticket
3: voor Pukkelpop.
9: Studio Brussel.
3: Joris Brijs.
0: Jawel, we spelen hier vandaag wel degelijk om Pukkelpop tickets. Hou je oren zo wijd mogelijk open. 10 uur is eerst voor Prince. Goedemorgen.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

Take Me With You. Ik heb hier iets heel fijn klaarstaan. Het is zo vers dat het nog wat aan het dampen is. Een nieuw nummer van Fontaines DC dat nu 6 minuten oud is. Om 10 uur hebben ze dit gereleased. Samen met het nieuws dat er op 16 oktober een nieuw album komt. Die plaat krijgt de naam Dopamine Chamber. En dit is dus het allereerste geluid dat we mogen horen van op die 5e Fontaines plaat. Dit is Marianne.

Storm 2 van Generation en Young Lean, goedemorgen. En hoe goed was die nieuwe Fontaine's DC daarnet? Je gaat hem nog veel horen de komende weken, voorspel ik. Je wordt nu gemotiveerd door Steve Lacy.

0: Jeroen vraagt in de app, hoe maak ik kans op die Pukkelpop-tickets vandaag? Ik doe zometeen alles nog eens uit de doeken.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: Night Call van de betreurde Kavinsky. Het is dinsdag. Vertaal dat naar het Engels en zet er ticket voor en dan word je er blij van.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Pukkelpop.
0: Pukkelpop staat voor de deur. Overmorgen beginnen ze er al aan in Kiewit Hasselt. En als je vandaag tegen de radio plakt, dan wil dat waarschijnlijk zeggen dat je geen ticket hebt kunnen bemachtigen. Wij hebben nog wel tickets, een heel aantal. Je stuurt Ticket Tuesday in de app van Studio Brussel enkel wanneer je dit uur Wet Like hoort, want zij staan op de line-up van Pukkelpop. Als je dat doet, maak je dus kans op tickets. Wet Like horen is Ticket Tuesday sturen in de app en dan kan ik je misschien wel een duo-ticket voor de zondag van Pukkelpop geven. Succes ermee!
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee en win jouw ticket
2: voor Pukkelpop. Studio Brussel.

0: de spanning eruit per hier af.
1: Studio Brussel.
0: Wie mag er komende zondag naar Pukkelpop? Ik heb hier een duo-ticket liggen voor die zondag. Misschien wel voor... diegene die nu opneemt, hopelijk.
2: Laura.
0: Hallo, met wie?
2: Hallo, met Laura.
0: Dag, Laura. Het is mij Joris van Studio Brussel en ik bel voor een duo-ticket voor de zondag van Pukkelpop. Jij maakt er kans op, okay. Laura. Je moet wel nog een vraag juist beantwoorden over Wet Leg. Zullen we dat even doen?
2: Ja, oké.
0: Laura, je hoorde net Manche Toe van Wet Leg. Het nummer ging deze winter helemaal viraal door een Canadese hockeyserie over twee hockeyrivalen. Weet je hoe die serie heet?
2: Ik ben aan het nadenken.
0: Niet te lang nadenken, ik heb nu een antwoord van jou nodig. Laura, nu?
2: Niet.
0: Laura, we moeten streng zijn. Ik heb geen antwoord gehoord. Dus we gaan door.
2: Hallo,
0: met wie?
2: Met Ella.
0: Dag Ella. Moet ik de vraag nog eens herhalen of weet jij het antwoord al?
2: Ik weet het. Heated Rivalry.
0: Zeg het nog eens.
2: Heated Rivalry.
0: Ella, dat is goed.
2: Nee.
0: Jawel, je gaat naar Pukkelpop nu zondag.
2: Oh my god.
0: Heb jij even geluk dat daarnet, jammer voor Laura, maar dat zij het antwoord niet wist. Jij was heel snel bij de Pinky Heated Rivalry. Klopt, je mag naar Pukkelpop zondag. Je hebt nog maar een paar dagen om je voor te bereiden. Dat is uitkijken, hè, naar zondag.
2: Ja, heel graag. Oh, ja. Dankjewel.
0: Die had je even niet meer zien komen, hè?
2: Nee, ik niet.
0: Ella, ik hoor aan je stem dat het even veel is, maar geniet van de zondag op een kop op. Jij bent erbij. Maak er een goede festivaldag van. Salut, hè.
2: Oh, dankjewel.
0: Doei, doei.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket
3: voor Pukkelpop. Studio Brussel.
1: De festivalzender.

Ella staat op Pukkelpop nu zondag. Jij kan misschien hetzelfde zeggen als je vandaag blijft luisteren. Elk uur kan je zo'n fel bevochten plaats op Pukkelpop binnenhalen. Dus niet wanhopen, er zijn nog kansen genoeg. Even geduld hebben tot het volgende uur. Het is iets over 10:30. Goedemorgen. Dit is My Love.

0: de liefde. Bambi, Lila Ike en Mimi Kideisa. Tickets en info, bomboklad.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
3: Check.
2: De DJ checkt voor je tickets koopt.
3: Oké, check.
2: En social media checkt voor je op date gaat.
3: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
2: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
2: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
4: Aldi, 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
5: Oh, onze cv-fotoboeken.
6: Mag ik eens kijken?
5: Wauw. Weet je dit nog?
6: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt echt alsof we terug zijn.
7: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
1: Studio Brussel.

Nobody to Love van Sigma. Ook al staat deze Dove Alice komend weekend op Pukkelpop. Het kan je nu geen tickets opleveren. Dat is pas voor volgend uur. Dus dit is gewoon een festivaltip. Zaterdag, helemaal aan het begin van die festivaldag op Pukkelpop in de club. Dove Alice uit Ierland. Dit is Pale Song.

0: My, Armand van Helden. We komen dichter bij 11 uur. Dat wil ook zeggen nieuwe ticketkansen voor Pukkelpop. Op deze Ticket Tuesday.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
5: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
6: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
8: VRT Nieuws
0: met Toon Janssens.
9: De natuurbrand in de Hoge Venen breidt voorlopig niet verder uit. Maar de brand woedt wel nog steeds. Bij sterkere wind vreest de brandweer dat het vuur wel richting Duitsland of Duitse naaldbossen zal uitbreiden. En de Vlaamse brandweerlieden werken daarom uitsluitend in dat gebied samen met 60 brandweermensen uit Duitsland om dat te vermijden. Dat zegt Netwerk Brandweer, de koepel van de Vlaamse brandweerzones.
10: Dat is eigenlijk een soort linie echt midden doorheen dat veengebied waar we het echt willen tegenhouden. Als we het daar niet kunnen houden, dan gaat het helemaal door naar Duitsland. Er was eerst zondag gedacht, we gaan het niet kunnen houden. Dat is gelukkig toch gelukt, dankzij het uitmuntende werk van al die teams die daar aan het werken zijn. We hebben momenteel ook de Duitsers bij ons. Die vallen onder het Vlaams bevel, omdat die op dezelfde flank zitten. En ja, momenteel houden we echt die oostflank. En we hopen dat te kunnen blijven doen de komende uren en dagen.
9: Het regent nog steeds in het gebied, dat helpt. Maar het is niet voldoende om de brand te blussen. De blushelikopters en vliegtuigen kunnen vandaag ook nog niet opstijgen door de wind en de regen. Het is vandaag 15 jaar geleden dat een zware storm over Pukkelpop trok. Denise Manteleers zal die storm nooit vergeten. Zij ziet de mainstage vanuit haar slaapkamer. En haar drie kleinkinderen stonden 15 jaar geleden ook op de wei.
11: Ik voelde mij ineens angstig, want dat begon zo ineens heel hard. Alles wat ik hoorde was krak, krak. Van takken en bomen die vielen en stortregende. Zo'n hagel, hè. En ik dacht maar, oh, en mijn kleinkinderen. En, oh. En ik kon niemand niet bellen. En, oh my god, ik heb doodsangsten uitgestaan.
9: Vijf festivalgangers overleefden de storm toen niet. 140 anderen raakten zwaar gewond. In de omgeving van Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne zijn 10 doden gevallen bij een Russische raketaanval. Volgens de militaire overheid van Kharkiv zijn 8 anderen gewond geraakt. Verschillende huizen, een winkel en een postkantoor zijn bij de aanval ook beschadigd. Ook Oekraïne blijft aanvallen op Rusland uitvoeren. Bij een grootschalige droneaanval op de regio rond hoofdstad Moskou zijn daarbij 3 gewonden gevallen. Het is een grijze dag vandaag met regen en buien en temperaturen tot 25 graden. Ook morgen nog veel regen en dan tot 22 graden.
7: Elke dinsdag bij Studio Brussel
6: is Ticket Tuesday.
12: How do we feel, Belgium?
13: Let me hear you scream!
6: Luister de hele dag naar Studio Brussel
7: en win jouw ticket
6: voor de beste festivals.
7: Studio Brussel.
6: Joris Brijs.
0: Ik zet je meteen aan het werk. Je moet dit uur een nummer van Alice May horen om een duo-ticket voor zaterdag binnen te hengelen voor Pukkelpop. Goedemorgen en succes.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

girl crush van Mallorca. Niet te verwarren met Alice May. Dus al die Ticket Tuesdays die gestuurd worden in de app van Studio Brussel, die kwamen te vroeg, geen zorgen. Ik zal je nog eens wakker schudden wanneer het wel zover is. Mazaar steekt regelmatig de grens over richting Nederland om daar ook zieltjes te winnen. Ze doen dat nu met Sepp en ook met Faisal. En deze rework van Ooit komt er een dag.

0: Paradise City van Guns N' Roses. Ik kan je dit uur nog naar het paradijs Pukkelpop sturen. Blijf luisteren.
1: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat

0: Lose Yourself van Eminem. Goedemorgen. Ik kan je gedachten lezen. Je wacht hierop, hè.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win dinsdag jouw ticket
1: voor Pukkelpop.
0: Ligt hier toch geen duo-ticket voor de zaterdag van Pukkelpop, zeker? Ik kan daar jouw naam opschrijven, er zijn wel een paar voorwaarden. Je moet Alice May op de radio horen, zij staat op de line-up van Pukkelpop. Je moet Ticket Tuesday sturen in de app wanneer je ze hoort. En dan moet je juist nog één vraag goed beantwoorden als je mij aan de lijn krijgt. Een formaliteit. En ik ga je het niet moeilijk maken zo net voor de middag. Alice May komt eraan, dus laat die berichten ook maar stromen in de app.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket
2: voor Pukkelpop. Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: in een flash van heel zeker Alice May. Maar wie neemt Alice May naar Pukkelpop?
1: Studio Brussel.

0: Hallo met Daan.
1: Dag Daan. Goedemorgen. Ben jij rustig en zelfverzekerd aan om een duo-ticket voor de zaterdag van Pukkelpop binnen te halen?
0: Ik wil zeker proberen, ja.
1: Je klinkt rustig. Je moet me een juist antwoord geven, Daan, op deze vraag. Succes. Welke muziekwedstrijd won Alice May samen met Kaat van Stralen en Uwase in 2025?
0: De nieuwe lichting.
1: Van welke zender?
0: Van Studio Brussel natuurlijk.
1: Natuurlijk! Daan, ja. Je gaat naar Pukkelpop op zaterdag.
0: Dankjewel.
1: Wie zat in de achtergrond met de hopla?
0: Dat is mijn collega.
1: En de collega, mag die mee of gaat het toch iemand anders worden?
0: De collega heeft al ticket, dus ik zal iemand anders meenemen.
1: Ja, gevaarlijke situatie, goed omzeild. Dus wie ga je extreem blij maken dan, als plus one?
0: Waarschijnlijk mijn vriendin, ja.
1: Goeie keuze. Daan en vriendin, geniet ervan komend weekend. Zaterdag zijn jullie erbij op Pukkelpop. Doei!
0: Blijf van Ticket.
1: Jojo.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister.
2: Speel mee en win jouw ticket
3: voor Pukkelpop. Studio Brussel.

0: Pukkelpop tickets voor dit uur zijn uitgedeeld. Straks spelen we opnieuw. Maar ik heb ook nog barbecue budget uit te delen. 100 euro zometeen.
1: 15 jaar Camping Catch Club op 22 augustus in Kortrijk. Het zotste feest van het jaar. Met Reggie, de Cowboys, Spreuteleuten, Willy Sommers, Ruben van Gucht,

0: mijn zalige Pattaya hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadet. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Ten eerste is Alberto.
2: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
4: Amai, de gorap.
2: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
3: Dag en doorheen.
5: Lop de blop. Trek dat kostuum aan en ik dacht, nu kots ik op die eerste rij.
6: Is dat door Piet Piraten spelen?
7: Schip, ahoy.
8: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
9: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
10: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
11: Oh,
2: de podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de

0: Evil van Interpol. Het weer, laat het even afweten voor de barbecue-liefhebbers onder ons.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
0: Al ben ik zelf wel blij met wat minder hete temperaturen. Het is ook beter voor de natuur. En eigenlijk is dit misschien wel ideaal barbecue weer. De hitte van de grill valt nu makkelijk te trotseren. Bon, ik heb hier barbecue budget. 100 euro kan ik je geven als je mij kan vertellen welk woord we weggrillen uit 12 to 12, een nummer van Somber. Luister dus aandachtig en stuur het woord dat we zoeken door in de app van Studio Brussel voor barbecue budget.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: 12 to 12 van Summer. Deze was te doen, hè.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Dag Lenny.
3: Hey, goedemiddag.
0: Lenny, welk woord heeft de grill weggeschroeid?
3: You.
0: You? Luisteren.
3: Ja.
0: Daar zat hem, de you. Lenny, jij mag je uitleven met 100 euro barbecue-budget.
3: Cool.
0: Fijn, hè? Heb je al gasten in gedachten voor de barbecue bij jou?
3: Ja, ik ga al mijn vrienden uitnodigen.
0: Niet te veel, hè. 100 euro, als je een paar mensen uitnodigt, dan kan je goed veel vlees- of vegetarische opties per persoon. Maak er misschien geen feest van 100 man van, want dan is het budget beperkt.
3: Ja, komt volledig goed.
0: Kleine tip. Geniet ervan, Lenny, binnenkort en smakelijk al.
3: Oké, okay, bye. Bye.

0: Marijke laat weten dat ze op zoek is naar tickets voor Pukkelpop. Het slechte nieuws, Marijke, je bent niet de enige. Het goede nieuws dan weer. We hebben hier elke uur tickets zomaar weg te geven. Tussen 12 en 1 opnieuw zometeen. Dus blijf hier plakken alsof je leven ervan afhangt voor Pukkelpop.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
2: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
3: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK hockey, live bij Sporta, VRT1 en VRT Canvas.
4: De Red Lions durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemiddag, 12 uur.
6: VRT Nieuws.
0: Stijn de Vork.
7: De natuurbrand in de Hoge Venen breidt voorlopig niet meer uit. Maar het brandt er nog wel. En bij sterkere wind vreest de brandweer dat het vuur zal opschuiven richting Duitsland naar een gebied met veel naaldbomen. De blushelikopters en blusvliegtuigen kunnen voorlopig ook niet opstijgen door de wind en de regen. Het is voor de brandweer op het terrein dus erg zwaar momenteel, zegt deze brandweercoördinator.
8: Het is enorm zwaar werken. Het veengebied is heel moeilijk toegankelijk. Als je daar honderden meters lang in moet gaan sleuren midden in de nacht, in zware rookomstandigheden, dat zijn heel zware omstandigheden. Om in te werken. Ja. Door de smulbrand in de veen heb je ook een veel dikkere rook. Hier ben je echt weken bezig om dit te blussen. Hè.
7: Het regent wel nog steeds in het gebied, dat helpt, maar het is niet voldoende om de brand te blussen. En door de brand komt donderdag de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd samen. Minister Quintin zal er vragen van parlementsleden beantwoorden. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarom gevraagd, ook al hebben de parlementsleden nu vakantie. Honderden Vlaamse bedrijven kregen al importheffingen terugbetaald van de Verenigde Staten. Het Hooggerechtshof in de VS verklaarde in februari de importtarieven van de president Trump onwettig. Heel wat Vlaamse bedrijven hebben ook een afdeling in de VS en moesten dus betalen als ze naar daar goederen importeerden. Ze kunnen dat geld nu terugvragen via de Amerikaanse douane. En brouwerij Huygen uit Melle in Oost-Vlaanderen kreeg al zo'n €350.000 terug, zegt de zaakvoerder.
9: Wij vrezen dat wij heel zware procedures zouden moeten voeren voor de rechtbank. Dat is niet zo. Met heel veel documentatie enzovoort kon je uw geld terugvragen. Van de €600.000 die we vorig jaar betaald hebben, hebben we toch een goede €350.000 al kunnen recupereren. Het gaat natuurlijk trager, maar ik denk wel dat we het volledige bedrag gaan kunnen terugkrijgen.
7: In Duitsland is een jonge Oekraïner veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 3 maanden voor spionage. Volgens de rechtbank was hij van plan om in opdracht van Rusland pakketjes te versturen met de Oekraïnse post, die dan tijdens het transport zouden ontploffen. Eind vorig jaar werd in Duitsland ook al een man veroordeeld voor sabotageacties tegen de spoorwegen. Ook in het Verenigd Koninkrijk en Polen werden al saboteurs veroordeeld. Het blijft grijs vandaag met regen of buien en temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag blijft het zwaar bewolkt met regen bij nog 22 graden.
5: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
10: Make some noise for Pukkelpop!
5: Luister de hele dag naar Studio Brussel
6: en win jouw ticket
5: voor Pukkelpop.
6: Studio Brussel.
5: Joris Brijs.
0: Goedemiddag ticketstrijders. Dit uur heb ik zelfs Pukkelpop tickets voor jou en 3 vrienden. Dus wees extra scherp in de app. Welkom.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Three Nights van Dominic Fike. Royal Blood levert deze week een pakketje af.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: De hotshot komt van die twee scheurende gitaarbritten. Ze hebben het bewust 3 jaar wat rustiger aangedaan bij Royal Blood.
2: Growing older, you realize that, you know, it isn't a sprint, it's a marathon. And you need to take care of yourself. And you, yeah, you need that bit of rest to come back harder.
0: Iedereen wordt wat ouder, hè? Gas terugnemen om dan nog harder terug te keren. Dat was de gedachte achter die korte pauze. En ze vlammen echt wel op het nieuwe nummer 10 over 10, onze hotshot deze week. Het eerste nummer van een nieuwe plaat van Royal Blood. En je kan het gesprek met de twee mannen van de band terugvinden op VRT Max. Dit is 10 over 10.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

Time to present MGMT. Ik voel mij vandaag de giver. 2, 3. Dit uur geef ik je zomaar een Pukkelpop duo ticket voor vrijdag voor jou en 3 vrienden. Je moet de nummer van de subs horen om kans te maken en Ticket Tuesday in de app te sturen. Dit is voorlopig de giver van Chapel Run.

0: Lost van Frank Ocean. Mumford & Sons in aantocht en wie weet in hun zog wel een nieuwe kans voor die Pukkelpop-tickets.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Kom dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

0: En die donderdag daarvoor, die hangt er trouwens ook al aan vast. Dus eigenlijk 2 dagen feest met 4 vrienden op Pukkelpop. Daar spelen we om. En wel nu Ticket Tuesday sturen in de app.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket
2: voor Pukkelpop. Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Festivals à volonté.
3: Zoom. Met Win for Life.

0: I Want to Dance Again van de Subs was jouw call. I Want to Dance, dat kan op Pukkelpop eind deze week.
1: Studio Brussel.
0: Ik mag iemand er donderdag en vrijdag naartoe sturen met 3 vrienden. Wie wil? Heel veel mensen, denk ik. Wat ik heb zien passeren,
2: dat toch? Met een mailbox van
0: ai, dat is niet goed. Zou ik niet doen. Het voorbeeld dat het zo niet moet. Dan zoek ik iemand anders. Donderdag en vrijdag dus, hè, met 3 vrienden. Dit gaat hem worden.

0: kom aan.
1: Hallo, Seppe.
0: Seppe.
1: Ja, hallo.
0: Ah, ik dacht even dat dat zo'n prank voicemail was, maar je hebt dus op tijd opgenomen. Seppe, ben jij een trouwe Pukkelpop festivalganger?
1: Ja, absoluut.
0: Oké, dat kan helpen bij het beantwoorden van deze vraag. Heb je die goed? Dan ga je naar Pukkelpop. Op donderdag en vrijdag met drie vrienden, hè?
1: Ja.
0: In 2019, Seppe, werd het wereldrecord voor het grootste aantal gelijktijdige lezers verbroken in een gigatent op Pukkelpop. De plek waar je het hele weekend kan boiten. Hoe heet die tent of die stage?
1: Dat was in de Boiler Room.
0: Was je daar toevallig?
1: Daar was ik bij, ja.
0: Het is de Boiler Room! Tegenwoordig de Boiler. Seppe, jij met drie vrienden donderdag en vrijdag naar Pukkelpop ineens. Moet jij nog dingen vrijmaken dan?
1: Nee, dat is wel leuk om daar naartoe te kunnen gaan.
0: Zalig. Jij gaat daar twee dagen heel hard dansen. Is dat de plek waar we jou ook gaan terugvinden donderdag en vrijdag, de Boiler?
1: Onder andere, ja.
0: Laat nog iets heel van die tent voor de rest van het weekend met die vrienden van jou. Veel plezier daar, Seppe.
1: Ja, dankjewel.
0: Bye bye.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister.
2: Speel mee en win jouw ticket
3: voor Pukkelpop. Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Gent is de nummer 1
1: in de afrekening.
0: Stem voor jouw favorieten
1: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
0: Life is music.

0: kop in de afrekening Phoebe Bridgers en Lost Boys. En als je de rest van die nieuwe platen al gehoord hebt, dan weet je dat de kans groot is dat Phoebe Bridgers ook met de andere nummers de afrekening gaat aanvallen de komende weken.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Bring your bottle back bij Super XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Super XL.
4: Light to see you
5: shine. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
6: Studio Brussel.

The Cure met een grote leugen. Boys Don't Cry. Haal je grootste glimlach boven voor Charlie XCX. Dit is hem met camera.

Lost Frequencies en Tom O'Dell samen op Black Friday. Nothing But Thieves heeft de focus volledig op een nieuw album gelegd. Ze spelen over 3 dagen 1 keer in Schotland en voor de rest helemaal niks qua festivals. Om dan volgend jaar uit te pakken met onder meer deze nieuwe Baby Cool. Nothing But Thieves.

0: Rags and Run van Admiral Freebie. Ik ben de hele zomer lang al naar één plaats specifiek aan het luisteren. The Canyon van J. Jerome 87.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: Dat is de frontman van Al J, die een soloalbum in elkaar gebokst heeft. Die stem die is zo specifiek dat het natuurlijk heel Al J aanvoelt. Maar het is dus onder de naam J. Jerome 87. En dat album heeft mij de afgelopen maanden zoveel plezier en positiviteit gegeven. Zeker dit nummer. Track and Field. Vooral geweldig hoe dit op gang komt.

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
6: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
4: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
9: 1 uur, een heel goede middag.
10: VRT Nieuws.
9: Stijn de Vork.
11: De brandweer in de Hoge Venen is doodvermoeid. De natuurbrand daar breidt niet verder uit, maar is ook nog niet onder controle. De situatie kan dus zeer snel opnieuw veranderen. Dat hebben de hulpdiensten zo net laten weten. Hulp van blusvliegtuigen of blushelikopters is door het weer momenteel niet mogelijk. Alles valt dus op de schouders van de brandweerlieden op het terrein en dat is zeer zwaar, zegt deze brandweercoördinator.
12: Onze mannen zitten daar 8 uur effectief te werken en dat is echt heel zwaar werk. Slangen sleuren door heel moeilijk toegankelijk gebied, echt door die natuur, putten, er zijn al wel de nodige omgezwikte enkels enzovoort. Dus dat is enorm zwaar. Ja.
11: Het vuur heeft in het totaal al 30 vierkante kilometer natuurgebied vernield. En door de brand komt donderdag de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd samen. Minister Quintin zal er vragen van parlementsleden beantwoorden. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarom gevraagd, ook al hebben de parlementsleden nu vakantie. Honderden Vlaamse bedrijven kregen al importheffingen terugbetaald van de Verenigde Staten. Het Hoge Rechtshof in de VS verklaarde in februari de importtarieven van de president Trump onwettig. Heel wat Vlaamse bedrijven hebben ook een afdeling in de VS en moesten dus betalen als ze goederen wilden invoeren. Ze kunnen dat geld nu terugvragen via de Amerikaanse douane. Brouwerij Huygen uit Melle in Oost-Vlaanderen heeft ook een afdeling in de VS en kreeg al €350.000 terug, zegt de zaak.
13: Ik heb heel vaak van ondernemingen gehoord. Ja, maar dat is toch gevaarlijk als je de president Trump een beetje te veel op de schenen stampt. Dan gaat hij weer wraak nemen tegen uw bedrijf. Doet dat niet. Maar nee, er is een officiële procedure opgestart. Doe het gewoon. Je gaat je geld kunnen recupereren zonder zware juridische kosten te moeten doen. Dus alsjeblieft, doe het.
11: In Duitsland is een jonge Oekraïner veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 3 maanden voor spionage. Volgens de rechtbank was hij van plan om in opdracht van Rusland pakketjes te versturen met de Oekraïnse post die tijdens het transport zouden ontploffen. Eind vorig jaar werd in Duitsland ook al een man veroordeeld voor sabotage tegen de spoorwegen in opdracht van Rusland. Ook in het Verenigd Koninkrijk en Polen werden als saboteurs veroordeeld. En in het zuiden van de Filipijnen is een scholier gedood bij een schietpartij op een middelbare school. Er vielen ook 2 gewonden. De schutter, zelf een leerling van de katholieke school, heeft zich daarna zelf doodgeschoten. Wat de jongen bezield heeft, is nog niet duidelijk. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam op de Filipijnen. Het blijft grijs vandaag met regen of buien en temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag blijft het zwaar bewolkt met regen bij nog 22 graden.
10: Elke dinsdag bij Studio Brussel
14: is Ticket Tuesday.
15: How do we feel, Belgium?
16: Let me hear you scream!
14: Luister de hele dag naar Studio Brussel
10: en win jouw ticket
14: voor de beste festivals.
10: Studio Brussel.
14: Joris Brijs.
9: Een nieuwe uur aansnijden wil zeggen nieuwe Pukkelpop tickets in de aanbieding. Een duo ticket voor zaterdag deze keer. Goedemiddag.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

Better Now van Post Malone. Goedemiddag. Je zit misschien op dit moment nog iets te eten en je lunchbreak loopt bijna af. Dan moeten we misschien ook niet te lang wachten met die Pukkelpop-tickets dit uur. Ik zal ze ietsje naar voren schuiven voor het gemak.

0: Spaans Girls at the Party van de Beaches. Overmorgen weer klinken de eerste live artiesten op Pukkelpop.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Pukkelpop.
0: En dat zal hard en goed klinken op Pukkelpop, maar ik kan je nu al zeggen dat zaterdagavond tussen 8 en 9 het meezingmoment van Pukkelpop 2026 wordt bij Natasha Bedingfield. En dan bijna 4 minuten lang unwritten. Je kan daarbij zijn als je Ticket Tuesday klaarhoudt in de app van Studio Brussel en het verstuurt wanneer je die wereldwijde meezinger hoort. En doe het misschien in het begin van het nummer op de intro van welgeteld 13 seconden, want daarna ben je dus met iets anders bezig. Dan ben je bezig met meekelen.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket
2: voor Pukkelpop. Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: Wie mag dit moment live meemaken nu zaterdag op Pukkelpop?
1: Studio Brussel.
0: Alleen daarvoor zou je toch al willen gaan. Voor The Unwritten van Natasha Bedingfield.
2: Hallo?
0: Hallo, met wie?
2: Hallo, met Marie.
0: Dag Marie. Je spreekt met Joris van Studio Brussel. Wij spelen hier om een zaterdag duo-ticket voor Pukkelpop. Marie, let heel goed op. Wij voorspellen dus bij Natasha Bedingfield en Unwritten het amazing moment van Pukkelpop 2026. Ga jij misschien kunnen meemaken zaterdag. Okay. Maar ze zal een dag eerder ook al concurrentie krijgen van deze artiest.

0: Je hoort de hit End of Beginning. Maar van wie is dat nummer?
1: Van Joe.
0: Dat is goed. Yes. Marie. Zaterdag.
1: Oh my God, Pukkelpop.
0: Je bent erbij. Hoe lang ben je al aan het zoeken naar tickets?
1: Al heel lang. Okay. Ik wou zelfs heel dure tickets kopen, maar...
0: Nee, goed dat je dat niet gedaan hebt. Je mag gratis. Op onze kosten dus. Jij en nog iemand anders zaterdag op Pukkelpop. Geniet hard en smeer je stem voor Natasha Bedingfield en een written. Ga je kijken naar Natasha Bedingfield?
1: Zeker en wat, ja.
0: Alles goed. Doei. En veel plezier.
1: Dankjewel.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister.
2: Speel mee en win jouw ticket
3: voor Pukkelpop. Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: tijdelijk in de Sam remix. Spaart nu je krachten op voor de volgende ticket. Kans voor Pukkelpop, dat is pas na 2 uur.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes.
6: Esso, omdat elke rit telt.

0: Down in California van de Peppers. Zwanger regie is nu nog loin d'ici, maar we trekken hem binnen zometeen.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
2: Dan noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu? Alle haarverzorging, 2+2 gratis en nog veel meer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Oh ja, man.
7: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen.
6: Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
7: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
6: Ik hoef deze echt niet te weten.
7: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
6: Ik kan echt niet volgen.
7: Of maar gezekjes voor de barbecue.
8: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
6: Doe eens naar rechts.
8: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
6: Oh, we hebben een match.
8: De dagelijkse kost-app.
9: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
10: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
10: Terug naar die lange meetings.
11: We staan op mute, Alex.
10: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht, alsjeblieft.
10: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
13: Studio.
14: Studio Brussel.
13: Yo, dit is zwangere regie. Peace, love and Studio Brussel.

Zwangere Guy, loin d'ici. Heel fijn om opnieuw iets van Ila te mogen horen. Nieuwe lichtingwinnaar van 2022, toch al meer dan 4 jaar geleden. En er is dus iets nieuws van Ila. Dit is Sorry, de gitaren klinken nog altijd zoals toen ze wonnen. In 2022. Hard en vettig. Dus geen sorry nodig.

Sexy Boy van Air. Bert van Steenbergen zit op hete kolen en tickets voor Pukkelpop. Dus haal ze daar weg het komende uur. Heel veel plezier en succes met strijden.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. Sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Ten eerste is Alberto.
4: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
6: Amai, de gorap.
4: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
5: Dag iedereen.
7: Blop, blop, blop. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
8: Is dat torpie piratenspeler?
9: Schip, ahoy.
10: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
11: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
12: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
4: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Het is 2 uur. Goedemiddag.
16: VRT Nieuws.
15: Stijn de Voort.
17: Een helikopter checkt het rampgebied in de Hoge Venen. Een verkenningshelikopter is op dit moment de toestand van de natuurbrand in kaart aan het brengen. Op sommige plaatsen heeft de brandweer het vuur onder controle, op andere niet. En als de wind toeneemt, zou het vuur opnieuw kunnen doorbreken. Vooral door de lage wolken kunnen de blusvliegtuigen en de helikopters niet opstijgen. Dus alles valt op de schouders van de brandweerlieden op het terrein. En dat is zeer zwaar, zegt deze brandweercoördinator.
18: Onze mannen zitten daar 8 uur effectief te werken. Dat is echt heel zwaar werk. Slangen sleuren door heel moeilijk toegankelijk gebied, echt door die natuur putten, er zijn al wel de nodige omgezwikte enkels enzovoort, dus dat is enorm zwaar, ja.
17: Het vuur heeft in het totaal al 30 vierkante kilometer natuurgebied vernield. En de regen die de voorbije dagen valt, komt voor veel gewassen in de landbouw te laat. Uit een rondvraag van de Boerenbond blijkt dat een deel van de aardappeloogst verloren is. De afgelopen weken waren gewoon te heet en te droog. Voor gewassen die nu nog maar net ontkiemen is de regen wel zeer goed. Landbouwer Jan kweekt bonen.
19: De regen wat ondertussen gevallen is, is voor dit jong bonengewas een godsgeschenk. Dat zijn kleine plantjes die enkele weken geleden gezaaid zijn, die hebben we via regening doen kiemen, doen bovenkomen. Die hebben nu nog niet veel water nodig, dus de regen wat nu valt is echt ideaal om het gewas te doen groeien.
17: Honderden Vlaamse bedrijven kregen al importheffingen terugbetaald van de Verenigde Staten. Het Hooggerechtshof in de VS verklaarde in februari de importtarieven van president Trump onwettig. Heel wat Vlaamse bedrijven hebben ook een afdeling in de VS en moesten dus betalen als ze goederen wilden invoeren. Ze kunnen dat geld nu terugvragen via de Amerikaanse douane. Het is zeker en vast de moeite om de procedure op te starten, zegt ondernemersorganisatie VOCA.
20: Het loont wel de moeite om tenminste de procedure aan te spannen. Uiteindelijk tarieven die illegaal zijn ingevoerd, wel, daar is geen wettelijke basis voor. Het is dan ook niet meer dan correct dat bedrijven die te veel betaalde handelstarieven kunnen terugvorderen van de Amerikaanse douane. En dat gebeurt ook met succes. Het is een complexe procedure, maar het loont wel de moeite om ze te doorlopen.
17: Blijft grijs vandaag met regen of buien en temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag blijft het zwaar bewolkt met regen bij nog 22 graden.
4: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
21: Make some noise for Pukkelpop!
4: Luister de hele dag naar Studio Brussel
22: en win jouw ticket
4: voor Pukkelpop.
22: Studio Brussel.
4: Bert van Steenbergen.
15: Het is een dinsdag met mogelijk veel stress, dat begrijp ik. Maar probeer toch ook te ontspannen en te genieten van alle goede muziek die je krijgt.
22: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Ja, deze dinsdag 18 augustus is toch wel een vrij zotte dag.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Pukkelpop.
0: Al de hele dag stromen de berichten binnen in de app van Studio Brussel. Dat is logisch, dat is volledig begrijpelijk en normaal. Als je hier bij Studio Brussel de hele dag kans maakt op de allerlaatste tickets voor een van de mooiste festivals van ons land. Jij kan last minute nog naar Pukkelpop als je vandaag goed oplet. Als je aandachtig naar de radio luistert en dan op het juiste moment in actie schiet. Ik wil ook graag vertellen waarvoor je dit uur speelt. Dit uur speel je voor de vrijdag

0: geniale line-up aan artiesten. Youngblood, IJsland, Merel, Joe, Charlotte, Adegiri en Polis Popoel, Kies en nog zoveel meer natuurlijk. Het zijn er echt maar een paar van die hele dag. Je kan die allemaal zien vrijdag in Kiewit. Niet met één vriend, niet met twee vrienden. Jij kan met drie vrienden vrijdag naar Pukkelpop en ook donderdag, want met dat vrijdagticket dat je hier kan winnen, kan je ineens ook al donderdag naar het festival. Arne uit Kalmthout die stuurt in de app Taco Tuesday. Close, maar niet juist. Tom uit Zonhoven die vraagt, moeten we eigenlijk Pukkelpop sturen of Ticket Tuesday of de naam van de artiest? Wel, Tom, je moet Ticket Tuesday sturen in de app wanneer je dit uur één specifieke artiest hoort. En die artiest voor dit uur is Youngblood. Headliner vrijdag op Pukkelpop. Dus oren open, wacht op Youngblood. En dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket
2: voor Pukkelpop. Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: Het is altijd mooi op een Ticket Tuesday om te zien hoe creatief mensen worden in de app. Wel, ik, zoals Jury, die stuurt meerdere keren Ticket Tuesday en zegt dan, ah, oh, sorry, dit was gewoon een test of de chat werkt. En Kaat stuurt a passenger op Pukkelpop, hopelijk. Creatief, goed gevonden, maar ik zeg het, je moet wachten tot je Youngblood hoort.
1: Studio Brussel. Brussel. Life. Life is music.
0: Dit is de Last Dinner Party.

0: Ik zie Ticket Tuesday in de app, maar nee, is niet Youngblood. Het is Dua Lipa, New Rules. Wie weet is het zo meteen wel Youngblood.
1: Oh, ons cv-fotoboek is er.
2: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Weet je dit nog?
2: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
3: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
4: Bring your bottle back bij CyparisXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je CyparisXL.
5: Love to see you shine.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
7: Code yellow!
8: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Dus ook voor klanten?
8: Yep, go for info naar telenet.be.

0: Er staat hier veel op het spel dit uur. Niet één ticket voor de vrijdag van Pukkelpop.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Pukkelpop.
0: Ook niet gewoon een duo-ticket, nee. Ik heb tickets voor jou en drie vrienden. Voor de vrijdag van Pukkelpop. Dat kan je dit uur winnen. Heb ik daarnet al verteld? Wat je moet doen is goed luisteren. En goed aandachtig blijven. Want als je één specifieke artiest op je radio hoort, met name Youngblood, dan moet je sturen in de app van Studio Brussel. En wat je moet sturen, dat is twee woorden. Ticket Tuesday. Die woorden moet jij sturen in de app van Studio Brussel wanneer je een nummer van Youngblood op de radio hoort. En als je dat stuurt, dan ga ik jou misschien opbellen en maak je kans. Goed, dat zijn de volgende stappen. Stap 1 is vooral goed blijven luisteren. Want stel dat je Youngblood hoort, dan moet je sturen.

0: De Fleabag met de naam Youngblood.
1: Studio Brussel.
0: Dat was het moment om te sturen in de app van Studio Brussel. Als jij tickets wil winnen voor de vrijdag van Pukkelpop, tickets voor jou en 3 vrienden. En je mag trouwens met die vrijdagtickets ook al op donderdag binnen. Dus het is eerlijk gezegd onnozel dit uur. Hoeveel tickets jij nu

0: kan winnen. Als je net hebt gestuurd in de app, houd dan je gsm in de gaten. Het kan zijn dat ik jou nu opbel.
1: Hallo?
0: Hallo, met Bert van Studio Brussel.
1: Dat meen je niet.
0: Jawel, dit is Bert van Studio Brussel, met wie spreek ik?
1: Zalig. Met Flore.
0: Dag Flore.
1: Hallo.
0: Waarom wil jij zo graag naar Pukkelpop?
1: Ja, ik zoek echt al een ganse maand lang naar tickets en ze zijn gewoon onvindbaar.
0: Ja, dat klopt. Ja. De tickets waren zeer gegeerd dit jaar. Kijk, die zijn voor jou als je nog één vraag juist beantwoord.
1: Oké.
0: Youngblood staat dus vrijdagavond op het podium op Pukkelpop. We weten dat hij voor een zotte show gaat zorgen. En je weet ook bij Youngblood dat hij gaat moeten meezingen in het publiek. Je moet daarop voorbereid zijn dat je kan meezingen met zijn muziek. Stel nu dat hij dit zingt en roept, wat antwoord jij dan erna? I love you.
1: Will you marry me? Oh, what a shame. You gotta escape from reality.
0: Ik dacht, hoe lang gaat ze doorgaan? Helemaal goed.
1: Oh my god.
0: Goed gedaan.
1: Oh my god. Amai, ik ben super blij.
0: Ja, goed gespeeld. Zo snel geantwoord juist. En dan heb ik nog veel meer gezongen. Echt, Will You Marry was al genoeg geweest, maar je plakte er nog twee zinnen aan. Flore, zo goed gedaan. Je mag vrijdag naar Pukkelpop met drie vrienden nog.
1: Oh, zalig.
0: Voilà. En als je donderdagavond ook al tijd hebt, dan kan je ook zelfs gaan. Dus dat wordt heel plezant, denk ik.
1: Zeker.
0: Veel plezier daar.
1: Dankjewel.

behalve voor de rest van dit uur toch al een beetje ontspannen. De stress loslaten. Van dit uur geen tickets meer voor Pukkelpop. Straks na 3 uur, ja, dan maak je wel weer kans natuurlijk op tickets voor Pukkelpop. En straks hoor je voor welke dag. Nu eerst gewoon genieten met Arctic Monkeys.

begrijp alle enthousiaste berichten in de app, want ik kijk zelf ook al heel hard uit naar Pukkelpop. Zeker naar een paar specifieke artiesten. Eentje daarvan is Blood Orange. Britse artiest die zo'n wondermooie muziek maakt. Zegt fenomenaal. Dus als je gaat, absolute tip van mij om niet te missen. Zondagavond. Blood Orange, dit is You're Not Good Enough.

0: sfeer en muziek in de namiddag 10 op 10. Met dank aan de boss Bruce Springsteen. Nu, de sfeer blijft goed. Met zometeen een classic remix van Flume. Na dat geweldige nummer van Steve Lacy. Het blijft bij mij de hele tijd in mijn hoofd zitten. Deze Oh Yeah.
1: Studio Brussel.

0: geniale combo van Disclosure en Flume. Het is bijna 3 uur straks, weer kans op Pukkelpop-tickets.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die borduur!
6: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
8: Nee, schat, het is meun.
6: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
9: De zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 3 uur.
11: VRT Nieuws.
0: Stijn de Voort.
12: Een jongen van 13 wandelde de dodentocht uit. Ja, en dat mag niet, want de minimale leeftijd om deel te nemen aan de wandeltocht van 100 kilometer is 16, of het jaar waarin je 16 wordt. De ouders van de 13-jarige hadden de jongen online ingeschreven met valse gegevens. De organisatie van de dodentocht bekijkt nu of er identiteitscontroles moeten komen.
13: Hier is er een andere geboortedatum opgegeven dan de effectief correcte geboortedatum. We vinden het toch wel jammer dat mensen afspraken, regels naast zich neerleggen om toch iets te doen wat zij willen. Dat cijfer is er niet zomaar opgeplakt, die 16 jaar. Wij hebben daar ons in laten begeleiden door een sportarts om te bekijken vanaf wanneer is zo'n uitdaging, zo'n 100 kilometer, verantwoord voor iemand om deel te nemen.
12: Nog de hele dag zullen er geen blushelikopters of vliegtuigen uitrukken boven de Hoge Venen. Door het slechte weer is de zichtbaarheid niet goed genoeg. Het goede nieuws is dat het vuur niet meer uitbreidt in de oostelijke richting. Overal waar de brandweerlieden het vuur kunnen bereiken, is het nu onder controle. Maar er zijn ook zones waar enkel vanuit de lucht geblust kan worden en daar is het dus nog niet onder controle. En de regen die de voorbije dagen valt, komt voor veel gewassen in de landbouw te laat. Uit een rondvraag van de Boerenbond blijkt dat een deel van de aardappeloogst verloren is. De afgelopen weken waren gewoon te heet en te droog. Landbouwer Jan heeft zijn groenten de afgelopen weken 's nachts extra besproeid, omdat ze anders zouden uitdrogen. Maar dat is telkens veel werk, zegt hij.
14: We zijn heel blij dat we de beregeningsinstallaties even kunnen stilzetten, of hopelijk kunnen stilzetten tot het einde van het seizoen. Want naast de kostprijs wat het met zich meebrengt, is het toch wel heel arbeidsintensief. Slapeloze nachten, dus we zijn blij dat we terug naar een normaal regime komen en dat we terug onze normale dagen en vooral de normale nachten terug kunnen hervatten.
12: Thibaut Nijs zal de Ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn team Little Trek bekendgemaakt. Nijs kwam door een infectie niet meer in actie sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. Ook Wout van Aert neemt zoals al bekend was deel, net als Kian Uytebroeks en Jordi Meus. De Vuelta begint zaterdag met een korte tijdrit. Blijft grijs met regen of buien en temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag blijft het zwaar bewolkt met regen bij nog 22 graden.
11: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
15: Make some noise for Pukkelpop!
11: Luister de hele dag naar Studio Brussel
16: en win jouw ticket
11: voor Pukkelpop.
16: Studio Brussel.
11: Bert van Steenbergen.
0: Het wordt nu een heerlijk stukje namiddag met Linkin Park, The Weeknd, Queens of the Stone Age. En om te beginnen, het enthousiasme van Coldplay.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

0: Play Adventure of a Lifetime. Ben jij klaar voor het avontuur van jouw zomer? Of heb je misschien nog een ticket nodig?
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Pukkelpop.
0: Wij zijn er voor jou als jij in het voorjaar naast ticket voor Pukkelpop greep. Want het was bijzonder snel uitverkocht. Het was echt crazy dit jaar hoe snel dat ging. Dus er zijn heel veel mensen die er gewoon naast grepen. Die nu zonder ticket zitten, die al lang aan het zoeken zijn. Misschien jij ook. Wel, je maakt ook dit uur weer kans op tickets hier bij Studio Brussel. Je speelt dit uur voor een duo-ticket voor de zaterdag van Pukkelpop.

0: gaat van Underworld naar Pegassi, Wet Leg, Selassou en Florence and the Machine. En dan nog echt een lange lijst aan andere namen. Want die line-up van Pukkelpop staat elke dag bomvol met zoveel namen die jij kan zien als je dit uur weer meespeelt. Goed luistert en oplet, want het moment dat je dit uur Ticket Tuesday moet sturen in de app is wanneer je Wet Leg op je radio hoort. Je moet dus goed luisteren voor Wet Leg. Hoor je een nummer van Wet Leg op je radio dit uur, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket
2: voor Pukkelpop. Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Dit is Queens of the Stone Age, het heerlijke Easy Street. Goedemiddag.

0: De geweldige Lola Young. Maar nee, nog altijd niet Wet Lake. Dus sturen in de app is niet nodig. Pas wanneer je Wet Lake hoort, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app. Dit is Bob Sinclair.
1: Life is music.

0: Nog niet breken. Nog niet opgeven. Wettelijk komt nog dit uur. Zometeen eerst The Weeknd en Daft Punk.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. En 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola.

Voorbije maanden was hij op een tour door Europa, The Weeknd. Ik zag hem in Amsterdam een paar weken geleden en dat was een topshow. Sound was niet altijd even goed, maar in zo'n groot stadion, voetbalstadion, soms wat tricky, maar wel echt heel erg goede show. Zometeen Stromae na The Strokes' Lonely in the Future. Studio

Finn uit Zeelen vraagt in de app: kan je nog winnen? Maar ja, je kan hier elk uur vandaag nog winnen. En dit uur kan je winnen als je Wet Leg op je radio hoort. Dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel. Dit is Young Yellow.

0: Tom Barman kan zingen wat hij wil. We spelen dit uur voor de zaterdag.
1: Studio Brussel.
0: En ik merk dat jij ook al speelt dit uur en heel aandachtig bent. En misschien ook veel stuurt in de app van Studio Brussel. Wachtende op een nummer van Wet Lake. Want wanneer Wet Lake op de radio passeert, dan is het zover. Dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel. En dan word jij er misschien wel uitgepikt en maak je kans op het duo-ticket voor de zaterdag van Pukkelpop. Dus blijf goed luisteren. Het is 3:40. Ja, het zal toch eens moeten gaan gebeuren zometeen.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
5: DSM Keukens.
4: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
7: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1+.

0: Lounge toe. Jawel. Van Wet Leg.
1: Studio Brussel. Tuesday.
0: Hoe graag wil jij zaterdag naar Pukkelpop? Heb je dan hopelijk wel net gestuurd in de app van Studio Brussel? Maar dat was toch de bedoeling, dat je Ticket Tuesday stuurde in de app de voorbije minuten? En word jij nu gebeld? Dan zou ik opnemen, want het is de radio die belt. Met tickets voor Pukkelpop.
2: Hallo, met Emma.
0: Dag Emma, met Bert van Studio Brussel.
2: Hallo.
0: Emma, hoe hard ga jij schreeuwen als je tickets voor Pukkelpop wint?
2: Amai, ik zou zo blij zijn.
0: Oké, het kan. God. Tussen jou en die tickets staat niet veel meer. Gewoon één vraag die jij hopelijk juist gaat beantwoorden.
2: Ja.
0: Wet Leg is een Britse indie rockband met twee frontvrouwen, Rian en Hester. Die twee komen van hetzelfde eiland in de UK. Welk eiland is dat? Ik heb meerdere opties voor je. Is het A, Isle of Red, B, Isle of Wight of C, Isle of Blue?
2: Isle of...
0: Emma, de lijn viel weg. Je zei Isle of en dan viel het weg. Zeg het nog eens alsjeblieft.
2: Isle of Wight. B.
0: Ben je daar zeker van?
2: Ja.
0: Emma? Tuurlijk is juist.
3: Deze oproep is onderbroken. Probeer te laten.
0: Ik hoop dat we Emma gaan kunnen bereiken, want Emma heeft wel echt oprecht gewonnen. Dus we gaan die zo meteen gewoon terugbellen. Ze heeft het juiste antwoord gegeven en dan is plots de lijn verbroken. Ik hoop dat die nu niet met waanzinnige stress zit, maar Emma, die had het juist. Het is Isle of Wight en zij mag dus zaterdag naar Pukkelpop.
1: Elke dinsdag bij Studio...

Use en Bliss. Veel gefrustreerde berichten in de app van Studio Brussel. En dat kan ik begrijpen, want het is lastig als je elk uur blijft luisteren en meespeelt en dan toch naast die tickets grijpt. Ik snap het, maar het is nog niet gedaan. We blijven nog de hele dag gaan met die tickets voor Pukkelpop. Ook zometeen, na het weten-nieuws van 4 uur, dan maak je opnieuw kans op tickets voor Pukkelpop. Welke dag dan precies en welke artiest je moet horen om te sturen, dat gaan we straks allemaal nog uitleggen. Ga ik je allemaal nog vertellen en allemaal uit de doeken doen. Nu gewoon vooral nog even een paar minuten ontspannen tot 4 uur. Laten we dat even vooral doen met Olivia Rodrigo en Robert Smith.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben er nieuwe turntafels aan bestellen.
2: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegooid voor de accepts, hè?
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
4: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
3: En dat is?
4: Rust in huis, ook in september.
5: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
6: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
6: Schat ik, dat is 4 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
6: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Oh, ons cv-fotoboek is er.
9: Mag ik eens kijken?
8: Wauw. Oh, weet je dit nog?
9: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
10: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
11: Bring your bottle back bij Cipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipar XL.
12: Laat ze zeer zijn.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel. Het is 4 uur, goedemiddag.
15: VRT Nieuws.
14: Stijn de Vaart.
16: De rook van de brand in de Hoge Venen zorgt voor overlast in Duitsland. De natuurbrand breidt niet meer uit, maar de brand is nog altijd niet onder controle. Zeker in het oosten, aan de grens met Duitsland, blijft het moeilijk. Gianni Palink is in Monschau, net over de Duitse grens.
17: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
16: 4 op de 10 Belgen combineren werk met de zorg voor een kind of een kleinkind of een ander familielid. Dat heeft het statistiekbureau van de overheid berekend. Vooral vrouwen passen hun carrière aan, want bijna de helft van de werkende vrouwen past hun job op een of andere manier aan om voor iemand te zorgen. Bij de mannen is dat een kwart. Professor personeelsbeleid van de KU Leuven, Marijke Verbrugge, legt uit waarom er zo'n verschil is tussen mannen en vrouwen.
18: Voor een stukje heeft dat te maken met de normen in de maatschappij. We associëren nog altijd zorgtaken eerder met vrouwen dan met mannen. En daarnaast zien we ook wanneer keuzes moeten gemaakt worden om zorgtaken op te nemen, dat men dan vaak gaat kijken naar de persoon met het minste loon, om zo als gezin het minste inkomensverlies te lopen. En dat zijn nog altijd vaker de vrouwen dan de mannen binnen gezinnen.
16: De organisatie van de Dodentocht bekijkt of ze de identiteit van de deelnemers beter moet controleren. Want nu blijkt dat de jongen van 13 de tocht van 100 kilometer heeft uitgewandeld. En dat mag niet, want de minimale leeftijd om deel te nemen is 16 of het jaar waarin je 16 wordt. De ouders van de 13-jarige hadden de jongen online ingeschreven met valse gegevens, zegt de organisatie.
19: Hier is er een andere geboortedatum opgegeven dan de effectief correcte geboortedatum. We vinden het toch wel jammer dat mensen afspraken, regels naast zich neerleggen om toch iets te doen wat zij willen. Dat cijfer is er niet zomaar opgeplakt, die 16 jaar. Wij hebben daar ons in laten begeleiden door een sportarts om te bekijken vanaf wanneer is zo'n uitdaging, zo'n 100 kilometer, verantwoord voor iemand om deel te nemen.
16: En dan nog nieuws over de Vuelta, want Thibaut Nijs zal die ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn team Little Trek bekendgemaakt. Nijs komt door een infectie niet meer in actie sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. Ook Wout van Aert neemt zoals al bekend was deel, net als Kian Uytebroeks en Jordi Meus. De Vuelta begint zaterdag met een korte tijdrit. Blijft grijs vandaag met regen of buien en temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag blijft het zwaar bewolkt met regen bij nog 22 graden.
20: Op
14: de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten vertragen tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Naar Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 10 minuten. Ook 10 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. Op de E19 een kwartier tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. Naar Bergen-op-Zoom 10 minuten op de A12 tussen Antwerpenhaven en Stabroek door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Berchem 10 minuten. En tot vanavond 8 uur rijden er geen treinen tussen Lokeren en Dendermonde en tussen Sint-Niklaas en Mechelen. Er zijn wel vervangbussen.
13: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
15: Make some noise for Pukkelpop!
13: Luister de hele dag naar Studio Brussel
20: en win jouw ticket
13: voor Pukkelpop.
20: Studio Brussel.
13: Bert van Steenbergen.
14: Ja, je maakt dit uur weer kans. Ik vertel je zometeen wat je allemaal moet doen. Eerst Harry Styles en Kiwi. Goedemiddag.
20: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

0: Harry Styles en Kiwi. Goedemiddag. Life is music. Dinsdag 18 augustus, een dag die echt gedomineerd wordt, toch hier vandaag, door alle berichten in de app van Studio Brussel voor Pukkelpop Ticket. En dat begrijp ik, want het is de moeite natuurlijk. Die line-up van Pukkelpop dit jaar is echt heel erg straf. En het was zo snel uitverkocht dat je misschien al veel hebt gevloekt de voorbije maanden. Gelukkig maak je dan vandaag toch de hele dag kans.
1: Studio Brussel. Ticket Tuesday.
2: Ticket Tuesday.
1: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
2: voor Pukkelpop.
0: Elk uur vandaag maak jij kans op tickets voor Pukkelpop. En dit uur is het recept hetzelfde als de voorbije uren. Ik ga je vertellen voor welke dag jij speelt. Je maakt dit uur kans op een duo-ticket voor zaterdag.

0: Zaterdag kan je dan Underworld zien. Pegassi, Wet Leg, Selassie, Florence and the Machine. En echt nog een pak andere straffe artiesten. Dit uur maak jij kans op een duo-ticket voor zaterdag. En je kans is er wanneer je een nummer van Florence and the Machine hoort. Wanneer zij passeert op je radio, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel. Dus onthoud het goed. Als je dit uur Florence and the Machine hoort, dan moet je sturen in de app. Ik wil nu ook graag even je aandacht vragen voor een andere artiest dan Florence and the Machine. Voor Fontaines DC. Want die zijn ons echt al helemaal warm aan het maken voor hun nieuwe album. Het was lang teasen en mysterieus doen, maar nu weten we het allemaal. Dopamine Chamber, dat is de titel van hun vijfde album. En dat komt uit op 16 oktober. Er staat trouwens ook bij op hun Instagram: pre-order Dopamine Chamber from the official UK store, bladibladibla. For access to soon-to-be-announced UK dates. Goed, dan gaan we ervan uit dat die misschien ook buiten de UK nog wat dates gaan doen. En daar zit dan hopelijk toch ook een Belgische show bij. Dat zou geweldig zijn. Nu, we hebben vandaag ook een gloednieuw nummer gekregen van de band. Het nummer Marianne. Het is, vind ik, echt een waanzinnig goed nummer. Dit zegt de band zelf over dat nummer.
1: Hey, it's Diego from Fontaines DC. And this is our new song Marianne. It's about the current era's quest for dopamine hits. And how it's led to its strangeness, hedonism and detachment.
0: Ik hoop dat jij klaar bent om dat nummer te horen.
2: Studio Brussel.
3: Bert van Steenbergen.
0: Ik vind het alleszins een topnummer. Het is echt 10 op 10. Luister vooral zelf en stuur maar in de app van Studio Brussel wat jij ervan vindt van dit gloednieuwe nummer van Fontaines DC. Dit is Marianne.

0: De nieuwe van Fontaine's DC, Marianne.
1: Studio Brussel.
2: Bert van Steenbergen.
0: Benedict uit Riems, die stuurt al, oh, wat een heerlijk nummer. Echt top. Ook Julie stuurt topnummer. Chris vindt het ook echt absoluut top. Lina uit Hoogstraten, die zegt, insane schijf. Ik wil dat in mijn ader spuiten. Thijs uit Gent, goedemiddag.
3: Hallo.
0: Wat vind jij ervan?
3: Ja, ik heb het eigenlijk vandaag al superveel beluisterd. Ben enerzijds zo blij dat er nieuwe muziek is. En ik vind het zo spannend dat het ook het is een beetje anders.
0: Ja?
3: Maar toch echt van tijdens DC. Dus ja? Ik vind het wel leuk. Ik ben echt blij.
0: Ja, het is echt, ik vind het een geweldig nummer. Er zitten ook synths in die het zo goed maken. Ik ben echt benieuwd wat er nog allemaal gaat komen op die plaat, Thijs.
3: Ja, inderdaad. Dat was ook hetgeen wat ik had gestuurd. En de synths zijn zo wat anders dan vroeger. Maar het is toch, blijf het echt Fontaine's DC vinden. En dat mysterieus een beetje. En ja, ik ben echt een grote fan van het nummer.
0: Ja, goed om te horen. Thijs, ik vind het zelf, ik zei al 10 op 10. Hoeveel geef jij het dan als je een score moet geven?
3: Maar ik denk dat het ook een 10 op 10 gaat doen. Maar ik ga het nog een keer moeten beluisteren daarvoor.
0: Nog eens op zeker te zijn. Dat is goed. Thijs, ja, dankjewel.
3: Ja. Ja, dat is
4: het. Salut, c'est Justice.
5: Oui!
4: Vous écoutez Studio Bruxelles.

0: Ik heb vandaag echt heel veel vrienden, precies, in de app van Studio Brussel. Toch iedereen die probeert om mijn vriend te zijn om zo tickets te scoren voor Pukkelpop. Ik snap het. Ergens dit uur komt Florence en de Machine. Kan je vertellen, het is nog niet voor in de komende 10 minuten. Dus gewoon even rustig. Ik wil wel graag jouw input voor iets anders. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Jij mag zometeen de playlist op de radio bepalen en dat doe je door te draaien aan onze festivalroulette. Daar zit een pak geweldige live muziek in en jij krijgt de keuze. En er gaan er 3 nummers in zitten en jij kiest gewoon of je optie 1, 2 of 3 wil. Als jij dat wil bepalen zometeen, sturen in de app.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.

0: die gaat natuurlijk ook wel meegebruld worden op Pukkelpop, denk ik. Bij Somber. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Goedemiddag, Michel.
2: Goedemiddag, Bert. Hallo.
0: Hey, hoe is jouw dinsdag al geweest?
2: Vrij gewoon eigenlijk werken, dus niks speciaals.
0: Oké, okay. We gaan die nu wat specialer maken door te draaien aan de Festival de Roulette. Goed, jij gaat draaien, daar komt dan een heel mooi live nummer uit en jij kiest dan. Ofwel vind je het geweldig en speel het meteen op de radio, of als je denkt, goh, vind ik niet zo tof, dan kan je nog eens draaien. Je kan in totaal zelfs nog een derde keer draaien, maar je kan nooit terug. Duidelijk?
2: Ja, zeker.
0: Goed, ben je er klaar voor?
2: Absoluut.
0: Dan gaan we.

0: 21 Pilots met Stressed Out.
1: Niet slecht, maar ik zou toch eens de tweede keuze willen horen.
0: Oké, dan gaan we doordraaien naar de tweede.

0: een beetje jaren nul nostalgie. No More Running Away van Air Traffic.
1: Maar toch de derde misschien.
0: Ja, je zegt misschien, maar de derde is het dan sowieso.

0: is denk ik wel een prachtige derde optie, toch, Michel?
1: Absoluut. Ah, gelukkig. Van eigen bodem.
0: Gelukkig dat we bij die derde niet bij iets zijn dat je dat niet mooi vond. De Haughty Dude en Teen Rebel. Michel, geniet ervan. Veilige rit.
1: Jij ook, hè. Daar.
2: De festivalzender.

0: Gio uit Veurne stuurt. Geweldig gekozen van Michel deze zomer. De Hand Idiot nog gezien live. En dat was zo goed. Team Rebel.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Onze hotshot deze week wordt geleverd door Mike Kerr en Ben Thatcher van Royal Blood. De twee Britten hebben na een pauze van bijna 3 jaar weer nieuwe muziek voor ons. Er komt nog meer. In november komen ze met de 5e album Dead Company. Daarvan is er al de single 10 over 10. We hebben met Studio Brussel hen kunnen spreken onlangs over die single, over het nieuwe over de nieuwe plaat. Over het nummer hadden ze dit te zeggen.
2: When we kind of came up with this idea for 10 over 10, that concept of going all in became a kind of, yeah, a bit of a theme for the whole record, really. Because I think it started with a musical intention of how do we go all in musically? How do we make things as bombastic and full on as we can? And then came clear that the kind of lyrical themes were about that as well.
0: Een bombastische hotshot met dank aan Royal Blood.
1: De beste muziek

0: The Prodigy, No Good, Start the Dance. Je bent aan het wachten op Florence en de Machine, ik weet het. Maar zometeen eerst nog DJ Fresh.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. En 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Nu kan hij gaan komen. Ja! Marion heeft hem dan toch binnengeduwd.
5: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
6: Volop leven start met De Leize, trotse partner van Hockey Belgium.

0: Je maakt nog altijd kans dit uur.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Pukkelpop.
0: Dit uur maak je nog altijd kans op een felbegeerd duo-ticket voor de zaterdag van Pukkelpop. Alles is uitverkocht, maar hier vandaag bij Studio Brussel kan jij wel nog jouw ticket scoren. En Stefania Dixmeijden stuurt in de app: wat moet ik precies sturen voor Ticket Tuesday? Wel, wat je moet sturen in de app is Ticket Tuesday. Die twee woorden. En je moet dat dit uur sturen wanneer je Florence and the Machine op je radio hoort. Enkel dan is je bericht nuttig. Alle andere berichten doorheen het uur zijn gezellig, zijn tof. Maar die ga je niet helpen om te winnen. Het moment dat je Florence and the Machine hoort, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel.

0: Ja, Shake It Out. Van Florence en de Machine. Goedenavond.
1: Studio Brussel.
0: En sorry nog eens voor alle stress die je krijgt de hele dag. Ik snap het dat het sommige momenten misschien niet leuk voelt met alle stress. Maar ja, het zijn wel echt tickets voor Pukkelpop. Dus ja, het is normaal dat er wat stress bij komt kijken. Mogelijk had je de voorbije minuten ook stress. En het kan zijn dat die stress nu nog wat erger gaat worden als jouw telefoon gaat.
2: Hallo, met Tim.
0: Dag Tim, met Bert van Studio Brussel.
2: Een goeie namiddag.
0: Ja. Tim, waarom wil jij zo graag naar Pukkelpop?
2: Ik heb de afgelopen 4 jaar al op Pukkelpop gestaan. En ik heb nu laatst de mededeling gekregen dat de Used op de mainstage staat. En ik heb al een keertje tickets gewonnen met Studio Brussel voor naar Used te gaan kijken. En ik zou die heel graag willen winnen daarvoor eigenlijk ook.
0: Oké. Wel, om die tickets te winnen moet jij nog 1 juist antwoord geven.
2: Ja.
0: Op een vraag, niet over Used, wel over Florence and the Machine.
2: Mm-hmm.
0: Florence and the Machine heeft vorige herfst nog een nieuw album uitgebracht. Het album heeft dezelfde naam als dit nummer.

0: Wim, wat is die titel?
1: Daar moet ik eens even over nadenken.
0: Ja, niet te lang, Tim. Ik ga je vragen om een antwoord te geven in 3, 2, 1.
1: Nee, ik weet het niet.
0: Helaas. Tim wist het niet. Dan gaan we iemand anders opbellen. Die heeft gestuurd in de app. Die heeft gestuurd Ticket Tuesday. Want dat moest je sturen. En zien of die het wel weet.
2: Hallo?
0: Goedemiddag, met Bert van Studio Brussel.
2: Hallo, met Louise.
0: Dag Louise. Jij wil graag naar Pukkelpop?
2: Ja, heel graag.
0: Ja, Florence and the Machine heeft vorige herfst nog een nieuw album uitgebracht. Wat is de titel van dat album?
2: Everybody Scream.
0: Ik moest het fragment zelfs niet meer laten horen. Louise, helemaal goed.
2: Oh, kan niet. Oh my god.
0: Jawel, dat kan wel.
2: Ja. Oh, ik ben zo blij.
0: Oh, Louise, ik ben blij voor jou. Je gaat zaterdag naar Pukkelpop. Je mag ook nog iemand meenemen. Heb je enig idee wie je gaat meenemen?
2: Ja, met papa.
0: Oh, oké, gezellig. Samen met de papa, veel plezier daar samen. En doe de groetjes aan je papa.
2: Ja, ja, zeker en vast. Dank je wel.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
4: Luister.
3: Speel mee en win jouw ticket
4: voor Pukkelpop. Studio Brussel.
3: De festivals
4: à volonté. Zoom. Met Win for Life.
3: Life is music.

0: Zometeen na 5 uur nog kansen voor Pukkelpop.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de Knaldi-prijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
4: Ten eerste is Alberto.
5: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
6: Amai, de gorap.
5: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
4: Dag en doorheen.
6: Blop, de blop. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
7: Is dat door Piet Piraten spelen?
8: Schip, ahoy.
9: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
10: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
11: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
5: De podcast Vic en Marie Studio 100. 100 Rewind, nu in de app van Play.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
13: Dit is Studio Brussel.
0: Studio Brussel. Goedenavond, het is 5 uur.
14: VRT Nieuws.
0: Stijn de Vart.
15: In de VS start een groot proces tegen Meta. Meta is het moederbedrijf van Instagram en Facebook. En 29 Amerikaanse staten brengen vandaag het bedrijf voor de rechtbank, omdat ze vinden dat die platformen te verslavend zijn voor kinderen. Meta kan in theorie een boete krijgen van 1200 miljard euro, ook al is dat onwaarschijnlijk. De staten willen vooral dat Meta aanpassingen doet, zoals het stoppen van algoritmes die je gepersonaliseerde inhoud tonen, het eindeloos kunnen scrollen en de likes bij berichten. Later in het proces moet ook CEO Mark Zuckerberg voor de rechter komen. De Hogevenen zullen tientallen jaren nodig hebben om zich te herstellen van de zware natuurbrand daar. Daarvoor waarschuwt milieuorganisatie WWF. Want de Hogevenen zijn een kwetsbaar ecosysteem, zeggen ze.
16: Die venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. Maar daarnaast slaan die venen koolstof op die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. Die venen wapenen ons tegen klimaatopwarming. En dat waardevolle ecosysteem wordt nu verwoest. En daarnaast fungeren dus die veengebieden ook als een spons die water opslaat. Ja, dus de venen beschermen ons potentieel ook tegen overstromingen.
15: En ook in Duitsland is er op sommige plaatsen hinder door de rook van de natuurbrand. In het stadje Monschau, net over de Duitse grens bijvoorbeeld, zijn er de laatste dagen minder toeristen, want de rook is vervelend, vertellen ook deze toeristen.
17: Ja, ze dachten net braadworst, maar...
18: Ja, maar ik kom hier niet vandaan, dus het was hier even rijden. Ik denk, nou, wat ruikt nou joh, maar het was echt de brandlucht. Hoe verder we hier naartoe kwamen, hoe meer brandlucht je ruikt. Zeker, ja.
19: We hebben nog geluk gehad dat het niet helemaal is overgewaaid. Want ik heb astma, dus ik moet een beetje oppassen.
15: 4 op de 10 Belgen combineren werk met de zorg voor een kind of een kleinkind of een ander familielid. Dat heeft het statistiekbureau van de overheid berekend. Vooral vrouwen passen hun carrière aan, want bijna de helft van de werkende vrouwen past hun job op een of andere manier aan om voor iemand te zorgen. Bij de mannen is dat een kwart. Professor personeelsbeleid van de KU Leuven, Marijke Verbrugge, legt uit waarom dat bij mannen zoveel minder is.
20: Heel vaak gaan zij dan eerder kiezen voor flexibiliteitsmaatregelen, wat later starten, wat vroeger stoppen en dan eventueel werk inhalen later. Dat heeft ook te maken met het feit dat mannen gemiddeld genomen vaker in hogere functies zitten met meer autonomie, waar ze die flexibiliteit vaak gemakkelijker kunnen nemen.
15: Popster Madonna heeft de meeste nominaties beet voor de MTV Video Music Awards. Dat zijn de belangrijkste prijzen voor muziekvideo's. Ze is 11 keer genomineerd, onder andere voor muziekvideo van het jaar en voor artiest van het jaar. Ze heeft zelfs meer nominaties dan Taylor Swift, die 9 keer een prijs kan winnen. Madonna won in haar lange carrière al 20 keer zo'n VMA. Vorige maand bracht ze nog een nieuw album uit. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt, maar meestal droog. Morgen zwaar bewolkt met regen die van west naar oost trekt. Temperaturen morgen tot 22 graden. Ook de dagen daarna wisselvallig met buien en temperaturen tot 22 graden.
0: op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur vertragen tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout. Naar Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost een half uur. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke een kwartier. Op de A12 vanaf Schelle 20 minuten. Op de E19 een half uur tussen Mechelen-Zuid en de Werken in de Rumst. Op de E313 vanaf Herentals-West een half uur. En op de A12 vanaf Staanbroek 40 minuten. Op de N16 richting Willebroek 25 minuten aan de Werken in Temse. Naar Brussel op de E19 tussen Kontich en de Rumst 10 minuten. Door de werken op de E19 gaat het door omrijders ook traag. Op de N1 tussen Rumst en Mechelen in beide richtingen. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en de werken in Bertem 10 minuten.
7: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
8: Make some noise for Pukkelpop!
7: Luister de hele dag naar Studio Brussel
14: en win jouw ticket
7: voor Pukkelpop.
14: Studio Brussel.
7: Bert van Steenbergen.
0: Zometeen staan we even stil bij deze dag, 18 augustus, want dat is een bijzondere dag na Avicii en Levels.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Als jij nu aan het luisteren bent, is er toch wel een grote kans dat jij tickets wil scoren voor dat hopeloos uitverkochte Pukkelpop. We geven de hele dag tickets weg. Vanaf donderdag is het weer tijd om daar 4 dagen lang een race van de allerbeste artiesten aan het werk te zien. Ik vertel je straks nog over welke dag we dit uur spelen en wie jij dan moet horen passeren in de playlist om kans te maken op die tickets voor Pukkelpop. Maar het is vandaag ook een dag om even stil te staan bij een heel moeilijk moment uit de festivalgeschiedenis van ons land. Want het is precies 15 jaar geleden dat een erg zware en onvoorziene storm Pukkelpop trof. Bij die storm vielen 5 doden en raakten 140 festivalgangers gewond. Ook vandaag is die storm nog bij veel mensen sterk aanwezig in het geheugen. Ook bij Johan. Hallo.
1: Hey, dag Bert. Goedenavond.
0: Johan, jij was erbij op die bewuste dag, 15 jaar geleden op Pukkelpop, samen met je kinderen en je petekind Marlo. Kan je vertellen wat daar toen is gebeurd?
1: Ja, klopt. We waren allemaal daar. Dus ik ga van naar Pukkelpop van 85, dus ik ben al een ancien. En we hebben de kinderen al vrij vroeg meegenomen naar Pukkelpop, omdat het een van de fijnste festivals was. Dus ook die dag hebben we ze allemaal meegenomen. Die storm komt over en... ja, dat staat eigenlijk een beetje in de wereld stil. Je zoekt elkaar, je vindt elkaar vrij snel, zoals mijn vrouw en mijn zoon. Mijn dochter, dat was pas 10 uur. En maar ik moet niet. Dus dat was pas om 1 uur dat we dan een bericht kregen dat hij helaas gestorven was. Ja.
0: Ik kan me niet inbeelden hoe moeilijk dat toen was en nog altijd moet zijn, Johan. Jij doet elk jaar iets om Marlo te herdenken.
1: Ja, sinds 2012 maak ik een bloemstuk met bloemen uit mijn eigen hof. Want dat is wel heel belangrijk om dat te vertellen. Mm-hmm. Ik heb niks met bloemen of bloemschikken, maar 1 keer per jaar maak ik eigenlijk een bloemstuk. Ik creëer dat, wordt daarvoor gesteld en wordt er dan ook neergelegd samen met de familie. En dat doen we dus nu al sinds 2012.
0: Ja, heel mooi. Want dit jaar ben je nog iets anders gaan doen ook, Johan. Je wilde dit jaar nog iets extra doen.
1: Ja, vorig jaar had ik dan het idee, volgend jaar is dan 15 jaar geleden. En als kunstenaar stel ik bijna de vraag. Nu praat ik als kunstenaar. Wie ben ik als kunstenaar? Wat is mijn persoonlijk verhaal? En eigenlijk is het verhaal dat ik die bloemstukken elk jaar maak. Elk jaar is dat een nieuwe sculptuur dat ik maak. En dat we dat dan gaan brengen. Nu, dat verwelkt bloemen. En hoe kon ik dat dan terug tot leven brengen? En daarom dit schilderij. Dus van die bloemstuk heb ik een negeluik gemaakt. Van 80 op 60. Samen is dat 2 meter op 62. En daar zijn die bloemen in verwerkt. Daar zijn ook andere dingen in verwerkt. En dat heb ik dus vorig jaar gestart. En dan wou ik dat dan ook voorstellen vandaag. Omdat het effectief ook vandaag 15 jaar geleden is.
0: Ja, wat zit er nog allemaal in verwerkt dan? Of wat is er nog in te zien?
1: Ja, ook een beetje de boiler room. Hè. Dus de overkapping van de boiler room is ook wel subtiel verwerkt. Dat is de plek. Maar ook de groepen die op dat moment aan het spelen waren of klaar stonden om te spelen. Dan waren er een 8-tal, waaronder Netsky is Concurrency, de bekendste zijn. Ook Mauro bijvoorbeeld. Dat zit erbij in verwerkt. Ik heb er een rood kruis op getekend. Dat de mensen van het rood kruis hebben daar schitterend werk geleverd. Maar dan ook de engeltjes, de vlindertjes, de 5 vlinders van de 5 slachtoffers. Ja.
0: Heel erg mooi hoe je het allemaal vertelt en beschrijft, Johan. En je wil dat kunstwerk ook verkopen.
1: Ja, vandaag, nu, om 6 uur, ben ik hier in Casino Beringen in de expositieruimte. De werken hangen hier allemaal individueel op. En het grote werk wordt ook geprojecteerd tegen een grote muur, dat je het duidelijk kunt zien. En deze werken wil ik verkopen voor het goede doel, voor de warmste week. Dat is de bedoeling, vandaag voorstellen. Dan kan iedereen een bod gaan doen op ofwel individueel ofwel totaal. En dat kan geboden worden en doorgemaild worden naar mijn mailadres johan.ooyen1@telenet.be. Wat moet ik er nog bij vertellen? Ja, de meesten willen het als 1 groot geheel verkopen, wat ik wel snap. En dan zou het eigenlijk toch een minimumbod zijn van €3.000. En de losse delen zouden dan een minimumbod zijn van €3.50. Moet ik dan nog bij vertellen?
0: Dat lijkt me allemaal al zeer duidelijk, Johan. Het is heel mooi wat je doet. En dat is zeer duidelijke informatie. Ik wil je nog vragen, Johan. Ga je nog naar Pukkelpop? Is dat iets dat je graag doet? Is dat moeilijk? Hoe is dat gegaan die voorbije 15 jaar?
1: Ja, we zijn in eerste plaats Shockery en de organisatie erkentelijk dat we elk jaar vanaf dag 1 uitgenodigd worden. In het begin is dat moeilijk. In het begin zijn we nee, we gaan niet. Dat kan niet dat we daar nog kunnen vieren op een plek waar dat Marlo gestorven is. Dat kunnen we niet. Maar ze hebben daarop aangedrongen en we zijn hen daar wel erkentelijk en dankbaar voor dat ze dat gedaan hebben. Dus tot op vandaag worden we door hun uitgenodigd. En geleidelijk aan kun je dan toch wel terug gaan genieten van muziek. Want muziek heelt. En dat is wel echt wel een wel heel, heel mooi om te zeggen dat muziek heelt. De emoties vandaag, na 2011, zijn wel heftiger dan voor 2011. Maar ja, we gaan nog elk jaar naar Pukkelpop.
0: Ja, laat de muziek deze week dan ook maar goed zijn werk doen. En hele Johan, ik wens je daar veel plezier en sterkte tegelijk. En bedankt om je verhaal hier vandaag te vertellen.
1: Dank je wel, Dirk.

0: De allermooiste versie ooit van These Days, zonder twijfel. Ik denk dat jij nu nog altijd wel zit te wachten op belangrijke informatie voor dit uur.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Pukkelpop.
0: Ja, ook dit uur liggen er mooie tickets in de aanbieding voor jou. En dat is nog niet gedaan, want straks na 6 uur vertel ik je nu al nog tickets voor Pukkelpop die je hier kan winnen op Studio Brussel. Maar dit uur maak je kans op een duo-ticket voor zondag.

0: Wat een goede namen. Tyler, the Creator, Bazaar, Somber, ook Violet Grohl, S10 en ja, zoals ik elke uur zeg, nog zoveel meer artiesten. Zondag wordt een prachtige dag op Pukkelpop. Ik kijk zelf echt zo hard uit naar Tyler, the Creator. Ben ik geweldige fan van. Meer zelfs, favoriete artiest of all time voor mij. Ik heb hem vorig jaar vier keer gezien, waarvan één keer zelfs in LA, Los Angeles. Goed, het is duidelijk, ik ga dit uur ergens Tyler the Creator spelen. En als jij Tyler hoort op de radio dit uur, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel. En als je dan hebt gestuurd, bel ik jou misschien op en kan jij misschien wel die tickets pakken voor de zondag van Pukkelpop.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
2: Nu kan hij gaan komen, ja! Marion heeft hem dan toch binnengeduwd.
3: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
4: Lotto, omdat het kan.
5: Code Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Echt, een heel jaar!
6: Ja, echt. Info

Matt Sky, Love Is Gone. Nee, die tickets voor zondag die zijn nog niet gone, die zijn er nog. Die gaan hier pas de deur uit wanneer je Tyler, the Creator, op je radio hoort. En dat zal ergens tussen nu en 6 uur zijn. Meer kan ik niet vertellen, want we willen het nog een beetje spannend houden natuurlijk. Dus ja, je moet vooral goed blijven luisteren wanneer je Tyler hoort. En dan moet je simpelweg Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel. Tyler die heeft toch echt zo'n opvallende stem. Je herkent die meteen als je hem zou horen op je radio. Wanneer? Ticket Tuesday sturen dan. In

0: gaat een van die heerlijke nummers zijn bij het afsluiten van de mainstage op Pukkelpop zondagavond. Just trust me. Tyler, the Creator en Sugar on My Tongue.
1: Studio Brussel.
0: Een mooi duo-ticket voor de zondag van Pukkelpop. Dat staat nu hier op het spel. Als jij Ticket Tuesday hebt gestuurd in de F van Studio Brussel, ergens in de voorbije minuten, let dan goed op. Misschien bel ik jou en dan maak je kans. Als je opneemt tenminste. Hallo, met Bert van Studio Brussel. Hallo, met wie? Ik zie dat er opgenomen is, maar ik hoor niets. Hallo? Als je met oortjes of iets anders aan het bellen bent, doe die verbinding weg. Hallo, met wie? Laatste kans, anders moet ik iemand anders bellen. Oh, hallo?
2: Met Matthijs.
0: Hallo.
2: Hey, Bert, hallo. Sorry, Matthijs. Sorry, even drinken.
0: Nee, het is oké. Was jij met een of ander apparaat extra aan het bellen, of wat was er aan de hand?
2: Ik stond in een winkel waar geen ontvangst was.
0: Oké. Okay. Goed. Voorlopig is het gered, Matthijs. Jij wil graag naar, naar Pukkelpop op zondag?
2: Dat mag altijd, zeker.
0: Ja, maar ja, wil je of zeg je au ça va?
2: Nee, tuurlijk wil ik, ja.
0: Oké, goed. Jij kan gaan als je nog één vraag juist beantwoordt. Ben je klaar voor die vraag?
2: Helemaal klaar voor.
0: Het gaat over die headliner die afsluit zondag, Tyler, the Creator. Voor welk album won Tyler, the Creator in 2020 zijn allereerste Grammy Award? Was dat A, Bastard, B, Igor of C, Chromacopia?
2: Dat was voor Igor.
0: Zeg je snel en overtuigd, Matthijs?
2: Ja, zeker.
0: Hey, terecht is goed.
2: Hopla.
0: Goed gedaan, Matthijs. Je kent dus wel wat van Tyler, heb ik de indruk.
2: Ja, zeker. Gelukkig van.
0: Oké, dan ga je daar heel veel plezier beleven zondagavond. Dit kan ik weten, want de voorbije jaren gezien en die show is telkens echt absolute top. Dus heel veel plezier, Matthijs.
2: Ik kijk er naar uit, dankjewel.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister,
1: speel mee en win jouw ticket
3: voor Pukkelpop. Studio Brussel,
1: de festivalzender.
0: Ik ben uitgedeeld, maar straks na 6 uur bij Thaïs nog tickets voor Pukkelpop. Dit zijn Nothing But Thieves.

0: The Offspring, Pretty Fly, straks Vols en ook Phoebe Bridgers na de Caesars.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duw die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Studio Brussel.

Lars stuurt Jerk It Out, FIFA 2004, classic. Studio Brussel. Wat een 2026 classic gaat worden volgens mij, is het nieuwe album van Phoebe Bridgers. Uit is vorige week vrijdag en ik zie alleen maar lovende recensies. Last Weekend is de titel van de plaat en ja, het is een prachtig album. Een van de nummers van de plaat staat momenteel ook zelfs op 1 in de afrekening, Lost Boys. Maar er staan nog veel mooie nummers op dat album. Ook een hidden song. Als je de cd of de vinyl in huis hebt, dat is een tip. Studio. Brussel. Life is music. En ook dit nummer is een heel erg mooie. Samen met Bo Burnham, comedian en vriend van Phoebe Bridgers. Dit is Bobby. Goedenavond.

We gaan vlot richting 6 uur. False and My Number. Zometeen is Thaïs er met de festivalzender. En ja, die heeft nog tickets voor Pukkelpop in de aanbieding. Ze gaat alles erover vertellen straks na 6. Nu Jonas Blue. I'm gonna

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een kamerbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Kamer Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamer showroom of op kamer.be. Kamer, more space for your place.
8: Oh ja, man.
9: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
8: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
9: Ik hoef deze echt niet te weten.
8: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
9: Ik kan echt niet volgen.
8: Of maar jessekes voor de barbecue.
10: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
9: Doe eens naar rechts.
10: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
9: Oh, we hebben een match.
10: De dagelijkse kost-app.
11: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: Een hele goede avond, 6 uur.
15: VRT Nieuws.
14: Met Stijn de Fort.
16: Meta riskeert een gigantische boete. In de VS start vandaag een groot proces tegen Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook. 29 Amerikaanse staten brengen vandaag het bedrijf voor de rechtbank, omdat ze vinden dat die platformen te verslavend zijn voor kinderen. Meta kan in theorie een gigantische boete krijgen van 1200 miljard euro, maar zover zal het waarschijnlijk niet komen. De staten willen vooral dat Meta aanpassingen doet, zoals het stoppen van algoritmes die gepersonaliseerde inhoud tonen, het eindeloos kunnen scrollen en de likes bij berichten. Later in het proces moet ook CEO Mark Zuckerberg voor de rechter komen. De afgelopen dagen hebben zich opnieuw meer mensen aangemeld bij verschillende ziekenhuizen om eicellen te doneren. Afgelopen weekend was het nieuws dat er een tekort is aan zo'n donoren. Dat komt omdat mensen die doneren door een nieuwe wet binnenkort niet meer anoniem kunnen blijven. Een aantal mensen is zich nu spontaan gaan melden. In het UZ in Gent bijvoorbeeld waren er 2 kandidaat-donoren op 2 dagen tijd, terwijl er zich heel dit jaar nog maar 4 vrouwen gemeld hadden. De fertiliteitsarts van het UZ in Brussel vindt dat heel hoopvol.
17: Het is toch hoopvol om te zien dat als mensen zich bewust zijn van het probleem, ja, dat je altruïstische mensen terugvindt in onze maatschappij die daar hun steentje willen toe bijdragen. Als we dat geregeld onder de aandacht kunnen brengen, dan denken we dat we toch die behandelingen gaan kunnen blijven aanbieden in de toekomst.
16: De Hoge Venen zullen tientallen jaren nodig hebben om zich te herstellen van de zware natuurbrand daar. Daarvoor waarschuwt milieuorganisatie WWF. Het veen slaat volgens WWF CO2 op en helpt om overstromingen te voorkomen. Het is dus belangrijk dat de overheid het veen gaat herstellen, zegt WWF.
18: We weten dat natuurherstel werkt en natuurherstel is winstgevend en is noodzakelijk om gewapend te zijn tegen die soort extreme weersomstandigheden. En tegen 1 september moet België zijn plan voor natuurherstel indienen. En dat is een van de belangrijkste instrumenten waarover onze beleidsmakers beschikken. En die kans moeten we ten volle benutten, hè, om daar werk van te maken en een goed plan om te dienen.
16: En popster Madonna heeft de meeste nominaties beet voor de MTV Video Music Awards. Dat zijn de belangrijkste prijzen voor muziekvideo's. Ze is 11 keer genomineerd, onder andere voor muziekvideo van het jaar en voor artiest van het jaar. Dat is zelfs meer dan Taylor Swift, die 9 keer een prijs kan winnen. Madonna won in haar lange carrière al 20 keer zo'n VMA. Vorige maand bracht ze nog een nieuw album uit. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt, maar meestal droog. Morgen zwaar bewolkt met regen die van west naar oost trekt. Temperaturen morgen tot 22 graden. Ook de dagen daarna wisselvallig met buien en temperaturen tot 22 graden.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Make some noise for Pukkelpop!
2: Luister de hele dag naar Studio Brussel
13: en win jouw ticket
2: voor Pukkelpop.
13: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
13: Thaïs van Beurum.
15: Ik voel dat de nood aan Pukkelpop-tickets hoog is, maar ik voel vooral dat de nood aan Pukkelpop-tickets winnen nog hoger is. Gelukkig kan dat. Tot 9 uur hier.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Van Black Box Revelation. We krijgen druppeltjesgewijs nieuwe muziek van hen. Die zal je ongetwijfeld live kunnen horen op 4 september op Krammerok.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Je beleeft de festivals bij Studio Brussel.
0: Goedenavond. Dit is op deze mooie regenachtige dinsdag een nieuwe festivalzender. Jullie zijn er in grote getale bij. Dat zie ik in onze app. Want ja, het is vandaag dinsdag en dus Ticket Tuesday. En de dinsdag in de week van Pukkelpop wil dat zeggen dat ik elk uur nog tickets mag weggeven daarvoor. Dit uur is dat voor de zaterdag van Pukkelpop. Een zeer gewilde dag en dat is logisch. Want onder andere de Subs, die staan er dan. En het is een speciaal jaar voor hen, want zij bestaan 20 jaar dit jaar. En ik heb het genoegen om te mogen bellen met een derde van de Subs daarover, met One Track Brain, a.k.a. Jeroen de Pessemier. Dag Jeroen.
2: Hallo.
0: Hallo, hoe hard kijk je uit naar die show op Pukkelpop?
2: Ja, super hard natuurlijk. Ja, we zijn al goed aan het werken eraan. En dat is gewoon de enige big show deze zomer. Dus dan dat is ook wel kei leuk. En de eerste show sinds ik vader ben, dus ook wel grappig. En natuurlijk
0: Proficiat.
2: De begin van 20. Ja, thanks. Dus veel celebrations.
0: Veel te vieren.
2: En ja, dus begin van ons 20 jaar bestaan, viering, dingen zo. Ja. De kick-off daarvan, dus dat is ook wel mega exciting.
0: Ja, het zal wel zijn. Ja, jullie hebben dit jaar die plaat ook Substance uitgebracht. Die komen jullie ook onder andere brengen op Pukkelpop dus. En daar horen ook wel al serieus wat special guests bij, toch hè?
2: Ja, wel eigenlijk. Die special guest is ook al in het kader van ons 20 jaar Subs. Dus met alles op één pot en we zijn vertrokken. Maar ja, dus, maar inderdaad, Romeo Elvis die komt. Maar, en, we hebben die collab gedaan, hè, Another Chance of Substance. Maar voor ons 20 jaar bestaan gaan we nog allerlei... Sylvie komt ook. Dus er komen nog wel heel veel speciale dingen. En we gaan daar wel ook nieuwe stuff droppen al ook op ons gig. Dus daarom, het is een mix van Substance en eigenlijk al begin van onze 20 year. Ja, want er komt ook een mystery guest. Er komt dus nog een derde guest. Ja, en met die mystery guest hebben we een Pope of Dope redope. Een nieuwe versie van de Pope of Dope komt er. Sneller en meer, meer gepast aan deze tijden eigenlijk. Allee, het is een soort van revamp, andere tekst. Maar dus er komt een nieuwe Pope. Dus eigenlijk,
0: die gaan we dus kronen.
2: Ja, de track is new, but also the singer is new. So who's the, dat is dan onze mystery guest.
0: Dus
2: we gaan dat revealen op Pukkelpop. Oei, nee, dat mag niet, want dan gaat iedereen... Het begint met een...
0: Nee. Het is te moeilijk.
2: Maar nee, ik weet zelfs niet, maar... gaan we gender reveal doen? Nee. Dan weet ik... ik weet inderdaad niet. Ja, ik dacht of ik een tip ook had, dat we een mega slechte tip geven. En dan gaat iedereen het weten.
0: Ja, voilà. Oké, maar dan moeten ze gewoon naar de show komen en dan gaan ze het zelf kunnen ontdekken.
2: Ze lusten M&M's. Misschien is dat een tip.
0: Oké. M&M's. Dat is een goede tip.
2: Ik zeg gewoon ze. Weet je, ze lusten. Dus ik hou het volledig neutraal.
0: Neutraal,
2: Gender neutral.
0: Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd wie het gaat zijn. Welke artiest die daar bij jullie... of mens of persoon die daar bij jullie op de stage gaat komen tijdens Bob of Dope.
2: Het is een dier. Kan ook een dier zijn natuurlijk.
0: Of een dier.
2: Met een paard.
0: Ja, oké. Okay. Ik ben kei benieuwd, Jeroen. Merci voor het belletje. En vooral om ons ook... heel veel goesting te doen krijgen in Pukkelpop uiteraard. Een 20e verjaardagsviering van de Subs is het dus nu zaterdag in de Wave van Pukkelpop om 5:55 met heel veel special guests en specialekes dus, toch?
2: Zeker weten.
0: Het wordt niet normaal. Merci, Jeroen.
2: Oké.
0: Joe, okay, dit is de Pop of Dope.
1: Fijne dag. De festivalzender. I am the Pope of Dope.

0: Pope of Dope voor de subs, want ze bestaan dit jaar 20 jaar. En ze komen dus ook naar Pukkelpop nu zaterdag.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket voor Pukkelpop.
0: Ik weet dat heel veel mensen onder jullie met een verhoogde hartslag naar Studio Brussel aan het luisteren zijn vandaag. We geven al de hele dag tickets weg voor die mega uitverkochte editie van Pukkelpop. En ook dit uur is dat niet anders, want ik mag jou met twee vrienden, hè, naar de zaterdag van Pukkelpop sturen. Zonder camping is het, dus dat slapen ga je zelf nog even moeten regelen. Maar goed, je bent met drie om iets te fixen dan. En deze zaterdag kan je daar in Kibit deze artiesten zien.

0: Underworld, Pegasi, Wet Like Silla Sue en ook Florence and the Machine, die komen dus zaterdag naar Pukkelpop. En dus ook de subs. We belden daarnet met Jeroen van de subs en die vertelde dat er dus een nieuwe Pop of Dope komt. Amélie stuurt daarover in de app. Ik heb de subs in 2019 in de dancehall gezien op Pukkelpop. Dat was toen mijn eerste keer Pukkelpop in het tweede middelbaar. Wat een zalig optreden was dat toen wel niet. Ja, Amélie, je kan daar dus dit jaar opnieuw bij zijn. En om die tickets te winnen, moet je Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel als je Violet Grohl hoort. Want die komt ook naar Pukkelpop deze week. Dus alleen maar dan, als je Violet Grohl hoort, dan stuur je Ticket Tuesday in de app en dan bellen we je op. Tot zo!
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket
2: voor Pukkelpop. Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: Dat zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Go Yellow!
2: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Hey, this is Joshua from Queens of Stone Age, and you're listening to
7: Studio Brussels.
6: Studio Brussels.

0: flow. Want er komt een nieuwe plaat van Queens of the Stone Age. Perfect zal die heten. Dat hebben ze gisteren bekendgemaakt.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
2: Thaïs van Beurum.
0: Het is reikhalzend uitkijken naar Pukkelpop dit weekend. Over een kleine 48 uur zijn de deuren open. En over zo'n 25 uur later, op vrijdag, kan je daar dan eindelijk IJsland zien. Die supergroep van Sef, Abel en Faisal is dat. Ze hebben de Club Studio Brussel op de Lokerse Feesten tot op de grond gesloopt. Dat meen ik echt. We weten sinds vandaag ook dat ze op 3 februari naar de Trix komen. Dus ook Faisal, die kijkt daar keihard naar uit natuurlijk.
3: Het coole aan die IJsland-show is dat het elke show tot nu toe al gepusht is geweest, sonisch en visueel en muzikaal, wordt een klein beetje heftiger dan de show daarvoor. En ja, tegen de show volgend jaar in de Trix zijn we een jaar verder. Dus ik kan niet beloven dat het tak erop blijft. Ik denk dat je gaat moeten liegen als je er niet bij waart. Dus there's no way of knowing, maar het gaat sowieso een heftige worden.
0: Ja, klare taal is het. Heftige maar epische show, dat wordt het. En overmorgen, op donderdag om 11 uur, dan gaan die tickets in verkoop. En wees er maar zeker van dat ik klaar ga zitten en ik niet alleen. Dit is tijd, geest van IJsland.
2: De festivalzender!
1: Studio Brussel.

We draaien veel muziek van Pukkelpop natuurlijk hier in de festivalzender. Dus ik zie dat er zowat bij elk nummer Ticket Tuesday gestuurd wordt in de app. Je kan tickets winnen voor Pukkelpop dit uur. 3 tickets zelfs voor de zaterdag. Maar je kan die alleen maar winnen als je Ticket Tuesday stuurt in de app. Als je Violet Grohl hoort op jouw radio. En dus niet Bazaar en Eefje de Visser. Die hoor je nu en komen ook beide naar Pukkelpop dit weekend. Aansluitend zelfs. Dus wie weet zien we ze samen on stage. Voor deze...

0: deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
4: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
5: Check.
4: De DJ checkt voor je tickets koopt.
5: Oké, check.
4: En social media checkt voor je op date gaat.
5: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
4: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
5: Check.
4: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.

0: dat niet Violet Grohl was met Bug in the Cake.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: Dat wil ook zeggen dat dit echt wel absoluut jouw cue was om Ticket Tuesday te sturen in onze app. Want ik heb hier nog 3 tickets liggen. Eentje voor jou en 2 vrienden om naar de zaterdag te gaan van Pukkelpop. Het zijn de laatste voor de zaterdag die we on-air weggeven. Dus als je Ticket Tuesday hebt gestuurd in de app, dan moet je enkel nog opnemen.
3: Hallo, met Myrthe.
0: Dag Myrthe, een hele goede avond. Je spreekt hier met Thijs van Studio Brussel.
3: Ik dacht het wel.
0: Myrthe, hoeveel keer heb je al Ticket Tuesday gestuurd in onze app vandaag? Kan je tellen?
3: Dit is de tweede keer. Ik heb deze ochtend op mijn heenweg naar het werk en nu terug.
0: Oké. Okay. Dus je hebt het al eens je poging gewaagd. Ben je al eens naar Pukkelpop geweest?
3: Ja, jawel. Ik ben van die kant. Dus.
0: Ah, oké. Dan mag ik jou misschien wel met 2 vrienden naar Kiewit sturen zaterdag. Maar daarvoor is er nog een laatste horde. Want je moet nog een vraag beantwoorden. Als je die vraag juist beantwoordt, dan mag ik die 3 ticketjes voor Pukkelpop zaterdag aan jou geven. Mm-hmm. De vraag is... Welk orkest dat altijd bekende surprise act meeneemt, staat voor de 3e keer op rij op Pukkelpop dit jaar?
3: Dat is... hoe heet dat weer? Ik weet het. Maar ik denk...
0: Ik ga het nu moeten horen.
3: Atomic Orchestra.
0: Dat was op de valreep. Maar dat is juist.
3: Oh my god.
0: Myrthe, proficiat.
3: Oh my god, super.
0: Het was op de valreep, de Atomic Orchestra, inderdaad. Mag ik nog eens horen hoe blij jij bent?
3: Ik ben super blij.
0: Oké. Okay. Keigoed.
3: Dankjewel.
0: Naar welke artiest kijk je het meest uit, Myrthe?
3: Ja, Florence and the Machine.
0: Florence and the Machine, kijk eens aan. En wie mag er mee? Ook belangrijk.
3: Mijn vriendin en dan zal ik sowieso nog wel iemand vinden die
0: oké, ja, dat zal niet moeilijk zijn, denk ik. Kijk, Myrthe, ik zie jou zaterdag in Kiewit. Kei veel plezier, hè?
3: Super, dankjewel.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
0: Dove Alice is dit, met Peelsong. Kan je ook zien op Pukkelpop dit weekend. Je hoeft trouwens niks te missen van Pukkelpop, want je kan op VRT Max alles live streamen. Kijk goed toch?

Na die sterke debuutplaat ook op Pukkelpop, de Ierse Dove Alice, staat ze op zaterdag op Pukkelpop. En daar gaat Mirte heen, met twee vrienden dus. Nu Kids with Buns, ook op Pukkelpop te zien dit weekend. En ze zijn op zoek naar getroubleerde liefdeslevens. Want daar weten Amber en Marie van Kids with Buns alles over. Ze hebben allebei niet zo lang geleden een break-up gehad. En nu weten ze dus zowat alles over hoe je over liefdesverdriet komt. Ze schreven er een nummer over. Dat komt vrijdag uit. Zaterdag kan je het al horen op Pukkelpop. Maar ze hebben nog een verzoekje. Ze zijn experten, dus ze willen jou nog advies geven. Dus heb jij liefdesverdriet? Slide in their DM's.

Nieuws op Pukkelpop. Zondagavond in de Marquee staan ze. Je krijgt voor het VRT Nieuws van 7 uur nog Couriers, post-punkers uit Dublin. Gaat leuk mosje worden zaterdagmiddag in de club op Pukkelpop.

0: Maxime stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
1: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
0: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cipari XL. Let's see you
3: shine. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Dan noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Van medische kosten tot heo-vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
7: Goedenavond, het is 7 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Met Stijn de Vort.
9: Ook vanavond en vannacht wordt nog volop geblust in de Hoge Venen. De situatie blijft er erg moeilijk, maar het vuur breidt niet meer uit. Dat zeggen de hulpdiensten bij de laatste stand van zaken voor vandaag. Gianni Palink in Soerbrood, wat hebben de hulpdiensten nog gezegd?
10: Ja, het doel is om het vuur volledig te omsingelen en dat is bijna het geval. Het zou de komende uren moeten gebeuren en dan is het doel voor vandaag bereikt. Er zal dus nog de hele nacht doorgewerkt worden. Vandaag waren er ook enkele opflakkeringen, maar echt uitbreiden doet de brand niet meer. Moeilijk punt blijft nog het oosten van het getroffen gebied. Daar kunnen de brandweerlieden enkel te voet naartoe en ze konden vandaag niet rekenen op blusvliegtuigen, want het regent en de wolken hangen te laag. Dat zal morgen ook wellicht nog het geval zijn. Het blijft dus een complexe situatie hier.
9: Dank je, Gianni. De rente die ons land moet betalen om geld te lenen is gestegen tot het hoogste niveau in 14 jaar tijd. De rente op 10 jaar is nu ruim 3,8%. En dat is slecht nieuws voor onze staatskas, want ons land leent heel wat geld om schulden af te betalen. Maar dat geld lenen zal nu door die hogere rente meer geld kosten. De oorzaak van die gestegen rente is vooral de oorlog in Iran, waardoor de prijs van olie stijgt en dus ook heel wat andere producten duurder geworden zijn. De afgelopen dagen hebben zich opnieuw meer mensen aangemeld bij enkele ziekenhuizen om eicellen te doneren. Afgelopen weekend was het nieuws dat er een tekort is aan zo'n donoren. Dat komt omdat mensen die doneren door een nieuwe wet binnenkort niet meer anoniem kunnen blijven. Een aantal mensen is zich nu spontaan gaan melden. In het UZ in Gent bijvoorbeeld waren er 2 kandidaatdonoren op 2 dagen tijd, terwijl er zich over heel dit jaar nog maar 4 vrouwen gemeld hadden. De fertiliteitsarts van het UZ in Brussel hoopt dat er nog meer mensen komen.
11: Het is toch hoopvol om te zien dat als mensen zich bewust zijn van het probleem, ja, dat je altruïstische mensen terugvindt in onze maatschappij die daar hun steentje willen toe bijdragen. Als we dat geregeld onder de aandacht kunnen brengen, dan denken we dat we toch die behandelingen gaan kunnen blijven aanbieden in de toekomst.
9: En de Spaanse voetballer Rodri verhuist van Manchester City naar FC Barcelona, waar hij een contract tekent tot 2030. Barcelona zou zowat €70 miljoen betalen. Rodri speelde 7 jaar in Manchester en met de Engelse club werd hij 4 keer landskampioen en won hij ook 1 keer de Champions League. In 2024 won Rodri de Gouden Bal, de trofee voor beste Europese speler van het jaar. En als aanvoerder van Spanje werd hij deze zomer nog wereldkampioen. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt, maar meestal droog. Morgen zwaar bewolkt met de regen die van west naar oost trekt. Temperaturen morgen tot 22 graden. Ook de dagen daarna wisselvallig met buien en ook 22 graden.
6: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
12: Make some noise for Pukkelpop!
6: Luister de hele dag naar Studio Brussel
13: en win jouw ticket
6: voor Pukkelpop.
13: Studio Brussel.
6: De festivalzender.
13: Thaïs van Beurum.
7: Geduld is een schone deugd vandaag op Ticket Tuesday. En ik heb 4 vrijdagtickets te geven. En als je Zara Larsson hoort, dan zal ik je kans wagen.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Camera van Charlie XCX. Een hele goede avond.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Naast al dat festivalmoois dat op ons te wachten staat de komende week en de weken, staat er nog iets moois op ons te wachten. Het is niet Ticket Tuesday deze keer, maar wel een nieuwe plaat van Fontaines DC. Die werd deze week aangekondigd. Dopamine Chamber. Ik heb die alvast op vinyl gepre-ordered. Ik moet dat hebben. Vandaag kregen we ook al een eerste dikke, mooie, prachtige kruimel toegegooid. Namelijk die track Marianne. Die speelde ze de laatste shows live. En Joke, die was daar gewoon live bij. Dag Joke.
3: Ja, hallo.
0: Een hele goede avond. Ik wil er alles over horen. Waar heb je ze gezien en hoe was het?
3: Ik heb ze gezien op een klein festivalletje, Le Route du Rock. Dat is in Saint-Malo in Frankrijk.
0: Oké, jij bent speciaal voor hen daar naartoe gegaan dan?
3: Ja, dat klopt. Als zij niet naar ons kwamen, dan moest ik naar hen.
0: Kijk eens aan, hoeveel keer heb je ze al gezien?
3: De derde keer was het.
0: De derde keer al. Wauw, dat is ja fenomenaal live altijd, Fontaines DC. Zeg eens, hoe klonk die nieuwe muziek?
3: Ja, fantastisch gewoon. Hè. Geen woorden voor.
0: Nee.
3: Prachtig.
0: Ze speelden Marianne en ook Six Shot Morning, twee nieuwe nummers. Marianne is uit sinds vandaag. Hoeveel keer heb je het al beluisterd?
3: Als ik een gok, ja, een keer of 50 misschien.
0: Kijk eens aan. Ja, vertel eens, Marianne, hoe was dat live?
3: Ah, geweldig. Ja, ze begonnen te spelen, die tonen van die synthesizer. Het kwam zo hard binnen bij mij. Prachtig. Ik werd echt overspoeld door een soort van ja, melancholie, maar op de beste manier ooit of zo. Ik kreeg er tranen van in mijn ogen.
0: Amai, oké. Ja, het is ook een heel mooi nummer, Marianne. We gaan het zo meteen draaien. Hoe was Six Shot Morning?
3: Ook top. Hetzelfde, ja, het is iets... Iets nieuw, het heeft diezelfde Fontaines DC vibe die dat we kennen, maar toch dan weer dat nieuwe, dat dansbare erin. Ja, dat vond ik wel, ja, ja. Vond het top.
0: Oh, dat belooft. Ja, Kurt Vile heeft ook meegespeeld daar op het podium. Roman Holiday, hoe was dat?
3: Klopt, heel leuk. Ja, Guillen kondigde eerst aan dat Kurt Vile eigenlijk de inspiratie was voor dat nummer.
0: Oké. Okay.
3: Dus het was dan ook wat een verlengde versie van het nummer. Het was ja, heel goed, heel goed.
0: Oh, kijk eens aan. Kijk, dat belooft. Ze staan niet op een festival binnenkort, maar hopelijk komen ze wel af op die tour. Hè. Dat hoop ik
3: Laat
0: toch.
3: Laat ons hopen.
0: Ik zie jou daar, vermoed ik, Joke.
3: Ik denk het wel.
0: Merci voor de review en om even tijd te maken. Dat belooft alvast heel veel goeds. Een hele fijne avond en hier kan je nog eens voor de 51ste keer naar Marianne luisteren. Goed?
3: Top, dankjewel.
0: Bye-bye.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Céline stuurt, wat een lied. Céline, ik voel dat ook tot in het diepste van mijn zijn. Fenomenaal, die gloednieuwe Marianne van Fontaines DC.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
0: Er staat een mega festivalweek op ons te wachten ondertussen. Dit weekend kan je naar Pukkelpop in Kiewit en naar Camping Kitsch in Kortrijk. Een nieuwe bolderkar, die broodnodige powerbank of nieuwe witte Adidas slippers en lange witte kousen of zo'n goede witte tanktop voor Camping Kitsch. Ik voel dat er misschien wel nog het een en het ander kan gebruikt worden dit weekend. Dat er nog wel wat dingetjes op jouw verlanglijstje staan op het laatste moment. Geen zorgen, want morgen heb ik hier nog een festivalpakket te geven van Bol voor jouw last minute en voor jouw last minute must-haves voor de festivals. Afspraak hier in de festivalzender morgen. En wie weet is dat pakketje dan wel voor jou.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.

0: Westside Cowboy stond op AFF. Dit was Kickstone, The Boys.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Pukkelpop.
0: Ja, op dit uur mag ik jou misschien wel gelukkig maken met tickets voor Pukkelpop. De editie van dit jaar, die donderdagavond begint, dat moet ik jou niet vertellen. Die is gigantisch uitverkocht. Het was ook weer veel sneller uitverkocht dan ooit dat jaar. Maar ik zeg het, ik heb hier nog 4 tickets liggen voor de vrijdag van Pukkelpop. Nu vrijdag, voor jou dus, met 3 vrienden. Alsjeblieft. Dat is echt knettergek hoe gewild die zijn. Want met dat vrijdagticket mag je al op donderdag binnen op die weide in Kiewit. Er zit geen camping bij, dus dat deeltje moet je zelf fixen. Maar dat komt wel goed natuurlijk. Dus wil jij graag deze artiesten zien vrijdag?

Ja, Youngblood, IJsland, Joe, Merel. Die hoorde je onder andere en die kan je dus zien nu vrijdag op Pukkelpop. Als je dat wil winnen, die 4 tickets voor de vrijdag van Pukkelpop, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app als je Sarah Larsson hoort op jouw radio. En alleen maar dan. Dus Ticket Tuesday als Sarah Larsson speelt op jouw radio. Tot straks. Elke dinsdag bij Studio.

0: zender. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging 2 plus 2.

0: Pink Panther samen met Zara Larsson en Stateside.
1: Studio Brussel.
0: Dat was het. Het teken om Ticket Tuesday te sturen in onze app dit uur. Want ik heb hier nog 4 tickets liggen. Eentje voor jou en eentje voor 3 van jouw vrienden. Om naar de vrijdag te gaan van Pukkelpop. Dus als je Ticket Tuesday hebt gestuurd in de app, dan moet je enkel nog opnemen. Zo simpel kan het zijn eigenlijk, hè? Opnemen is wel een must. Hallo?
2: Katrien.
0: Met wie?
2: Katrien.
0: Katie of Kathleen? Jouw lijn is niet supergoed. Maar ja, je bent er. Je bent on air hier op Studio Brussel. Je hebt Ticket Tuesday gestuurd in de app. Hoeveel keer heb je al geprobeerd om binnen te geraken?
2: Een hele dag eigenlijk al.
0: Okay.
2: Ik denk dat ik al 100 berichtjes heb gestuurd.
0: Oh, dat is veel. Okay, kijk. Ik mag jou misschien wel met 3 vrienden naar Kiewit sturen vrijdag. Maar daarvoor is er nog een laatste horde. Want je moet nog een vraag beantwoorden.
2: Oké.
0: De vraag is... Zara Larsson staat nu zondag op Pukkelpop. Maar uit welk niet zo tropisch land komt zij?
2: Uit Zweden.
0: Uit Zweden. Is Zara Larsson afkomstig uit Zweden? Ja, dat is ze. Dikke, dikke proficiat. Jij gaat vrijdag naar Pukkelpop. Het is gelukt.
2: Wauw, top. Dank je wel.
0: Met veel plezier gedaan. Mag ik nog eens alsjeblieft horen hoe blij je bent dat je vrijdag gaat?
2: Woe!
0: Kijk, tof. Welke 3 mensen ga je meenemen?
2: Ja, ik denk dat ik mijn zus, mijn dochter en mijn nichtje ga meenemen.
0: Ah, dat is al heel gericht, Katrien. Dat hoor ik graag. Je kan een hele bende meenemen, dat vind ik heel fijn. Ik zie jou daar misschien wel bij Guy's in de Marquee, als ik jou dat als een dikke tip mag geven.
2: Oké.
0: Tot vrijdag, hè.
2: Dan
0: ga
2: ik naartoe gaan.
0: Tada.
2: Tot vrijdag.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister,
1: speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
3: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
0: Ik heb nog ticketjes voor Pukkelpop het volgende uur. Dit is Texas van Guy's. En je kan ook alles van Pukkelpop live volgen op VRT Max via de stream. Tot zo.

0: laatste nummer van die opposites in 13 jaar tijd. En er ligt nog veel meer op de plank.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ook groot nieuws in Hotshotland, want Royal Blood heeft hun nieuwe single 10 over 10 gelost. En ze kondigden daarbij ook de release van hun vijfde album aan. Dead Company zal die plaat heten en komt uit op 13 november. We weten ook al wat we ongeveer mogen verwachten, want ik kon met hen spreken over die nieuwe track en die nieuwe plaat.
2: We decided to just take a breather and think about what we wanted to do next. We lasted about as long as January. By that point we were kind of, you know, hadn't played music together probably the longest time ever. So yeah, by the time we got into the studio, we knew we wanted to make new music, but we didn't know what kind of music. In fact, we never really do. Yeah, by the time that rolled around, we were just so kind of pumped and full of energy. I think that excitement kind of made for some really fast and really heavy music. Probably the kind of heaviest music we've ever made.
0: Mogelijk het hardste album ooit van Royal Blood is Prepare Yourself. Ze waren nogal vaag over het feit of ze snel in België te zien zullen zijn.
2: It's all pointing in the right direction.
3: Yeah, I've heard rumors.
0: Het is spannend. Het hele interview kan je trouwens herbekijken op VRT Max. Dit is 10 over 10.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

0: Ten eerste is het Alberto.
1: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
2: Amai, de gorap.
1: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
0: Dag en Doree.
2: Op de blok. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
3: Is dat door Piet Piratenspeler?
4: Ahoy.
5: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
6: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
7: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
1: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
8: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
9: Studio Brussel.

0: Vorige week vrijdag kwam dan eindelijk de nieuwe plaat uit van Jungle Sunshine. En dat is exact hoe die plaat klinkt trouwens.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
3: Thaïs van Beurum.
0: Nu zaterdag op 22 augustus kan je alweer naar het grootste verkleedfeest. Feest Deliver van België in Kortrijk. Of de grootste eendaagse camping van België. Het is maar hoe je het bekijkt. Ik heb het natuurlijk over Camping Kitsch Club. Johnny Overdrive en MC Drummer die waren bij mij te gast in de festivalzender een tijdje geleden. En zij hadden het over hun favorietje op de line-up.
4: Er staat een internationale gast die speciaal komt ingevlogen. Dat is Simon de Bridge. Dat is een corpulente Duitse... ja. Zanger zou ik het niet noemen, hoe zou hij zeggen, drummer?
5: Wel, dus dat is een gast die nog het voorprogramma gedaan heeft van Bruce Springsteen. Dus dat is Simon de Bridge, is een man die 2,5 uur de hits en dus alle tophits gaat spelen op een klassieke blokfluit door zijn neus.
0: Als je bijvoorbeeld Sandstorm van The Root in de neusblokfluitversie wil horen, dan moet je naar Simon de Bridge dus op Camping Kitsch. Maar daar blijft het niet bij, want onze lieve Gunther D. die heeft de line-up even doorgeplozen voor jou. Want het is dan ook zijn lievelingsfestival en hij heeft 3 tips voor ons van op die line-up.
6: Hallo, Gunther D. hier met mijn 3 tips voor Camping Kitsch. Allereerst Ruben van Gucht. Ik heb hem nog nooit zien draaien en waarschijnlijk heb ik na zijn set heimwee naar de tijd dat ik hem nooit zag zien draaien. Maar ik ben benieuwd, ik geef hem een kans. Waar ik ook benieuwd naar ben, dat zijn de Cowboys. Na 10 jaar houden ze een reunie. Ik ben ook benieuwd of hun string het gaat houden na die 10 jaar van niet op hun lijn te moeten letten. En wie altijd voor ambiance zorgt, dat is uiteraard mijn 3e tip, Willy Sommers. Ik heb hem ook in dit lijstje gezet, zodat jullie nu verplicht een nummer van hem moeten draaien op Studio Brussel. Let's go!
0: Lieve Gunther D., daar heb je mij goed liggen. Dat weet je natuurlijk heel goed. Maar laat ik het even omdraaien. Ik vind het tijd dat die Alejoppa nog eens van onder het stof gehaald moet worden. Allerliefste Gunther. Laten we dat gewoon doen. Alejoppa van Gunther D. op Studio Brussel. Ongetwijfeld ook te horen in Kortrijk op Camping Kitsch Club.
3: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

In the Morning van Jay Bernard op vrijdag 4 september op Krammerok. Straks na 8 uur gaat het laatste uurtje in waarin je tickets kan winnen voor Pukkelpop op onze Ticket Tuesday. Het zijn tickets voor de vrijdag van Pukkelpop, dat kan ik je wel al vertellen. Maar straks hoor je bij welke artiest je Ticket Tuesday moet sturen. Nu eerst Doing Me van Oski en Jean Valerie op jouw radio. En daarna krijg je nog Run van Amelie Lens en Angèle. Tot straks na het 14 nieuws van 8 uur.

0: Brussel.
1: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Pittem in West-Vlaanderen is rond 4:00 vanmiddag een chemisch lek ontstaan in een biogas- en compostbedrijf. Enkele bewoners van huizen in de buurt zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brandweer is massaal ter plaatse, zegt burgemeester Dennis Vrijman.
2: Ja, men was bezig met iets af te breken en tijdens die werkzaamheden is er een stuk gevallen op een leiding die zwavelzuur bevatte. Dus die buis is natuurlijk beginnen lekken. Momenteel zijn de brandweerdiensten ter plaatse om te kijken hoe ze dit kunnen afdammen of dichten.
1: In de Hogevenen blijft het vuur voorlopig onder controle, dat zeggen de hulpdiensten vanavond na opnieuw een zware dag op het terrein. Collega Johnny Palink is in het dorpje Zoerbrood. Hij hoorde dat het blussen vanavond en vannacht gewoon verder gaat.
3: Ja, het doel is om het vuur volledig te omsingelen en dat is bijna het geval. Het zou de komende uren moeten gebeuren en dan is het doel voor vandaag bereikt. Dat zegt de woordvoerder van de hulpdiensten.
4: L'objectif de la journée sera très certainement atteint. Il n'est pas encore terminé cette journée, donc les pompiers vont continuer d'intervenir, comme ils vont continuer d'intervenir toute la nuit.
3: Ja, er zal dus nog de hele nacht doorgewerkt worden. Vandaag waren er ook enkele opflakkeringen, maar echt uitbreiden doet de brand niet meer. Moeilijk punt blijft nog het oosten van het getroffen gebied. Daar kunnen de brandweerlieden enkel te voet naartoe en ze konden vandaag niet rekenen op blusvliegtuigen, want het regent en de wolken hangen te laag. Dat zal morgen ook wellicht nog het geval zijn. Het blijft dus een complexe situatie hier.
1: Ons land overtreedt de mensenrechten doordat veel gemeenten bedelen verbieden of bemoeilijken. Dat zegt het Europees Comité voor Sociale Rechten. In 305 Belgische gemeenten zijn er bedelreglementen. Die bevatten vaak bepalingen die in strijd zijn met de mensenrechten en ook botsen met rechterlijke uitspraken. Bedelen moet kunnen onder bepaalde voorwaarden. Dat zegt Henk van Hottegem van het steunpunt Armoedebestrijding.
5: Het is zo dat via rechtspraak of vrij recente rechtspraak er wel degelijk sprake is van een recht op bedelen, maar die is niet totaal. Het kan wel degelijk zijn dat er bijvoorbeeld, als het gaat over hinder van verkeer en dergelijke, dat er wordt ingegrepen. Maar in elk geval zijn er heel wat bepalingen in de huidige reglementen die echt niet door de beugel kunnen en al zeker niet een totaal verbod.
1: En de Spaanse voetballer Rodri verhuist van Manchester City naar FC Barcelona. Hij tekent er een contract tot 2030. Barcelona zou zowat 70 miljoen euro betalen. Rodri, voluit Rodrigo Hernandez, is 30. Hij speelde 7 jaar in Engeland bij Manchester City. Hij won er 4 keer de titel en 1 keer de Champions League. Als aanvoerder van Spanje werd hij deze zomer wereldkampioen. Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt. Tegen de ochtend kans op regen in het westen en het noorden. Temperaturen tot 19 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met regen van west naar oost. Namiddags en 's avonds mogelijk veel regen en mogelijk onweer in het zuidoosten. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
7: Make some noise for Pukkelpop!
8: We're Pukkelpop!
6: Luister de hele dag naar Studio Brussel
9: en win jouw ticket
6: voor Pukkelpop.
9: Studio Brussel.
6: De festivalzender.
9: Thaïs van Beurum.
10: Ik heb hier nog de allerlaatste ticketjes liggen van deze Ticket Tuesday. Het zijn er voor de vrijdag van Pukkelpop. Straks meer naast Steve Lacy.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music. Come on.

0: Steve Lacy was dit. Met Oh Yeah en Oh Yeah, het is Ticket Tuesday.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Pukkelpop.
0: Het was vandaag een dag vol tickets voor Pukkelpop die we te geven hadden. De app is hier meermaals en eigenlijk al de hele dag ontploft. Het puilt gewoon uit van jullie berichten. Dat wil dus echt wel zeggen dat jullie doodgraag bij de editie van 2026 willen zijn vanaf donderdag. Dat snap ik, want het was ook mega snel uitverkocht natuurlijk, die editie. Maar er is nog een kans, want ik heb de allerlaatste 4 tickets liggen voor de vrijdag van Pukkelpop. Met dat ticket kan je ook extra veel zien, want daarmee mag je al donderdagavond binnen op Pukkelpop. Die avond kan je al Deus, Lenny en onze Nona van Brakel zien onder andere. En op vrijdag kan je deze artiesten horen en zien.

0: Youngblood, Joe, Merel, Charlotte Tigéry en Bolis Pepul en ook IJsland. En Kies, kan je daar zien vrijdag. En je kan er dus nog bij zijn, want ik heb nog een ticketje voor jou en je drie vrienden of familieleden natuurlijk. Zonder camping zijn die ticketjes, maar dat komt goed. Maar dus, wil jij daarbij zijn? Wil jij die vier tickets? Dan moet je goed blijven luisteren naar je radio. En Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel wanneer je dit uur Solwax hoort. Die komen ook de vrijdag naar Pukkelpop trouwens. Dus hoor je Solwax, dan stuur je gewoon Ticket Tuesday in de app. En dan moet je je enkel nog opnemen en de vraag juist beantwoorden.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket
2: voor Pukkelpop. Studio Brussel.
1: De festivalzender.

zondag kan je deze Love Me Not live horen in The Wave van Pukkelpop. Want Raven Lenae komt ook naar Kiewit. Straks gaan we heel veel lives van Florence and the Machine draaien om je warm te draaien voor haar passage op Pukkelpop zaterdag. Nu een Martini Mi Fazzo om 16 over 8 ongeveer. En dat op deze mooie dinsdagavond. Dit is Matt Berninger.

0: Wat is dit? Ik denk dat jullie het ook wel goed gehoord hebben. Als dat niet de remix van New York Excuses van Soulwax.
1: Studio Brussel.
0: Dat was het dan. Het signaal om Ticket Tuesday te sturen in de app. Voor die laatste 4 tickets voor de vrijdag van Pukkelpop. Voor jou misschien, met 3 vrienden. Dus als je Ticket Tuesday hebt gestuurd in de app, dan moet je enkel nog opnemen. Dat is stap 2. Hallo, dag Jochem. Een hele goede avond.
2: Goedenavond.
0: Jij hebt al een paar keer geprobeerd om on-air te geraken, om Ticket Tuesday gestuurd in de app.
2: Ik heb al een paar keer geprobeerd, ja.
0: Kijk eens aan. Ik mag jou misschien wel met 3 vrienden naar Kiewit laten gaan vrijdag. En dus die tickets op jouw naam zetten. Maar daarvoor is er nog een laatste stap die je met glans moet doorstaan. Want je moet nog een vraag beantwoorden. En die vraag is... In welke bekende game waar je voor een keertje een crimineel mag spelen, kan je tijdens het cruisen luisteren naar een radiostation van Soulwax? Soulwax FM. Welke game is dat?
2: Ik zou denken dat dat GTA is.
0: Ik vond het persoonlijk een hele moeilijke vraag. Zou het GTA kunnen zijn? Jochem. Jazeker.
2: Yes.
0: Ja, jij gaat
2: dat naar Pukkelpop.
0: Dat is prachtig, absoluut. Jij hebt die vraag juist beantwoord. Het is inderdaad GTA. Ik kon nog als tip geven dat er dit jaar een nieuwe versie van uitkomt, GTA 6. Maar kijk eens aan, jij wist het zonder de tip. Dikke proficiat, jij kan met een bende gaan, want je mag nog 3 vrienden meenemen.
2: Wauw, schitterend, dankjewel.
0: Ja, wie mag er mee?
2: Ik heb maar 2 vrienden, dus ik ga nog een derde moeten zoeken.
0: Dat komt goed. Ik denk dat er meerdere kandidaten zullen zijn. Misschien wel een familielid of zo. Dat komt wel goed.
2: Ik denk het ook wel.
0: Kijk eens aan. Tot vrijdag in Kiewit Jochem. Dikke proficiat. Bij deze zijn al mijn tickets uitgedeeld, helaas. Dus een hele fijne avond, Jochem, voor jou. Ik zou het liefst van al natuurlijk aan iedereen een ticketje geven, natuurlijk, maar jammer genoeg is dat niet mogelijk. Ik hoop dat je ergens via die officiële Pukkelpop omruilservice of zo nog een ticket op de kop kan tikken. En anders hoef je niks van Pukkelpop te missen dit weekend, want je kan alles volgen via de livestreams op VRT Max. We kijken eens aan. Ik ga Merel draaien. Kan je ook op vrijdag zien in The Wave. Merci, Jochem. Joe.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister.
1: Speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
3: Studio Brussel.

Dat wordt absolute waanzin. Vrijdag rond 9:30 op die mainstage van Pukkelpop. Want daar kan je Turnstile zien. En hun passages op andere festivals die hebben bewezen dat die moshpits ongezien zijn. Nu heb ik eentje van op de nieuwste plaat van Over Mono mee. Pure Devotion heet die plaat. Ze zijn net aangekondigd voor de AB. Op zondag 15 november kan je die zien, Over Mono in de AB dus. Dit is Night in Shining Prada.

0: op 15 november komen ze naar de AB. Dat is net aangekondigd.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
0: En we gaan samen verder pukkelpopelen op deze dinsdagavond. Want donderdagavond kan je naar Pukkelpop natuurlijk. Dan zie ik jou misschien wel bij Kelis of Gies of Somber of bij Charlotte Digerie en Bolis Popoel. En dan moet je ongetwijfeld harde keuzes maken, ook aan de hand van die timetable. Eppo en Frederik van Pukkelpop die waren vorige week bij mij te gast trouwens hier in de festivalzender. Ze hadden veel te vertellen over Pukkelpop, want ook dit jaar is er waanzinnig veel te beleven op en naast het festivalterrein. Dat vertelde Frederik, want er zijn wel wat nieuwigheden.
3: Het begint eigenlijk al buiten het festivalterrein. Onze campings die hebben wel wat upgrades gekregen. We hebben ook daar bijna naast een dorpspleintje aangelegd, zeg maar. Dus een gezellige plek waar dat iedereen kan samenkomen. Waar dat je ook weer heel veel leuke dingen gaat terugvinden. Onder andere ook een We Care A Lot stand die nu ook op de camping terug te vinden zal zijn. Ja, en als we dan naar het terrein zelf gaan, de boiler en de mainstage wordt echt wel iets om naar uit te kijken. Daar mag ik helaas nog niet te veel van zeggen. Maar ja, echt wel heel leuk gedaan.
0: Ja, we hadden het natuurlijk ook over die fantastische line-up. Die wordt elk jaar gelegd door 4 mensen. En onze wishlist, onze Pukkelpop wishlist, daar wordt ongelooflijk veel rekening mee gehouden. Dat vertelde Eppo.
4: De Pukkelpoppers inspireren ons gewoon op het festival zelf. Mm-hmm. Je ziet wat werkt, wat soms misschien iets minder werkt. En we hebben onze jaarlijkse wishlist waar duizenden mensen laten weten wat ze graag op Pukkelpop willen. En bijvoorbeeld, ik kan het ook wel echt zeggen, zo'n Zara Larsson, die we een jaar geleden toch nog niet zo heel groot was, die heb je in die lijst gezien stijgen. En dan ben je eigenlijk al blij dat je het stiekem ook al hebt vastgelegd voordat het komt. En dat je ze ook kan aankondigen. En dat ze binnen een paar dagen ook in Hasselt zal staan.
0: Een opmerkzame luisteraar had tijdens de show een berichtje gestuurd in de app met de vraag: wat is dat gat in de marquee? Vroeg hij. Daar hadden ze dit over te zeggen.
4: Hebben wij nog een gat in de marquee, Frederik?
3: Ik weet van niks.
4: Ik ga Chokri moeten bellen, denk ik. Nee, je gaat misschien nog wel iets horen.
3: Het is niet Clouseau.
4: Ja, okay. Dat kunnen we wel zeggen.
0: Daar kunnen we dus wel nog iets dik verwachten, denk ik. Heel benieuwd naar. We gaan nu ter gelegenheid van het vieren van Pukkelpop en het aftellen naar Pukkelpop Florence and the Machine draaien tot 9 uur. Om jou dus op te warmen voor haar passage op Pukkelpop nu zaterdag. Let's go. Eerst met What Kind of Man.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Florence and the Machine. Stefan stuurt bedankt voor de Pukkelpop dagdromen. Wilde weldoeners.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Dat is met veel graagte gedaan, Stefan. Nog tot 9 uur draai ik alleen maar live tracks van Florence and the Machine. En dat om je volledig klaar te stomen voor Pukkelpop. Want daar staat ze zaterdag. Dit is Hunger.

0: gestuurd. Hoe goed is die live? Nooit heel graag gehoord. Maar deze live tracks en vibe hebben mij overtuigd. Klasse. Veel beter dan op cd of plaat. Kijk eens aan. Florence and the Machine weet te verbazen. En dat gaat ze zaterdag zeker ook doen op die mainstage van Pukkelpop. Veel plezier met Tineke zometeen. En heel graag tot morgen.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
3: Life is music.
2: Studio Brussel.
4: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power schrapt zijn plannen voor een groene waterstoffabriek in de Antwerpse haven, dat schrijft de krant De Tijd. Waterstof kan dienen als propere brandstof voor auto's. Het project werd 4 jaar geleden aangekondigd en was goed voor een investering van 400 miljoen euro en werk voor 50 mensen. Plug Power zegt nu dat het twijfelt of de productie van waterstof rendabel kan zijn. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vreest dat de verwachtingen te hoog waren.
5: Ik denk dat waterstof wel fantastisch is, maar het is een beetje zo dat enkele jaren geleden de verwachtingen nog veel groter waren dan vandaag. Vandaag is dat wat meer bijgestuurd. Het pragmatisme is wat groter geworden, want waterstof, zeker groene waterstof, is bijzonder duur in productie. En we zien ook dat de afnemers niet zo snel groeien als verwacht.
4: België overtreedt de mensenrechten doordat veel gemeenten bedelen verbieden of bemoeilijken. Dat zegt het Europees Comité voor Sociale Rechten. Er zijn bedelreglementen in 305 Belgische gemeenten. En die bevatten vaak bepalingen die in strijd zijn met de mensenrechten en ook botsen met rechterlijke uitspraken. De uitspraak van dat Europees Comité is niet bindend, maar moet onze overheden tot actie aanzetten. Dat vindt Henk van Ootegem van het Interfederaal Steunpunt Armoedebestrijding.
6: Ons pleidooi is vooral om ook te voorzien in sociale bijstand voor die mensen en om eigenlijk te maken dat ze op de hulp kunnen rekenen in hun situatie. En het is ook zeker zo dat er wordt gezegd dat men mensen niet mag verhinderen om hulp te vragen, om solidariteit te vragen aan de andere burgers.
4: In de Verenigde Staten begint een groot proces tegen Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram. 29 staten vinden dat de social media platformen van Meta verslavend zijn voor kinderen. Ja, Lucas de Kluze, wat willen zij bereiken?
7: Wel, theoretisch gezien kan Meta een boete krijgen van 1200 miljard euro. Al lijkt die kans eerder klein. Het is de staten ook niet om dat geld te doen, zeggen ze. Ze willen vooral dat Meta aanpassingen doorvoert om de apps minder verslavend te maken. Zoals ouderlijke controle voor kinderen bijvoorbeeld, of minder verslavende algoritmes. Later in het proces zal ook CEO Mark Zuckerberg voor de rechtbank moeten verschijnen. Hij zal de rechter proberen te overtuigen dat hij en zijn bedrijf de mentale gezondheid van kinderen niet doelbewust hebben geschaad. Een uitspraak wordt verwacht pas eind september.
4: En dank je, Lucas. En op het WK hockey spelen onze nationale vrouwen hun tweede groepswedstrijd tegen Spanje. Jonathan, met de penningen in Waverhoe zijn de Red Panthers aan de match begonnen.
8: Best goed. Bij het begin van het tweede kwart staat het wel nog 0-0. Maar de kansen zijn alleen voor de Red Panthers. De Belgische vrouwen spelen met veel drive naar voren. En het zijn de tieners die de kansen afdwingen. De 18-jarige Van Heel en daarna haar leeftijdsgenoot Verhees kwamen het dichtst bij de 1-0. Voorlopig wel nog geen doelpunt in deze wedstrijd tegen de sterkste tegenstander in de groep. Maar die sterke tegenstander durft niet in de reactie te gaan tegen de Red Panthers die de wedstrijd controleren. Na de eerste gewonnen wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gaan ze dus vol voor 6-6 in de eerste groepsfase.
4: Dank je, Jonathan. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt. Tegen de ochtend kans op regen in het westen en het noorden bij temperaturen tot 19 graden. Op morgen is het zwaar bewolkt met regen van west naar oost. In de namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer, temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Studio Brussel.

je geld opgesoupeerd aan dat Pukkelpop-ticket. Dat is niet erg, want je mag op Disclosure hun kosten naar Mali Mali. Wat een sympathieke boy. Studio Brussel. Welkom. Life is music.

0: Snow en Mark Ronson die sluiten hun kinderboerderij. Je hoorde Animal.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
1: Studio Brussel.
0: Tijd voor wat geïmproviseerd met de Rolling Stones. Of zo ontstond deze Beast of Burden toch in de studio. Ja, denk dus maar twee keer na de volgende keer wanneer je lacht met je lokale improvisatiegroep.

jonge leeftijd. Lonely in the Future van The Strokes is daar het muzikale bewijs van. Bij het horen van Sexy Back van Justin Timberlake ga jij waarschijnlijk spontaan op zoek naar zo'n fedora in je hoede schuif. Maar om mogelijke modeblunders tegen te gaan, draai ik gewoon weg. Sexy Black Timberlake.

Je hoorde net hoe Serge Gainsbourg maar geen genoeg kan krijgen van jouw petit sein, oftewel kleine borsten. Deze C-Sex & Sun is dan ook een van de favorietjes van mensen met kleine titjes. Ja, en voordat de app begint over te lopen met de reacties van luisteraars die het niet hebben voor borsten, ik ben jullie voor, want ik draai een nummer met ballen. Twee paar om precies te zijn. Klankcarousel en Zonnetans.

0: Moderate die loopt nog enkele toertjes verder rond het VRT-gebouw. Maar jij en ik hebben wel een rustpauze verdiend na deze running.
1: Studio Brussel.
0: Voor dit nummer heb ik maar één woord. Wauw. Of om het op zijn Zuid-Afrikaans te zeggen, Bibo. Namelijk Return to Bibo van Barry Can't Swim. Kan die nog steeds niet zwemmen? Grappant.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook niet.
0: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music.
5: Life is music.
4: Studio Brussel.
6: 10 uur, goedavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de Hoogevenen is de brand na 5 dagen onder controle. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik vanavond, na opnieuw een zware dag op het terrein voor de hulpdiensten. Collega Gianni Palink was in het dorp Soerbrood en hoorde dat het blussen vanavond en vannacht gewoon verder gaat.
7: Ja, het doel is om het vuur volledig te omsingelen en dat is bijna het geval. Het zou de komende uren moeten gebeuren en dan is het doel voor vandaag bereikt. Dat zegt de woordvoerder van de hulpdiensten.
8: L'objectif de la journée sera très certainement atteint. Elle n'est pas encore terminée cette journée. Donc les pompiers vont continuer d'intervenir comme ils vont continuer d'intervenir toute la nuit.
7: Ja, er zal dus nog de hele nacht doorgewerkt worden. Vandaag waren er ook enkele opflakkeringen, maar echt uitbreiden doet de brand niet meer. Moeilijk punt blijft nog het oosten van het getroffen gebied. Daar kunnen de brandweerlieden enkel te voet naartoe en ze konden vandaag niet rekenen op blusvliegtuigen, want het regent en de wolken hangen te laag. Dat zal morgen ook wellicht nog het geval zijn. Het blijft dus een complexe situatie hier.
6: Ja, de brand heeft 30 vierkante kilometer veen- en bosgebied verwoest. Het herstel van de veen bodem zal tientallen jaren duren, dat zeggen experts van milieuorganisatie Wereld Natuur Fonds. Herstel is belangrijk, want dat gebied speelt een grote rol in de aanpak van de klimaatcrisis. Dat zegt Hans Moisson van WWF.
9: Die venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. Maar daarnaast slaan die venen koolstof op, die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. Die venen wapenen ons tegen klimaatopwarming en dat waardevolle ecosysteem wordt nu verwoest. En daarnaast fungeren dus die veengebieden ook als een spons die water opslaat. Dus de venen beschermen ons potentieel ook tegen overstromingen.
6: Het Amerikaanse bedrijf Plug Power schrapt zijn plannen voor een fabriek in de Antwerpse haven die waterstof zou produceren met groene stroom. Waterstof kan dienen als propere brandstof voor auto's. Het project werd 4 jaar geleden aangekondigd en was goed voor een investering van 400 miljoen euro en werk voor 50 mensen. Plug Power zegt nu dat het twijfelt of de productie van waterstof rendabel kan zijn. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wijst naar Europa dat volgens hem te snel wou gaan met waterstof.
10: En ik denk persoonlijk ook, en dat hebben we ook in ons regeerakkoord opgenomen, dat de Europese Unie daar eigenlijk een beetje te snel is willen gaan. Ze hebben te snel verplicht om groene waterstof te gaan gebruiken en hebben de tussenstap van andere vormen van waterstof overgeslaan. En wij hebben in ons regeerakkoord ook gevraagd van kijk Europese Unie, herbekijk dat, neem daar een tussenstap. We zijn ook eerst hybride gaan rijden, vooraleer dat we elektrisch gaan rijden zijn. Maar dat is eigenlijk een beetje de tussenstap die we bij waterstof hebben proberen overslaan.
6: Ons land overtreedt de mensenrechten doordat veel gemeenten bedelen, verbieden of bemoeilijken. Dat zegt het Europees Comité voor Sociale Rechten. Er zijn in 305 Belgische gemeenten bedelreglementen en die bevatten vaak bepalingen die in strijd zijn met de mensenrechten en ook botsen met rechterlijke uitspraken. De uitspraak van dat Europees Comité is niet bindend, maar moet onze overheden tot actie aanzetten. Dat vindt Henk van Otegem van het Interfederaal Steunpunt Armoedebestrijding.
11: Ons pleidooi is vooral om ook te voorzien in sociale bijstand voor die mensen en om eigenlijk te maken dat ze op de hulp kunnen rekenen in hun situatie. En het is ook zeker zo dat er wordt gezegd dat men mensen niet mag verhinderen om hulp te vragen, om solidariteit te vragen aan de andere burgers.
6: Sport op het WK hockey spelen onze nationale vrouwen hun tweede groepswedstrijd tegen Spanje. Jonathan, met de penningen in Waver, we naderen het einde van die wedstrijd. Hoe staat het daar?
12: Met nog 3 minuten te gaan staat het hier 1-1. De Red Panthers scoorden net voor de rust met een sterke penaltycorner van Stefanie van den Borre. Waren baas over de wedstrijd in de eerste helft. Spanje onherkenbaar daarin. Maar de Spaanse vrouwen zijn met een ander gezicht buiten gekomen. En ook zij konden hun penaltycorner benutten bij de allereerste poging. Het overwicht in het vierde kwart, het laatste kwart, is absoluut wel weer voor de Panthers. Maar ze moeten wel het laatste vat energie gemixt met focus kunnen openen in deze laatste minuten. Een gelijkspel is geen drama voor de Panthers. Een eventueel verlies is dat veel meer. Winst is toch wenselijk.
6: En dank je, Jonathan. Vannacht is het zwaar bewolkt. Tegen de ochtend kans op wat regen in het westen en het noorden bij temperaturen tot 19 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met regen van west naar oost. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Studio Brussel.

0: Gregory Porter, die bestelt al eens graag op de dijk van Oostende een whisky on the rocks. En vandaag mogen jij en ik meegenieten van zijn liquid spirit. Santé.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: En welkom.
2: Life is music.
3: Clap your hands now.

Liquid Spirit van Gregory Porter. Dyspraxie, dyscalculie en al die i's, die ken je wel. Maar heb je ooit al gehoord van dysartistie? Dat is een ernstige aandoening waarbij je twee artiesten door elkaar haalt. Dus heb ik lange tijd gedacht dat deze All Summer Long van Bryan Adams was. Niet dus?

0: heel snel maar dat wasbordje en die lepel van op zolder. Zo kan je nog de outro van deze Ramiro's team meedoen. Samen met Buscemi. Mai, je hebt talent.
1: Studio Brussel.
0: Pixies die zijn enorm reusachtig, immens, kolossaal, fors, wijd, aanzienlijk, flink, royaal. Of zoals ze het zelf liever zeggen, gigantic.

0: somber. My body isn't ready. Wanneer jij naar de bakker gaat om koeken in je badjas en met je roze slippertjes aan, dan doe je dat con altura. Wanneer je dit weekend op Pukkelpop om 6 uur 's ochtends je verplaatst van de tent van je scharrel naar de jouwe, dan doe je dat ook uiteraard met con altura. En wanneer Rosalia en J Balvin een nummer maken met stijl, dan doen zij dat con altura. Studio
1: Rosalía con altura.
2: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

houthakkershemd, skinny jeans, all stars en die pet kunt dragen, dan is het antwoord daarop ja. Kijk maar naar Kurt Vile. Of dat je meest modebewuste keuze zal zijn, dat laat ik in het midden. Je hoorde Waking on a Pretty Day.

is zo schön. En zeker als dat gesproken wordt door Rammstein. Je hoorde zeit. Het is tijd op zijn Vlaams trouwens. En nog wat tijd is, want het is bijna 11 uur. Dus je kan nog in die paar minuten je vuilniszakken buiten zetten. Of nog beter, die online cursus Handpan volgen. Een van je medecursisten is dan uiteraard Peggy Goe. Je krijgt ze met Handpan. En daarna is er nog muziek all night long. Dansen, chillen en handpanzen.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Nu de brand in de Hogevenen na 5 dagen onder controle is, is het tijd om lessen te trekken uit de aanpak van de natuurramp. De brand begon vrijdag met 1 hectare en heeft 3000 hectare natuur verwoest, voornamelijk belangrijk veengebied. De VZW Emergency Response Alliance hekelt dat er niet meteen luchtsteun is meegestuurd. In andere landen gebeurt dat wel, dat zei brandweerman Michael de Nijs in Ter Zake.
2: In het buitenland wordt die standaard meegestuurd. Hier moet dat via opschalingen gaan, via de federale politie en dergelijke.
3: Een hele procedure.
2: Een hele procedure. Die gaat relatief snel nog wel, maar vuur gaat nog sneller. Je moet vuur eigenlijk aanpakken. Onmiddellijk bij de start moet je die brand onder controle krijgen, want op het ogenblik dat wij de controle verliezen, dan is het heel moeilijk om de controle terug te nemen. Mm-hmm. Zeker in dergelijke omstandigheden van wisselende windrichtingen, rukwinden en dergelijke.
1: Op het WK Hockey hebben onze nationale vrouwen 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Het verslag is van Jonathan met de Benningen.
4: Een frustrerend gelijkspel voor de Red Panthers, want er zat veel meer in tegen Spanje. De Belgen waren op 1/4 na voortdurend baas over deze wedstrijd en konden veel kansen creëren, maar het ontbrak in de cirkel aan efficiëntie en vooral aan rust en focus. Stefanie van den Borre scoorde met haar handelsmerk de strafcorner, maar ook Spanje deed dat bij hun enige poging daarop. Zowel Onglebert, Ballongien als Struik kregen nadien goede kansen, maar de winst bleef uit. Vorig jaar snoepte Spanje het brons nog af van de Panthers op het EK, maar dit Spanje was te pakken. Een verlies is niet dramatisch voor de medailledroom van de Panthers, maar hier hadden ze zichzelf veel moeite kunnen besparen.
1: Twee voetbaltransfers. Rode Duivel Axel Witsel zet zijn carrière verder bij het Franse Nice. Witsel is 37 en tekent een contract van 1 seizoen met een optie voor een extra jaar. Vorig seizoen speelde Witsel voor het Spaanse Girona. En Union-aanvaller Promise David trekt naar het Engelse Brighton. De Canadees van 25 speelde 2 seizoenen voor Union. Hij won 1 keer de titel en 1 keer de beker. En in de Verenigde Staten is Frank Beard overleden, de drummer van rockband ZZ Top. Beard was 77 en had al een tijd lang gezondheidsproblemen. Sinds 1969 was hij lid van ZZ Top. Samen met Billy Gibbons en Dusty Hill had hij grote successen met Short-Dressed Man, Legs, Gimme All Your Lovin' en deze LaGrange.
5: Ja, maar even.

0: Begin juli speelde ZZ Top nog in Forest Nationaal. Weet je, van het trio was Frank Beard de enige zonder lange baard. Vannacht zwaar bewolkt, kans op wat regen of een bui. Temperaturen tot 19 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met periodes van regen. Temperaturen tot 22 graden. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Rond deze tijd zou het vuur in de Hoge Venen omsingeld moeten zijn. En dat was ook het doel van de dag van de brandweer, 5 dagen na het begin van die rampzalige brand in het natuurgebied. De situatie blijft er moeilijk, zo is er geen enkel blusvliegtuig of geen enkele blushelikopter kunnen opstijgen vandaag wegens het slechte weer. Maar dit is wel een belangrijke stap, zegt Hilde Mertens in het dorp Soerbrout.
2: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines, maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft, maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken. Want we spraken onder andere met een ploeg uit Noord-Limburg. Dit terrein is zo ongelooflijk zwaar. Het is trekken en sleuren aan die brandslangen. Dus dat is een titanen werk als die omsingeling eigenlijk op 1 dag al is geklaard aangelegd.
1: Ja, nu de brand onder controle is, is het stilaan tijd om lessen te trekken uit de aanpak van de ramp. De VZW Emergency Response Alliance hekelt dat er niet meteen luchtsteun is meegestuurd. Dat zei brandweerman Michael de Nijs in Ter Zake.
3: In het buitenland wordt die standaard meegestuurd. Hier moet dat via opschalingen gaan, via de federale politie en dergelijke.
4: Een hele procedure.
3: Een hele procedure. Die gaat relatief snel nog wel, maar vuur gaat nog sneller. Je moet vuur eigenlijk aanpakken. Onmiddellijk bij de start moet je die brand onder controle krijgen, want op het ogenblik dat wij de controle verliezen, dan is het heel moeilijk om de controle terug te nemen. Mm-hmm. Zeker in dergelijke omstandigheden van wisselende windrichtingen, rukwinden en dergelijke.
1: Op het WK hockey hebben de nationale vrouwen 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
5: Een frustrerend gelijkspel voor de Red Panthers, want er zat veel meer in tegen Spanje. De Belgen waren op 1/4 na voortdurend baas over deze wedstrijd en konden veel kansen creëren, maar het ontbrak in de cirkel aan efficiëntie en vooral aan rust en focus. Stefanie van den Boren scoorde met haar handelsmerk de strafcorner, maar ook Spanje deed dat bij hun enige poging daarop. Zowel Englebert, Ballongien als Struik kregen nadien goede kansen, maar de winst bleef uit. Vorig jaar snoepte Spanje het brons nog af van de Panthers op het EK, maar dit Spanje was te pakken. Een verlies is niet dramatisch voor de medailledroom van de Panthers, maar hier hadden ze zichzelf veel moeite kunnen besparen.
1: Speelster Charlotte Englebert is teleurgesteld, ook al blijven de Red Panthers na de winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland aan de leiding.
6: Geen slecht gevoel, wel een beetje frustratie van dat we, als we kijken naar Nieuw-Zeeland, een beetje minder goed aanbal zijn, een beetje minder goede connecties. Want kijk, we zijn natuurlijk nog in de competitie. We kunnen het alleen maar goed doen in de laatste wedstrijd.
1: Ja, die is donderdag tegen Ierland. 2 voetbaltransfers. Rode Duivel Axel Witsel zet zijn carrière verder bij het Franse Nice. Witsel is 37 en tekent een contract van 1 seizoen met een optie voor een extra jaar. Hij komt over van het Spaanse Girona. En Union-aanvaller Promise David trekt naar het Engelse Brighton. De Canadees van 25 speelde 2 seizoenen bij Union. Hij won 1 keer de titel en 1 keer de beker. En Rode Duivel Romelu Lukaku heeft zijn debuut gemaakt bij zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe. In de playoffronde van de Champions League mocht Lukaku zowat 10 minuten invallen tegen het Franse Lyon. Toen stond de 1-1 eindstand al vast. Voor Lyon scoorde Luis Openda. In de VS is Frank Beard overleden, de drummer van rockband ZZ Top. Beard was 77 en had al een tijd lang gezondheidsproblemen. Sinds 1969 was hij lid van ZZ Top en samen met Billy Gibbons en Dusty Hill had hij grote successen met Sharp Dressed Man, Legs, LaGrange en deze Gimme All Your Lovin'.

Begin juli speelde ZZ Top nog in ons land in Vorst Nationaal. Een weetje van het trio was Frank Beard, de enige zonder lange baard. Het weer nog vannacht zwaar bewolkt, kans op wat regen of een duin, temperaturen tot 19 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met periodes van regen, temperaturen tot 22 graden. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Zo, dinsdag 18 augustus, zit erop, een goede nacht.

0: Radio Brussel.
1: Een goede nacht ondertussen. Het is 1 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Rond deze tijd is het vuur in de Hoge Venen omsingeld. En dat was het doel van de dag van de brandweer. 5 dagen na het begin van de rampzalige brand in dat natuurgebied. De situatie blijft er moeilijk. Zo is er geen blusvliegtuig of helikopter kunnen opstijgen, omdat het te slecht weer was. Maar dit is toch een belangrijke stap, zegt Hilde Mertens in het dorp Zoerbrood.
2: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines, maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft, maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken. Want we spraken onder andere met een ploeg uit Noord-Limburg. Dit terrein is zo ongelooflijk zwaar. Het is trekken en sleuren aan die brandslangen. Dus dat is een titanenwerk als die omsingeling eigenlijk op 1 dag al is geklaard aangelegd.
1: In Oekraïne roept oud-minister van Defensie Fedorov op om verkiezingen te houden, ook al is er nog oorlog. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky. Dat leidde tot felle protesten en daarom besliste Zelensky om ook legerleider Sirski, dat is een rivaal van Fedorov, te vervangen. Verkiezingen organiseren is nu wettelijk onmogelijk, want Oekraïne leeft al sinds de Russische inval 4 jaar geleden onder staat van beleg. Fedorov erkent dat het complex is om verkiezingen te organiseren, maar dat het niet onmogelijk is. De democratie mag niet gegijzeld worden door Rusland, zegt hij. In Zele in Oost-Vlaanderen is een 16-jarige jongen opgepakt na een geweldincident waarbij een man van 38 levensgevaarlijk gewond raakte. De feiten dateren van begin augustus en gebeurden aan een speelplein. Mogelijk waren er nog 2 andere personen betrokken, die worden nog opgespoord. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak verder. Op het wereldkampioenschap hockey hebben onze nationale vrouwen hun 2e groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Spanje speelden de Red Panthers 1-1 gelijk. Na rust gaf België zijn voorsprong nog uit handen. Voor Red Panther Louise de Waad voelt het gelijkspel dan ook aan als een verlies.
3: Ik denk dat we zeker eerst de helft hadden we de bovenhand. Ze raakten totaal niet uit onze press. Ik denk dat zij 2 keer in onze cirkel zijn geweest. En voor de rest waren wij continu op hun helft. Dus ja, ik zie toch wel als verloren punten, ja.
1: Vannacht zwaar bewolkt, kans op nog wat regen, temperaturen tot 19 graden. Ook de dag blijft zwaar bewolkt met periodes van regen bij temperaturen tot 22 graden. In de late namiddag mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

is misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.